0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee. Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kijk, goedemorgen. 6:02. We zullen eens beginnen met het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Er is al iets te melden. Het is nog vroeg.
3: Bij het ik weet niet wat me overkomt, Erwin, op dit tijdstip. Ja, maar goed,
4: Hou je even vast aan de reling. Want er staat een file op de A27 Breda richting Gorkum. Er is iets aan de hand. Het ziet eruit naar dat het een soort van reparatie is aan de weg tussen Hank en Brug bij Gorkum. 5 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En de vertraging is al 16 minuten.
3: Dankjewel, tot straks. Wij gaan er weer tegenaan op deze dinsdagochtend. Vandaag de 5e van mei. Mensen die ongetwijfeld vandaag moeten werken. Ook heel veel mensen die nog lekker vrij zijn. Voor veel papa's en mama's is het ook een soort van echt letterlijk bevrijdingsdag. Want het is de laatste dag van de meivakantie. Dus morgen mogen de kinderen allemaal weer naar school. Kortom, iedereen heeft wel iets te vieren vandaag. En dat maakt het alleen maar mooi. Want daarom zijn wij er weer tussen 6 en 10 met een kei goeie morgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Kei, goedemorgen.
5: Jordi Graat.
6: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: En dit
5: is de Favoniek.
7: De Favoniek.

0: Outkast en Heya.
1: Kei goeiemorgen.
0: En dat zeggen we ook tegen iedereen die lekker wakker is. Heya, welkom bij deze nieuwe aflevering van een kei goeiemorgen. Op deze dinsdag de 5e van mei. Het is vooral in het oosten van de provincie vooral nog regenachtig. Veel kans op buien. In het westen blijft het wat meer droog. Maar ja, het wordt wel weer kouder ten opzichte van de afgelopen dagen. Kijk, gisteren was het nog maximaal een graadje of 19. Maar vandaag gaan we niet hoger komen dan 14 graden.
2: Wil je het al over morgen hebben of zeg je laten we vrolijk beginnen?
0: Hou je vast.
2: Okay.
0: Voor straks.
2: Het is bevrijdingsdag vandaag.
0: Ja.
2: Dus dat is wel leuk. RKC en Willem II die strijden om een plekje in de volgende ronde van de play-offs om naar de Eredivisie te komen. En het is de internationale dag van de handhygiëne.
0: Vandaag jarig onder andere Chris Brown, 37 jaar. Mart Hoogkamer wordt vandaag 28. En deze dame wordt 38. En dat zal ongetwijfeld een groot feest gaan worden. Verder in het nieuws, Nick.
3: De Nederlandse vrouw die is overleden op een Nederlands cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een eerste rapportage. Het virus kun je krijgen van ratten en muizen. De Spaanse politie heeft vrijdag een vrachtschip een recordhoeveelheid cocaïne gevonden. De internationale politiedienst Interpol die vermoedt dat de Bredaanse drugscrimineel Bolle Jos erbij betrokken is, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om meer dan 30.000 kilo, waarbij het zelfs kan oplopen tot 45.000 kilo. Cocaïne en de waarde die zou meer dan 1 miljard euro zijn.
2: Dat is
3: bizar, hè? En geluk in de liefde en in het spel. Een koppeltje uit Frankrijk dat elkaar nog maar een paar dagen kende heeft samen het grote lot gewonnen in de loterij. De twee dochterdrijvers die vulden samen een ticket in. Op een van hun eerste dates deden ze dat. En ze wonnen prompt de jackpot van 8 miljoen euro.
0: Ja, dan had ik toch gezegd, het is toch maar mijn rekening. En dan daarna een appje van, het gaat toch niet helemaal worden.
2: Het werkt niet tussen ons. Nee. Ik voel dat er iets niet goed in me zit.
0: Nee. Oh, staat er rekening? Oh ja, nee, dan... Dan zou ik gewoon netjes delen en denken...
2: En dan heb je dus 4 miljoen. Of je gaat samen verder, dan heb je en liefde.
0: Ja.
2: En 8 miljoen.
0: Ja. Ja, dan denk ik 8 miljoen en een hoop gezeur.
2: Of 4.
0: Of 4 miljoen. En je vrouw buiten de deur.
2: Ik wil graag heel even noteren hier. Ja. Ik zou natuurlijk altijd voor de 8 miljoen gaan, schat.
0: Heel goed.

0: Lemski en Killer hier in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: We gaan weer twee liedjes aan jullie laten horen. En het is eigenlijk heel simpel. Wij willen daarna weten wat jouw favoriet is. Welke van de twee liedjes. En ik hoop dat één van de twee dat je daar denkt... oh ja, dat is hem. Dat moet hem wel zijn. Dan mag je dadelijk gaan appen voor koffie of thee. En het is heel simpel. Je mag koffie of thee sturen dan naar 06-573-28203. Sowieso goed om altijd even van je te laten horen... en dat nummer in je telefoon te zetten. Maar ja, ik kan alleen maar zeggen, luister even mee. Want ja, dit zijn de opties voor vandaag.
1: Wil jij koffie?
0: Madness en Our House in koffie en thee bij koffie. In the middle
2: of our... Of toch liever een bakje thee.
0: De Alan Parsons Project en Eye in the Sky hoort bij thee. Ja, in mijn ogen twee fantastische liedjes. Dus het is ook echt aan jou wat je vandaag zou willen horen. Ga je voor koffie, dan kom je uit bij Madness. Zeg je nee, doe maar eens een keer thee. Dan kom je uit bij de Alan Parsons Project. Laat het weten via 06-573-28203. En gewoon eventjes sturen, koffie of thee. Dat is ook het enige wat we hoeven te hebben. Voor de rest komt het allemaal echt wel in dikke orde. Dus wat gaat het zijn? Koffie of thee? Koffie is Madness. Thee is de Alan Parsons Project. Laat het weten via 06-573-28203. Gewoon even een appje sturen en dan komt het helemaal goed. Dan gaan wij straks stemmen tellen en dan ga je jouw favoriet horen. Eerst naar Rondé.

Ja, het blijft echt een prachtig liedje. John Legend en John Lennon en Imagine. Prachtig liedje. En dan zitten we ook hier helemaal mooi weg te luisteren. En dan denk ik, ja, we moeten nog wel even naar de koffie of thee. Want

0: Of toch liever een bakje thee?
1: Ja, de Alan Parsons Project en Eye in the Sky. Het is tijd om even door te gaan geven wat voor jou het liedje is. Laat het weten. Coffee is Madness, Our House. Of Thee is de Alan Parsons Project. An Eye in the Sky. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat vooral van je horen wat zou je willen. Ja, wat mag er dadelijk gedraaid worden? Koffie of thee? Dat is het enige wat je hoeft te appen. Gaan wij zo meteen stemmen tellen. En dan hoop ik dat jouw favoriet erbij zit.

0: 1 minuut over alle 7. Het Omroep-Brabant verkeer krijg je van Erwin de Hart van de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb het niet veroorzaakt, maar er staat een kapotte vrachtwagen op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 8 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is voorlopig dicht en de vertraging is 3 kwartier.
2: Omroep-Brabant.
0: Het weer van vandaag. Het is vandaag en ook morgen ook wel, hoor. Dus hou voor de komende 2 dagen er vast rekening mee. En er zijn 2 dagen met best wel veel regenval. En we hebben de afgelopen dagen prachtige zonnige dagen gehad. Nou, dat er veel regen gaat vallen zien we ook terug in de temperatuur. Want het wordt maximaal 14 graden. We kunnen er helaas niks anders van maken. We gaan naar het nieuws met Nick.
3: De Bredaarse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, zou betrokken zijn bij een enorme cocaïnevondst in Spanje afgelopen vrijdag. Dat vermoeden heeft de internationale politiedienst Interpol, schrijft de Telegraaf. De crimineel verblijft al jaren in Sierra Leone. Dat land weigert hem uit te leveren. De Spaanse politie vond de drugs op een schip dat ruim een week ervoor was vertrokken vanuit Sierra Leone. Een bestelbus van een schoonmaakbedrijf is gisteravond in vlammen opgegaan in Kaatsheuvel. Volgens buurtbewoners is op camerabeelden te zien dat iemand brandbaar spul bij het linkervoorwiel legt, waarna de brand uitbrak. De dader ging er vervolgens vandoor. De eigenaar van het busje zegt een vermoeden te hebben wie er achter de brandstichting zit. De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA willen van het provinciebestuur weten of ze ervan op de hoogte waren dat het Rijk het opheffen van Moerdijk in maart vorig jaar al als beste optie zag. Dat bleek uit onderzoek van Omroep Brabant. Dat was een half jaar voordat de gesprekken met dorpsbewoners begonnen. De partijen willen ook een overzicht van alle momenten in het proces waarbij de provincie betrokken is geweest. Een vrouw is gisteravond aangehouden vlakbij een monument op de Dam in Amsterdam. Zij probeerde volgens de politie te gaan schreeuwen net voor de 2 minuten stilte. Volgens burgemeester Femke Halsema is de herdenking verder nagenoeg vlekkeloos verlopen. Je hoort de ceremoniemeester van het comité 4 en 5 mei.
4: Alle herinneringen en emoties komen samen tijdens de nationale herdenking. Daarbij beseffen wij dat bij gewapende conflicten, zoals op dit moment in vele delen van de wereld, tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen.
3: Er werden ook nog kort voor de dodenherdenking 12 mensen aangehouden. Zij droegen protestteksten.
0: Ja, daar snap ik dus helemaal niks van.
5: Doe dat lekker morgen.
0: Nee, daar vind ik echt, dan moet je gewoon, maar dat je dan daar ook staat. En ik zag ook inderdaad allemaal filmpjes met mensen die dan allemaal bordjes hebben. En dan worden ze door de politie meegenomen. Of in ieder geval de bordjes moeten weg.
5: Ja.
0: En dan allemaal die koppen die erop staan. Met die blikken zo van, nou, ik vond die selectieve verontwaardiging. Dat ik denk, je gaat dat toch ook heen om te kloppen.
5: Ja, nou dat.
0: Hou op.
5: Nee, maar ik snap het ook gewoon niet. Omdat specifiek dit, dat wij nu vrij zijn en dat jij ook die mening mag hebben, komt door de mensen die toen onder andere zijn overleden. Dus doe dit lekker op 364 dagen van het jaar.
0: Ja.
5: Maar die mensen hebben ook gevochten zodat jij nu met je bordje daar kan staan.
0: Ja.
5: Dus doe dat dan even niet. Dat is gewoon, dat is zo. Er zit zo weinig respect in.
0: Het is vooral triest dat je er rekening mee moet houden dat soort van die galbakken daar dus kunnen zijn. En dan denk ik, ja.
3: Ja, ik ben altijd wat dat betreft blij dat die 2 minuten stilte dan gewoon verlopen. Ik ben altijd dan toch weer.
5: Maar dat is toch ernstig dat we daarmee bezig moeten zijn?
3: Ja, dat
5: je de helft van je hersenhelft bezig bent met, oh, hopelijk gaat het goed. En de andere helft met herdenken. Dat is al niet goed.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja, in Nederland zijn ze er al lang niet meer. Verkeersregelaars op drukke kruispunten. Ja, hooguit als de stoplichten niet werken. Maar in China zijn ze er nog wel op veel van die kruispunten waar bijvoorbeeld agenten met een fluitje in de mond het verkeer regelen. In miljoenenstad Hangzhou, daar worden sinds kort robots ingezet die in de kleuren zijn gespoten van de lokale verkeersregelaars. Ze zijn uitgerust met de ingebouwde camera's en ook sensoren waardoor ze ook snelle verkeersovertredingen kunnen zien. En toeristen die kunnen ook op de schermen van die robots, want ze hebben eigenlijk op hun buik hebben ze een soort scherm hangen, kunnen ze ook informatie opzoeken over plekken in de stad die de moeite waard
0: zijn. Ja, maar wacht even, dat is dus wel onhandig.
5: Ja, dat ding staat
0: midden op de weg. Dan moet je daar iets gaan zoeken.
3: Ja, maar ik denk dat er ook van die robots gewoon een soort van aan de kant van de weg staan.
0: Ja, precies.
3: Maar inderdaad, er staan er ook een aantal gewoon midden op de kruispunten. Ja, dat lijkt me niet handig om daar naartoe te lopen. Nee.
5: Dan zoek je op naar stripclub, krijg je een klap van die robot in je gezicht.
0: Goed. Kijk, goedemorgen. Wij gaan stemmen tellen. Zometeen ga je horen of het koffie of thee is geworden. Eerst de

0: René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. In de auto?
1: Ja, op weg naar
0: het werk. Oh, je moet vandaag ook gewoon werken.
1: Ja. Ik ben gelukkig niet alleen op de weg. Maar ze zijn er ook geen op die op de weg zijn.
0: Nee, ik begreep dat er heel veel moesten werken vandaag al. Dus het zal inderdaad wel eens nog een best wel drukke ochtend kunnen worden. Op de Brabantse wegen.
1: Ja, vanmiddag.
0: Ah, kijk. Wat gaan we draaien deze ochtend? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Waar heb jij op gestemd?
1: Ik ben voor thee gegaan.
0: Voor thee, ja. De Alan Parsons Project. Wel echt ook een fantastisch liedje uit de jaren 80. Heb jij daar nog een bepaalde herinnering aan dat nummer? Of zeg jij van nee, ik vind het gewoon een goed nummer?
1: Ik vind het echt gewoon een goed nummer.
0: Nou.
1: Echt gewoon, even een lekker nummer. Een rustig opstaan.
0: Kijk, nou, dan gaan wij die met heel veel plezier voor jou draaien. En dan wens ik jou een kei fijne werkdag toe.
1: Dankjewel,
0: hallo. Houdoe, hè.
1: Doei.
0: Hij werd uiteindelijk bij de tweede keer dat ik de fragmentjes liet horen over de streep getrokken. Het is de Alan Parsons Project geworden. Dus T, dankjewel voor het stemmen.

0: aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
0: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hartelijk dank. 7:02. Wij gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Hè, in de Hart, hoe staat het met de files deze ochtend?
3: Nou Jordi, dat zal ik jou vertellen. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Werkendam. De file is 8 kilometer lang, geeft veel vertraging door een kapotte vrachtwagen. En de weg is net weer vrij. En dat is de enige file op dit moment.
4: Oh, kijk, dat is allemaal goed te doen, hè?
3: Dat is goed te doen.
4: Kijk, dan spreek je straks weer.
3: Ja.
4: Kijk, bedankt, hè? Goed, straks nog meer Erwin de Hart van de ANWB en muziek van Billy Ocean.
5: Trulies met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
15: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
16: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in 1 telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
15: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.

0: verzekeringen. U tevreden? Wij tevreden.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei. Goedemorgen.
3: Jordi Graat.

0: Billy Ocean and Love Really Hurts Without You.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen. 7:10. Het is vandaag dinsdag 5 mei. Vandaag vooral in het oosten van de provincie kans op buien. In het westen blijft het gelukkig wat meer droog. En het wordt best wel koud ten opzichte van de afgelopen dagen. Namelijk maximaal 14 graden.
2: En dan even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1921. Chanel lanceert hun populairste parfum. Chanel 5. Ken je die?
0: Chanel 5?
2: Chanel, ja, ik ken daar allemaal niemand.
0: Nee, Chanel ken ik wel, maar Chanel 5 is voor mij.
2: Ja, dat is
0: Oké.
2: Chanel nummer 5.
0: Ja, ik moet nog een moederdag cadeau hebben, dus ik denk
2: Chanel nummer 5, doe het.
0: Fles bestel dan.
2: Ja. In 1995, het Nederlands programma Taxi valt internationaal in de prijzen.
0: Hey, ja.
2: En in 1961, de tweede mens ooit wordt de ruimte ingelanceerd.
0: Het is vandaag de dag van het kind, vooral groot in Azië. Het is de dag van het Portugees. En het is ook vandaag de dag van de voetvrouw, oftewel de verloskundige. Dus dat is ook keimooi. Verder in het nieuws, Nick.
3: Albert Heijn startte een pilot met het dragen van bodycams vanwege aanhoudende overlast, agressie en geweld tegen het personeel. Jaarlijks krijgt de supermarkt duizenden meldingen van medewerkers die worden uitgescholden of op een of andere manier worden belaagd. Vanavond dan spelen twee teams tegen elkaar in de play-offs of voor promotie naar de Eredivisie. RKC en Willem II die nemen het tegen elkaar op. RKC schakelde in een eerdere ronde Rode JC uit. Willem II stroomt nu pas in omdat ze als derde zijn geëindigd in de keukenkampioendivisie. En dan wat ik voor zeven zei, een nieuwe manier om te stoppen met roken. En je zou het gek kunnen noemen. Ja, Jordi, jij zei van het zal wel zijn dat je iets normaals moet eten. Bijvoorbeeld iedere dag pizza margarita.
0: Ja, zo, je moet gewoon iets, precies. Ja.
3: En Mark, jij zei van gewoon nog meer roken. En dan zeg je op een gegeven moment van
2: nou is het klaar. En nu is het afgelopen.
3: Nou, ik moet zeggen dat Jordi, die zit wel meer in de richting. Want het heeft wel te maken met inderdaad dat je iets moet eten. Maar het is niet iets gewoons, zal ik maar zeggen, wat je moet
0: dan
3: eten. Ja, roken is natuurlijk dodelijk, ongekend verslavend. Maar onderzoekers in een lab in Engeland die hebben iets uitgevonden waardoor je stopt met roken. Psychedelische paddenstoelen namelijk. Dat dan weer wel. Dus het is niet het idee dat je gewoon iedere dag die paddenstoelen gaat innemen. Maar je brein krijgt door die drugs wel een prikkel die minder verslavend is dan het roken. Maar er wel voor kan zorgen dat je daarmee dus gaat stoppen.
2: Ja, dus je neemt drugs?
0: Ja.
2: Om te stoppen met roken.
0: Ook zo raar.
3: Ja. Okay. Dan is het niet te hopen dat je dan van het roken af bent en aan die paddenstoelen verslaafd raakt.
2: Ja, want anders dan raak je van de regen in de drugs.
0: Ja, dat vooral. Maar dat is fijn om te weten, want ik ben dan toch aan diëten. Dus dan weet ik dat ik gewoon nog meer naar de McDonald's moet om af te kunnen vallen.
2: Ja, blijkbaar.
0: Zo kan het ook.
4: Het is weer
2: maar. Wel met therapie, dus dan moet je het er met iemand over hebben.
0: Ja, neem ik als moeder wel mee.

0: Pasadena's en Riding on a Train. En ja, normaal gesproken hoor je zo eens in de twee weken dit deuntje. Maar ja, wij volgen natuurlijk onze campingvrienden bij La Santoire in Frankrijk. Dennis en zijn man Jelle die deden mee aan Ik Vertrek. Ja, vorige week waren we in grote spanning, want de camping moest deze week verkocht zijn. Want ja, we gaan bijna natuurlijk stuivertje wisselen, want ja, met de eigenaren en dat soort dingen.
1: Maar dat was vorige week nog geen grijs gebied.
0: Het was nog steeds grijs gebied, dus toen zeiden wij, nou, dan moeten we toch wel iedere keer even gaan kijken of het gaat lukken, ja of nee. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Bonjour.
0: Bonjour. Hoor ik nou op de achtergrond ook regen?
2: Ja, dat is de klok die tikt.
0: Oh, de klok. Maar het regent, dan is goed. Okay. Ja. Dennis, wij hadden het vorige week over... want jij zei ook van ja, het begint natuurlijk wel... De tijd begint letterlijk te tikken. Het moet wel langzaamaan een beetje gaan gebeuren.
1: Moeten we even een roffeltje starten?
0: Ja,
1: moeten we even spanning opbouwen of...
2: Ja, het mag, maar het is, we zijn van groen naar oranje.
0: Nee, serieus?
2: Ja. Ja.
0: Want wat is er de afgelopen week gebeurd? Neem ons heel even mee.
2: Ja, niet zoveel.
0: Oh.
2: Er zijn natuurlijk wat, we hebben natuurlijk iemand die, hoe noem je dat in Nederland? Een hypotheekadviseur, ja, maar dan iemand die voor ons de banken zeg maar benadert om, om toch wat leningen los te krijgen. En die zei op dag 1 dat het hem 100% ging lukken. Dus die heeft natuurlijk tegen de nieuwe eigenaren ook gezegd van... joh, verkoop je huis en zeg je baan op, want het lukt me wel. Oh. Ja, alleen nu wordt het toch, nu wordt het toch wel spannend. Want het lukt hem niet.
0: Nee. Oh, ja. Oh jee. En ja.
2: Dus wij hebben natuurlijk, wij hebben hier heel veel spullen staan die niet van ons zijn. En al onze spullen staan inmiddels in Tilburg.
0: Ja. Precies.
2: Dus ja, dat is allemaal wel doorgegaan en begonnen, het hele verhuizen. En wij hebben vanavond weer de nieuwe eigenaar op de stoep staan voor hun eerste inleerperiode van 10 dagen. Mm-hmm. Maar ja, nog geen bank. Dus het is wat ik vorige week zei. Als het volgende week niet gebeurt, dan wordt het erg spannend. En dat is, op dat punt staan we wel, ja.
0: Ja, dat snap ik. En is er ook niks van een soort van voorspelling gegeven van... nou, weet je, ik ga nog die en die bank even langs en dan...
2: Ja, natuurlijk. Ja. We hebben hem in zijn vrije week gedwongen om met ons een afspraak te hebben afgelopen zondag.
0: Ja.
2: Om toch even de koppen bij elkaar te steken en te zeggen... joh, weet je wat er hier speelt? We hebben mensen zonder huis, zonder baan. En wij hebben een camper die over een paar weken toch wel afgetikt moet worden.
0: Ja. Oh.
2: Dus ga je best doen. Dus wat er nu gebeurd is, is natuurlijk weer wat andere banken aangeschreven. Toch het plan een beetje aangepast, het financiële plan... om het toch allemaal wat aantrekkelijker te maken voor een bank. En dan is het toch maar weer hopen dat er iemand zegt... nou, nu geloof ik er wel in. Alleen, ja, we zitten natuurlijk weer in een maand waarin niemand werkt. Want het is een hemelvaart en we pinksteren en bevrijdingsdag. En... Yeah. Dus de weken zijn al kort. Dus wij gaan, we tellen af. We hebben in principe nog maar een dag of, 24 dat wij hier eigenaar zijn. Maar... Ja, dan moet het wel goed gaan vallen.
0: Maar sorry dat ik het zeg.
2: Dit is een echt Ik Vertrek verhaal.
0: Dit is echt gewoon Ik Vertrek.
1: Normaal gebeurt dit altijd bij Ik Vertrek. Ja. Dat ging bij jullie goed. En nou gaat het nu.
0: Ja.
2: Wij hadden al gezegd tegen de nieuwe... jullie hadden eigenlijk gewoon mee moeten doen. Want jullie waren echt de perfecte aflevering geweest.
0: Ja, ik vergeet nooit meer dat fragment van die ene man... die volgens mij een hotel of zo, of een pension had gekocht in Duitsland... en die echt gewoon vol zelfvertrouwen daaraan begon. En letterlijk toen op een gegeven moment in de auto zei... na een bezoekje bij de bank van... je zit naar Ik Vertrek te kijken, je hebt toch een beetje leedvermaak... want die mensen hebben het ene na het andere probleem... maar het overkomt je uiteindelijk zelf ook... hoe goed je het aan de voorkant ook wil regelen.
2: En hoeveel vertrouwen je hebt in mensen. Hè? Want het zijn gewoon mensen... Het is een man die heeft in zijn leven al 600 campings verkocht.
0: Ja, bizar.
2: Financiering geregeld. En het is hem nog nooit gelukt dat het niet lukt. Ja. Dus het
0: maar
2: zal toch niet zo zijn dat wij
0: reden,
2: de eerste...
0: Dennis? Of tenminste, als je die wil geven. Er
2: zijn wel wat redenen. Maar dat is allemaal... Er zit één bank tussen die gewoon zegt... joh, wij financieren geen toeristische plekken meer. Ja, dat is natuurlijk bullshit.
0: Ja, ik wou net zeggen.
2: Dus wat dan die echte reden is... daar kom je toch nooit achter. In Frankrijk. Dus we doen er alles aan om het toch nog te laten slagen. Het fijne is wel dat vanaf vanavond dan de nieuwe eigenaren ook op de camping zijn.
0: Ja.
2: Dus dat het ook wat makkelijker communiceren is. En afspraken met banken kun je dan in ieder geval met z'n allen naartoe in plaats van allemaal via videobellen. Dus misschien heeft dat nog een soort van positieve draai. Maar Ja, nou, voor de rest is het... ik heb geen nagels meer aan mijn vinger zitten.
0: Man. Nee. Ja, dan moeten wij volgende week maar weer...
1: We
0: blijven net zo lang doorgaan totdat we een feest kunnen vieren.
1: En we duimen met jullie mee.
0: Ja, we duimen met jullie mee.
2: Als het volgende week niet verkocht is, dan gaan we gewoon... dan ga ik weer reclame maken voor de komende zomer.
1: dat lijkt me goed.
0: Dennis, doe rustig aan en veel goed aan Jelle. Houden we.
2: Ga ik doen.

0: Labouche en Sweet Dreams hier in een kei goeiemorgen. Het is bijna 1 minuut voor 7:30. Dat betekent dat we zometeen naar het laatste nieuws gaan. Niek, wat heb jij voor ons in het bulletin?
1: Ja, er is een record hoeveelheid drugs gevonden op een schip in Spanje. Bolle Jos zou daarbij betrokken zijn. En er is nieuws over de film The Blair Witch Project.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Dag bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Het is bevrijdingsdag en het is meivakantie. En het is, ondanks dat het dinsdag is, is het niet druk op de weg. Op de A16 Breda-Rotterdam, 5 minuten vertraging bij Dordrecht. A27 Breda-Gorkum, de weg is weer vrij tussen Hank en de Brug. 9 kilometer, 8 minuten vertraging. A59 Den Bosch-Zonzeel heeft de meeste vertraging tussen Engelen en Nieuwkuik. Een kwartier in 4 kilometer file.
6: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Het is vandaag en ook woensdag. Toch een beetje minder allemaal. Zeker als we natuurlijk afgelopen weekend gewend zijn. Maar ja, het is wat het is, helaas. Er zijn veel wolken, ook veel regenval gaan we krijgen. En het wordt 12 tot 14 graden. Maar we krijgen straks de details van Weerplaza over een paar minuten. Het uitgebreide weerbericht. Eerst het nieuws met Niek.
1: De Spaanse politie heeft een record hoeveelheid drugs gevonden op een vrachtschip. De internationale politiedienst Interpol vermoedt dat de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, erbij betrokken is, schrijft de Telegraaf. Leidekkers verblijft al jaren in Sierra Leone. De drugs die werd gevonden op een schip dat ruim een week ervoor vanuit dat land was vertrokken. Totale waarde van de cocaïne zou meer dan €1 miljard zijn. De zogenoemde bevrijdingsvluchten naar bevrijdingsfestivals met helikopters vanaf vliegbasis Schilzerijen gaan vandaag gewoon door. De basis wat gisteren enige tijd ontruimd vanwege een dreigende video die rondging. Het lijkt erop dat het om een oude video ging. Tot onderzoek erna lagen de voorbereidingen voor de vluchten een tijd stil. Het was daardoor niet zeker of de vluchten door zouden kunnen gaan. Dat is dus wel het geval. Defensie, kijk zo snel mogelijk naar je eigen oefenregels. Die oproep doet de provincie na de reeks natuurbranden vorige week. De natuur is nog altijd enorm droog. Defensie heeft een protocol klaar liggen hoe ze tijdens dit soort periodes alsnog kunnen trainen in de natuur. Maar volgens de provincie is vorige week gebleken dat die protocollen niet genoeg zijn. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto gisteren ingereden op voetgangers. 2 mensen kwamen om het leven. De auto werd bestuurd door een 33-jarige man. De politie gaat ervan uit dat hij bewust inreed op het winkelende publiek. Je hoort NOS-correspondent Charlotte Waaiers.
7: Alles wijst er op dit moment op dat het gaat om wat ze hier een amokvader noemen. Dus iemand die bijvoorbeeld in staat van razernij bewust op mensen is ingereden. Vaak in een psychisch-emotioneel labiele toestand. En er zijn dus voorlopig geen aanwijzingen dat er terroristische motieven meespelen.
1: 3 mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ja, ik weet het nog goed in de jaren 90, de film The Blair Witch Project. Het was een enorme hype destijds. Die film ging over 3 studenten die in de bossen op zoek gingen naar een heks. Er komt nu een reboot van die film waar de acteurs en de regisseur van toen bij betrokken zijn. Ja, je hoort een stukje van de trailer van de originele film.
8: I'm leaving the comforts out for the weekend to explore the Blair Witch.
9: This area's been haunted.
1: Ja, het was echt gefilmd als een soort van documentaire. Het kostte ook maar zo'n $25.000 toen om die film te maken. Maar het leverde $250 miljoen
0: op. Nou, dan heb je toch een aardige goede klap gemaakt, toch?
1: Ja. De makers die willen met die reboot het verhaal introduceren aan een nieuwe generatie. Want ja, het is toch inmiddels volgens mij alweer een jaar of 30 of zo geleden dat die film draaide in de bioscoop.
0: Dus ik heb de film nooit gezien, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ik ben wel echt nu...
1: Ik heb het toen gezien in de bioscoop en ik vond hem echt wel spannend. Ja? Er gingen ook allemaal verhalen toen nog. Zou maar zeggen dat allemaal echt allemaal gebeurd was en zo, maar het was natuurlijk gewoon een film uiteindelijk. Dat werd toen allemaal duidelijk.
10: Ja, ik ga er niet kijken, man.
11: Nee. Ik vind het veel te eng.
0: Ja. Nee, bij mij is echt... ik ben wel benieuwd. Ja. Ja. Ja? Leuk teamuitje. Zit we achterover in onze stoel.
11: Kan ik nog wisselen van team? Ja.
0: Zometeen gaan we naar ons spelletje Wat ziet oma Riet? En het uitgebreide weerbericht komt eraan. Eens kijken of we echt de komende dagen alleen maar regen gaan krijgen.

0: uit de 70s. Earth with the Fire and Can Let Go. 7 minuten over 7:30. Floris van Weerplaza. Kei goedemorgen.
1: Kei goedemorgen, Jordi.
0: Vul regen, zouden wij hier in Brabant zeggen. Waar is het nat?
1: Ja, het is behoorlijk nat. Het oosten van Brabant heeft vandaag tot en met morgenavond te maken met een neerslagzone. En die brengt behoorlijk wat regenwater met zich mee. Ik denk tot en met morgenavond wel een millimetertje of 20 à 30.
0: Zo, oké. En dan gaan we dus wel een klein beetje, vooral komende 2 dagen, een beetje dit vasthouden, ben ik bang,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, precies. Al moet ik er wel bij zeggen dat de verschillen tussen West- en Oost-Brabant behoorlijk groot zijn.
0: Mm-hmm.
1: Want momenteel overheerst wel overal de bewolking. Maar in het oosten van de provincie valt vanochtend enige tijd lichte regen. Terwijl het in het midden en westen van de provincie overwegend droog is. En daar kan de zon ook geregeld doorbreken. Ja, die temperatuurverschillen zijn daarbij ook behoorlijk groot. Met zo'n 11 à 12 graden in het oosten van de regio. En als de zon even doorbreekt in het westen, kan het daar nog 15 tot 16 graden worden.
0: Jeetje.
1: En die tweedeling die houdt ook de rest van de dag en ook morgen aan. Dus al met al een grote temperatuurverschil en een groot verschil in weertype vandaag en morgen.
0: Maar ja, morgen is het inderdaad al de week weer de midden. Ik neem aan dat we uiteindelijk wel ergens weer zo richting de 20 graden gaan kruipen, toch? Of moet ik vooral voor deze week geen hoop meer hebben?
1: Nee, later in de week wordt het weer wat warmer. Morgen is het dan 11 of 12 graden slechts, dus echt wel behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Maar donderdag en vrijdag kan de temperatuur weer stijgen naar 15 tot 19 graden.
0: Ah.
1: En beide dagen verlopen overwegend droog met geregeld ruimte voor de zon. De meeste zonneschijn verwacht ik donderdag en vrijdag in het midden en westen van de regio. Zaterdag overal wat zonneschijn in de provincie en dan stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden.
0: Goh, nou, dat laatste dat noteren wij gewoon. En de rest is gewoon even, daar zijn we in ieder geval geïnformeerd, maar vooral het laatste houden we even aan vast.
1: Helemaal goed, ja, best nieuws voor het laatste ook, toch?
0: Ja, dat is waar. Hey, kijk, een fijne dag nog, hè?
1: Fijne dag.
0: Houdoe.
2: Wat ziet oma Riet?
0: Ja, de vraag is natuurlijk, wat ziet oma Riet, ons spelletje? Oma Riet is toch wel een icoon geworden op een of andere manier. Ik bedoel, je kan zeggen wat je wil, maar die ziet van alles.
3: En ja, die ziet veel.
0: Die is ook altijd wel bezig met dingen. Met tv-programma's, met producten, met bekende personen.
3: Jij dit iedere week op, want het is echt jouw oma.
0: Ja, zeker.
3: En ik begreep dat de opname van deze gisteren niet helemaal vlekkeloos zijn verlopen.
0: Nee, er was wel wat voet in de aarde, ja.
3: Ja.
0: Ik had al de hele dag geprobeerd te bellen van kom je even langs, want we moeten weer een paar opgaves opnemen.
3: Ze is nu 92,
0: 92,
3: toch?
0: Ja.
3: En ze was de hele dag gewoon lekker de hort op.
0: De hele dag op. Ik zal jou zeggen, ik belde als eerste om 11:45. Belde ik voor de eerste keer naar haar huis.
3: Ja.
0: En tussendoor nog een keer gebeld. En ze had gelukkig om 17:45 de tijd om even terug te bellen.
3: Ach, wat fijn.
0: Dus, en daarna was ze bij mij. En toen heeft ze gezellig, gewoon gezellig alles weer ingesproken.
3: Kijk, heel goed.
0: Dus ik ben benieuwd waar we op uit gaan komen. Deze wil ik alvast bij zeggen. Laten we 1 keer horen.
3: Oh, oké. Okay.
0: Dit moet echt goed te doen zijn. Dus luister mee. Als je zometeen weet wat oma Riet ziet, dan mag je dat appen naar 06-573-28203. En dan maak je dus kans op het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Luister goed, want hij komt maar 1 keer voorbij.
4: Het heeft vaak een rode kleur. Het gaat op je lippen en zit in je handtas.
3: Nee, ik snap dat je dat maar 1 keer doet.
0: Ja, al zou ik kunnen zeggen, ik geef een klein hintje, het zou 2 kanten op kunnen gaan.
3: Ja,
0: Je kan ook de 18-plus versie hiervan. Maar goed, één van de twee is maar goed in dit geval. Als je denkt, ik weet het, dan mag je nu gaan appen 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat vooral van je horen en wie weet gaan wij zo meteen jou wel bellen en maak je dus kans op het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Dit is Alex Warren.

0: dag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: Lot en Survivor.
1: Ziet oma Riet.
0: Anja, kijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ga je nog iets leuks doen vandaag?
2: Ik ga daar fietsen als het een beetje droog blijft, mijn vriendin.
0: Och jee, nou, ik hoop het voor jou. Och ja. Man, waar woon je ergens?
2: In Heeswijk-Dinter.
0: Heeswijk-Dinter. Dan duurt het nog wel even voordat inderdaad de grote pak met wolken eroverheen gaat komen. Dus ik hoop dat je in ieder geval redelijk droog de dag door kan komen.
2: Ja, maar dat zal wel lukken.
0: Goed zo, kijk. De vraag is natuurlijk een beetje...
1: Wat ziet oma Riet?
0: Wat heeft ze gezien? Wat heeft ze omschreven? Dat is de grote vraag. En hopelijk kan jij ons helpen aan het goede antwoord.
2: Een lipstick.
0: Een lipstick. Dan gaan we eens kijken.
3: Het antwoord is lippenstift.
0: Ja! Dat is inderdaad het goede antwoord. En dat betekent dat we jou ontzettend blij mogen maken. Want jij hebt hem binnen. Het Keigoeiemorgen prijzenpakket.
2: Dankjewel.
0: En daar gaan we dan inderdaad met alle liefde en plezier opsturen voor jou naar Heeswijk.
4: En ook naar Dinter.
0: En Dinter ook natuurlijk. Ja. En blijf even aan de lijn, want dan kunnen we in ieder geval alles noteren.
2: Ik doe, dankjewel.
0: En ik hoop dat er, ik zal wel vragen of er nog iets bij kan wat we ook bij op de fiets kunnen bevestigen.
2: Dankjewel.
0: Al is maar een sticker of zo, daar kunnen we natuurlijk wel...
4: Ik denk dat er een stickertje wel bij kan.
0: Stickertje op een spatbord of dat soort dingen, dat moet wel lukken. Toch?
2: Ja,
0: fijne dag nog, Anja. Dankjewel voor het meedoen. Houdoe.
2: Houdoe.
0: Ja, het is natuurlijk 5 mei. Het is vandaag onder andere Bevrijdingsdag. En dat betekent dat er ook heel veel bevrijdingsfestivals zijn. Laten we echt hopen dat het allemaal een beetje droog blijft... zodat iedereen ook een beetje een fijne bevrijdingsdag
4: heeft. Ja, dat zou mooi zijn.
0: Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. En straks hebben wij ook nog de one and only. René Schuurmans hebben we hier in de studio. Want die heeft een nieuwe single uit. En daar gaan we natuurlijk lekker over kletsen. Maar eerst tot het nieuws. Zometeen de jarige Adele. Vandaag jarig, 38 jaar. En dit is Fool's Garden en Lemon Tree in een keigoeiemorgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
13: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
14: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
15: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
16: Met Rousseau chocolade.
15: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
19: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
18: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De

0: proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
1: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hartelijk dank. 8:02. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB.
3: Goedemorgen. Er staat 1 file in heel Brabant op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Hank en de brug bij Gorinchem 7 kilometer. De vertraging is nog geen 10 minuten.
2: Nou, het valt mee, hè. Het is echt bevrijdingsdag, hè. Voor veel mensen is het lekker bevrijd doorrijden.
3: Iedereen luistert thuis naar jou, hè?
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, als ze kijken. Maar ja, dan moet je toch af en toe een beetje wegkijken als je om bijt.
3: Ja, klopt,
2: Nou, tot straks. Wij gaan straks natuurlijk het hebben over deze bevrijdingsdag. Natuurlijk heel veel bevrijdingsfestivals zijn er. En komt René Schuurmans hier op de koffie. Dat wordt keigezellig.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Over de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
3: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
9: Kei, goedemorgen.
10: Jordi Graat.
11: Als ik op moet is zo lomp, hè. Die stelt zich wel over het raadloos internet.
12: Ik zeg altijd zo, ik heb liever dat hij deze hobby heeft... dan dat

0: Williams en Candy.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag dinsdag 5 mei. Vooral in het oosten van de provincies is er kans op buien. Het westen blijft het wel wat meer droog. Het wordt 14 graden. Ja, we zouden heel graag willen zeggen. Ja. Maar dan moeten we echt weer richting weekend gaan. Dan komen we weer rond de 20 graden. Vrijdag, zaterdag gaan we weer die kant op.
2: Morgen wordt het nog erger en daarna is de stijgende lijn weer te pakken. Dus dat is alleen maar
0: zeker,
2: goed.
0: Ja.
2: Het is Wereld Astma Dag vandaag. Het is ook de dag van de cartoonist. En in Mexico is het Cinco de Mayo. En dat is een beetje hun bevrijdingsdag.
0: Ja, dat is leuk. Ja, zeker. Vandaag onder andere jarig. Adele, 38 jaar. Sjoukje Schmidt, dat is Maggie McNeil, 76 jaar. En deze zanger wordt vandaag 28. Ja, dat is ook een grootheid, hè?
2: Eerlijk is eerlijk. Snel wel gekomen, voor mijn gevoel, alsnog. Gewoon in een paar jaar tijd is hij echt een soort aanname opgebouwd.
0: Nou, hij zong natuurlijk heel veel, volgens mij, daar in de Randstad was hij echt heel... En toen op een gegeven moment was er een filmpje op het strand van Tormelinos. Daar zong hij, och, welk nummer was dat nou ook weer? Hij zong daar een liedje en dat ging helemaal viral. Iedereen dacht in één keer van, wie is die gozer?
2: Iets van Elvis, volgens mij.
0: Ja, zoiets was. Het was echt waanzinnig goed. Dus, en natuurlijk vandaag jarig, zou het bijna vergeten, Loek Graat, 1 jaar.
2: Ja, hey, Loek Graade.
0: Loek Graade wordt vandaag...
2: Gefeliciteerd.
0: De kleine man wordt vandaag 1 jaar. En die...
2: Papa al 1 jaar zonder slaap?
0: Nee, dat valt reuze mee, okay. Dus, maar
3: heeft hij een goed cadeau gekregen?
0: Ja, hij krijgt echt van alles, ja.
2: Wat was zijn eerste cadeau vanochtend vroeg? Want je moet wel meteen een cadeautje geven, toch?
0: Ja, dat weet ik niet, want hij is natuurlijk thuis met mama, met zijn moeder. Dus ik weet niet wat mama lief uit de kast heeft gepakt.
2: Oh, oké. Okay.
0: We hebben wel een hoop cadeautjes.
2: Ja, wat heb je allemaal geregeld bijvoorbeeld?
0: Ja.
2: Hij hoort het niet, hè? Dus je kunt het gewoon zeggen.
0: Nee, dat is ook waar trouwens. Nee,
3: of is het gewoon allemaal te veel? Dat je het eigenlijk gênant vindt om het allemaal op te noemen?
0: Ja, hij is wel aardig verwend. Ja. Ja, je trekt toch continu de portemonnee en denk je, dat is nog wel leuk voor hem.
2: Denk je niet, hij is 1, laag aan, hij krijgt het er niet mee.
0: Nee, ja, nou ja. Ja.
2: Nee, dat is ik hoorde net uit Betrouwbare Bron al dat hij een glijbaan heeft.
0: Ja, ook nog, ja. Dus,
2: om vanaf te kunnen glijden.
0: Ja, het gaat,
2: dus als dat al de start van de dag is.
0: Ja. Gisteren heeft hij bij de kinderopvang zijn verjaardag gevierd met de kroon. Dus ik ben benieuwd hoe het vandaag allemaal gaat met hem. Maar het is echt,
2: gefeliciteerd.
0: Keileuk. 1 jaar. Wat een mijlpaal. En ik weet nog serieus als de dag van gisteren dat hij geboren werd. Dat is echt raar, hè? Heb jij dat niet, Niek?
3: Zeker.
0: Dat ik keigoed kan herinneren. Dat kan ik gewoon van uur tot uur herinneren. Ik ben ook heel veel stukken kwijt, moet ik zeggen. Dat komt misschien ook door de weinige slaap af en toe. Maar verder is het natuurlijk fantastisch.
3: Zeker.
0: En ja, wat zit er verder in nieuws?
4: Ja, alle Nederlandse strafrechtadvocaten die zijn benaderd met de vraag of ze Ridouan Taghi willen bijstaan. Maar helaas voor hem, niemand kan of wil de hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces op dit moment verdedigen. Hoe het dan verder moet, is niet duidelijk, want dit is eigenlijk dus nog nooit gebeurd.
0: Oh.
4: Ja, de militaire...
2: Ik snap op zich wel dat advocaten denken, nou, je wordt of doodgeschoten, je wordt zelf opgepakt. Ik sla even een rondje over, kan ik me iets meer voorstellen wel.
4: Ja. Ja, maar ja, ik ben inderdaad wel benieuwd hoe dat dan verder gaat. Maar
2: ja, ik ook.
4: Dat zullen we gaan merken de komende tijd. Militaire vliegbasis Schilderijen is gisteren deels ontruimd geweest. Nou, nu blijkt vanwege een oud filmpje dat rondgaat op sociale media. Daarin is te zien hoe een man ongestoord over de vliegbasis loopt langs brandstoftanks. In het bericht zegt hij dat het eigenlijk zijn bedoeling was om die op te blazen, maar dat dat niet lukte. Of het echt om dit filmpje gaat, is nog niet bevestigd trouwens. En in ons kleinste kamertje is een revolutie op komst. De toiletrol zonder kartonnen huls komt eraan. Dan kan in Nederland jaarlijks tot 3 miljard wc-rolletjes schelen die nu bij het oud papier of het restafval belanden. De slimme toiletrol die kreeg afgelopen week een grote innovatieprijs ook.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja, nou, als dat helpt, prima. En als dat kan...
0: Superleuk, ja. Ik denk dan, ik vind het jammer, want ik doe altijd om de directie thuis te pesten, laat ik het lege rolletje al bij het toilet staan. En dan, wat moet ik dan doen, hè?
2: Ja, waar moeten we nu mee knutselen ook thuis?
0: Ja. Waar moeten we mee knutselen, ja. Dat is ook een goeie, ja.
2: Waar maak ik dan nu een verrekijker van?
0: Ja. Ik ben minder enthousiast.

0: Magnificent, U2, 10 minuten voor 8:30. 5 mei, bevrijdingsdag. En dus worden er op heel veel plekken in de provincie... gaan we dat natuurlijk ook vieren. Zo ook in Den Bosch, waar het officiële feest is voor Brabant. En daar komen ook dan de ambassadeurs van de vrijheid. Guus, die organiseert dat. Guus, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn jullie er klaar voor?
1: Jazeker zijn we er klaar voor.
0: Ja? Wat zie je om je heen?
1: Wat zie ik om je heen? Ik sta nu op de parkeerplaats, maar ik zie een fantastisch festivalterrein waar nog hard gewerkt wordt aan de laatste dingetjes. Maar en we hebben dit jaar iets heel bijzonders, want wij delen het festivalterrein. Dus we zijn enorm duurzaam bezig.
0: Ja.
1: Vorige week met Koningsdag stond hier Flemming. Nee, sorry, die staat hier volgende week. Vorige week stond hier Smerig. Het was een fantastisch feestje. Nu staan wij hier met het Bevrijdingsfestival. En volgende week staat hier Flemming. En door die oplossing... hebben wij een enorm podium. Het is niet normaal. We hebben echt een hele spectaculaire dag voor de boeg.
0: Kijk, wat leuk. Want wat gaat er allemaal gebeuren? Waar kun je ons in ieder geval al heel enthousiast over maken?
1: Nou, we beginnen zo meteen met een Get Together for Freedom. Dat is een lunch voor genodigden.
0: Ja.
1: Daarna gaat de eerste artiest van start. En dat is Joel Domingos. En we hebben eigenlijk een hele mooie line-up dit jaar. De line-up is eigenlijk net zo divers als ons publiek. Dus ik moet hier toch even een shout-out geven naar onze programmeur. Want die heeft echt zijn best gedaan. En een fantastische line-up neergezet. Met onder andere Merel.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Die ken je wel, toch?
0: Ja, dat wordt lachen. Lekker met
2: kerst
0: de meiden.
2: Met de fam.
0: Ja,
2: lekker met de meiden.
0: Ja, ja.
1: Lekker met de meiden, jazeker. Onder andere, we hebben vanavond Case Choice. En ik denk dat ik wel kan vertellen dat die de eerste plaat Paradise in Me integraal gaat spelen. Dus dat is echt een bijzonder optreden.
0: Vet, okay, ja, cool.
1: Heel vet.
0: Ja.
1: Heel vet, jazeker. We hebben Postman. We hebben een podium met alleen maar techno-dj's. Met afrobeat-dj's. We hebben Naga Kirana. Dat is een relatief jonge band met Indonesische funk, gitaar, pop. En daarnaast hebben we een heel mooi familievrijheidsplein met allerlei partners waar voor jonge kinderen leuke activiteiten te doen zijn. Je kunt je laten sminken, je kunt allerlei spelletjes spelen. We hebben een Silent Nixo, waar zonder drank nog steeds een heel leuk feestje gebouwd wordt.
0: Ik hoop dat je in een dag alles kan zien.
2: Ja, het is echt een open.
0: Het is een gigantisch terrein met alles erop en eraan.
1: Jazeker, ja, dat is echt zo. We hebben een fantastisch programma. Volgens mij hebben we ook met z'n allen heel veel geluk. Want het leek er even op alsof het slecht weer zou worden. Maar ik kijk naar boven, ik zie wat wolkjes. Ik weet niet of jullie vanuit de studio ook...
2: Ja, hier regent het, dus wij zijn een slechte gesprekspartner, denk ik. Ja,
0: maar als het goed is, gaat het voorlopig nog wel even duren voordat echt de grote buien. Dan moet echt een beetje richting de avond passen.
1: Nee. Ja. Ik ga ervan uit. Ik ga ervan uit dat het gewoon lekker weer wordt. Die bui die waait over.
0: Oké.
1: Dus we kunnen gewoon met z'n allen lekker hier de vrijheid vieren vandaag.
2: Mooi. Kijk, tegen die regen die kun je tegen wapenen. Kun je een paraplu meenemen, kun je een regenpak aantrekken, weet ik het allemaal. Maar dan zagen we gisteren bijvoorbeeld op de Dam. Daar was het monument beklad. Ja, blijkbaar is niet iedereen blij met de dodenherdenking, met de vrijheid. Hoe wapenen jullie je daartegen? Want dat lijkt me ook wel dat je dan dat ziet en denkt... ja, toch nog maar even extra beveiligers erbij, toch nog maar even een hekje hier...
1: Nou ja, ten eerste is het natuurlijk wat er op de Dam is gebeurd, dat is niet goed te praten. En ik begrijp dat iedereen een ander standpunt heeft en dat iedereen een andere opvatting heeft daarover. Ik denk alleen dat 4 mei niet het moment is om die dialoog te voeren.
0: Ja, dat zijn wij vanochtend ook al, ja.
1: Ja. En daarnaast, want dat is wel waar we voor staan. Een gelijkwaardige dialoog en respect voor beide kanten van die dialoog. En dat is heel belangrijk. Vrijheid betekent voor ons dat je kunt zijn wie je wilt zijn.
0: Nou.
1: En als ik dan een antwoord geef op jouw vraag... wij hebben natuurlijk goed contact met alle overheids- en hulpdiensten... en er is geen signaal waar we ons zorgen over maken.
2: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je je er een beetje op voorbereidt.
1: Wat ik al zei, we hebben goed contact met alle overheidsdiensten. En er ligt natuurlijk een veiligheidsprotocol, zoals bij ieder ander festival ook.
0: Kijk, vanaf hoe laat gaat het allemaal beginnen daar?
1: We beginnen zo meteen om 22:30 met het ontbijt.
0: Ja?
1: En dan om 13:50 begint onze eerste grote act.
0: Kijk, als ik jou enthousiasme hoor, dan gaat hij helemaal goed komen
1: zeker
0: vandaag. Guus, maak er ook een keimooie dag van daar in Den Bosch.
1: Dankjewel.
0: En geniet ervan.
1: Jazeker, en ik zie jullie collega's vanmiddag nog.
0: Oh, dan komt helemaal goed. Houdoe, hè. Hoi, hoi.
1: Dank je, hoi. Houdoe.

0: Never Too Much uit de 80's. 1 minuut voor 8:30. Zometeen laatste nieuws met Niek.
1: Ja, dan gaat het over een camper en een vrachtwagen die uitgebrand zijn en valgezwaard. En er is weer een leuk onderzoek gedaan naar friet.
2: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
4: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Ik zou zeggen Erwin de Hart. Ben de geider, maar Erwin de Hart die zit denk ik te pimpampetten.
9: Dat zou kunnen.
0: Want,
9: Hij heeft ook wel deels gelijk. Want ja, er staat één file net buiten
0: dat
9: de provincie.
0: Dat is waar.
9: Gaan we hem toch noemen of gaan we hem laten?
0: Je weet nooit. Misschien dat de mensen toch even iets verder moeten. Ja.
9: A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en Knoop het Ridderkerk. Kwartiertje.
0: Ja. Ja. Het is goed te doen.
9: Ja.
0: Verder is, kun je lekker doorrijden op deze bevrijdingsdag.
9: Lekker gas geven.
10: Omroep Brabant.
0: Gaan we naar het weer vandaag en morgen zijn er vooral in het oosten van de provincie veel buien en ook veel wolken. We gaan naar 12 tot 14 graden. Het betere weer, dat vinden we pas weer in het weekend. Maar ja, we zijn pas op deze dinsdag beland. We gaan naar het nieuws met Niek.
1: Een camper en een vrachtwagen zijn vannacht uitgebrand in Valkenswaard. Ze stonden op een parkeerplaats bij de Dommelseweg. De brandweer rukte met veel materieel uit, ook omdat er in de camper gasflessen stonden en omdat de brand was overgeslagen naar de schuur naast de camper. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA willen van het provinciebestuur weten of ze ervan op de hoogte waren dat het Rijk het opheffen van Moerdijk in maart vorig jaar al als beste optie zag. Dat bleek uit onderzoek van Omroep-Brabant. Dat was een half jaar voordat de gesprekken met dorpsbewoners begonnen. De gemeente Moerdijk liet eerder al weten dat het in gesprek wil gaan met het Rijk hierover. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Liujiang zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. 61 mensen zijn gewond geraakt. De explosie was gisteren rond 16:45 lokale tijd. Meldt NOS-correspondent Gabi Verberg.
11: Er is een gigantische noodoperatie in gang gezet. Honderden reddingswerkers zijn op de been. Ja, we zijn nu zo'n 20 uur verder. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Ze zijn nog steeds bezig met de evacuatie. En er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. En hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De president Xi Jinping zegt dat er snel een onderzoek komt naar de oorzaak. En hij benadrukt ook dat de verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen. Ja, dit is toch wel grappig. Je hebt vast wel eens van iemand een frietje gepakt. Bijvoorbeeld omdat diegene in een restaurant al eerder het eten kreeg. Nou, grote kans dat je dan dacht, hé, dat is wel echt een lekker frietje. En dat je er dan het liefst nog één wilde pakken. Totdat die ander zegt van, nou blijf eens lekker van mijn friet af. Nou, uit nieuw onderzoek blijkt dat gestolen frietjes beter smaken dan frietjes die je zelf hebt gekocht of hebt gemaakt. Ja, er is gewoon onderzoek naar gedaan. Wetenschappers die deden een experiment met ruim 100 mensen. Ze kregen allemaal dezelfde friet, maar sommigen kregen de friet direct aangeboden. Anderen kregen ze van iemand anders. En er waren ook mensen die ze als het ware moesten stelen. En die mensen die vonden de friet het lekkerst en al helemaal als ze bijna betrapt werden.
0: Maar nu snap ik waarom de directie thuis altijd mijn friet
9: smaakt in een restaurant. Ja, ik hoop dat ze niet luisteren, want dan zegt ze, ja, maar die zijn lekkerder. Dat is uit onderzoek gebleken.
0: Ja, ik weer. Ik heb daar echt nooit bij überhaupt dat je dat... Nee.
1: Maar wel,
0: nee,
1: maar het is wel vaak zo, tenminste, ik had dat ook wel. Dus als ik dan bij iemand zo'n frietje pak, dan pak ik...
9: Doe jij dat, ja?
1: Dat is wel lang geleden.
9: Ben jij ook zo één?
0: Ja, maar
1: ook, ik heb wel een vriend in onze vriendengroep en daar weten we allemaal, die doet dat dus inderdaad echt bijna.
9: Oh, en hoe heet diegene?
0: Ja, hoe heet diegene niet, zeg eens.
1: Zelf wel, waarschijnlijk,
9: okay. Nee, dat zijn net rechten
1: gedaan.
9: Dan bestel ik er desnoods nog. Ja, maar ik hoef maar 1 of 2 stengeltjes. Ja, dat ken ik. Dan is mijn halve bord leeg. Ik bestel wel gewoon nog een frietje en dan eet je maar de helft. Helemaal prima.
0: Zo kan het ook. Ja. Maar goed, ik weet voor volgende keer. Ga ik zelf geen friet bestellen. Ga ik bij iedereen gewoon zo'n...
9: Ja, en dan zeg ik, ja, maar die zijn dus lekkerder.
0: Kijk, goedemorgen. Zometeen hier in de studio René Schuurmans. Die heeft een nieuwe single uit. En we gaan lekker kletsen. Eerst Elvis en...

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way, 10 minuten over 8:30. Ook bezoek hier in de studio, René Schuurmans, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een vroege vogel of ben jij meer van het uitslapen?
1: Ik ben meer van het uitslapen.
0: Ja?
1: Dat is wel veranderd in de loop der jaren, want ik ben ook loodgieter geweest. En
0: ja, ik wou zeggen, tuurlijk.
1: Moest ik elke morgen om 6:00 stappen in een auto.
0: Ja.
1: Maar dan vind ik dit wat ik nou doe.
0: Ja?
1: Dus meestal nachtwerk. Hè,
0: ja, zeker. Of in ieder geval late avond.
1: Thuis, ja. Dan ben ik toch, dat vind ik toch fijner.
0: Dat snap ik. Hoe is het verder? Want je hebt natuurlijk een mooie week achter de rug ook. Mooie weken, onder andere. Ja. Bij 538 Koningsdag zag ik jou springen en zingen met iedereen erop en eraan. Vind je dat dan niet ongelooflijk leuk? Want wij hebben het heel vaak over generaties. Dat, hè, daar staat dan zeg maar de jonge generatie. Die staan dan met jou mee te springen. Ja. Maar dan kan ik me voorstellen dat je een week later weer ergens op een feestje staat en dan zie je weer iemand van, weet ik, in de 60 en die staat dat ook mee te doen. Dus eigenlijk, jouw publiek is super breed.
1: Het is eigenlijk voor alle leeftijden.
0: Ja, leuk toch?
1: Ja. Ik sta er zelf ook ooit van te kijken.
0: Ja?
1: Op een gegeven moment begint het een beetje cult te worden. Hè?
0: Ja.
1: Want ik doe het al heel lang.
0: Nee, zeker. Ja, man. Dat,
1: en zo'n Later Zon in je Hart, die komt in 2007. Die is trouwens binnenkort is hij diamant.
0: Diamant, ik hoor het. Ja. Ja.
1: Maar hij is gemaakt in de tijd dat de Spotify nog niet bestond.
0: Nee, dat was echt nog met de cd'tjes, hè?
1: Ja.
0: Ik zit even te denken, want jij was inderdaad loodgiet. Wanneer was ook alweer het moment dat jij inderdaad die stap ging maken van nu wordt het echt een beetje te veel. Ik ga nu echt helemaal voor.
1: In 2006. In 2006 ben ik gestopt met werken, want dan stond ik langs de weg te werken. Want ik deed alle voorkomende werkzaamheden.
0: Ja, ja.
1: Dus ook verkeerde bordjes zetten en van alles en nog wat. Ja. Dan stopt ooit mensen weer op de foto. En ze zei, heb je je taakstraf of zo? Ik zeg, nee, dit is mijn werk. En op een gegeven moment was het elke dag te doen. Ik zeg, dat gaat niet meer. Dat is niet meer te doen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar daar heb ik wel altijd met heel veel plezier gewerkt. En heel veel van die jongens zie ik nog steeds. Ze komen nog steeds regelmatig mij op de koffie.
0: Ah, leuk. Dat is wel keileuk. Ja, en dan komt natuurlijk zo'n zomer eraan. Kan je er echt op verheugen als je dan ziet wat er zo allemaal in de agenda binnen druppelt? Dus je denkt, die is wel
2: leuk. Ja, want ik zie die lijstje. Ik kan me ook voorstellen. Denk pol hard werken, want het zijn er een hoop.
1: Ja, het zijn er een hele hoop. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik heb ook heel veel besloten dingetjes. Voor mensen die trouwen en mensen die 50 worden. Ja. Of 40 of 30 of noem maar op. 12,5 jaar getrouwd, maakt niet uit wat. Maar die openbare dingen zijn natuurlijk ook leuk. En net vorige week ook. Ja, ben ik toch op 7 plekken geweest. Van Maasbracht tot en met Oldenbroek.
0: Ja,
1: en
0: al
1: wat er tussenin zit.
0: Wat een lachen, zeg.
1: Ja, maar het mooiste vond ik op die dag nog wel, in dat weekend toch wel, Breda 538.
0: Ja,
1: dat was niet normaal.
0: Prachtig mooi.
1: Ja.
0: En dan schijnt het zonnetje en dan is het helemaal.
1: En er was ook niemand die niet zijn handen in de lucht stak.
0: Nee, daarom.
1: Je hebt gezien, hè?
0: Dat was echt ongelooflijk leuk. Ben je ook nu druk met schrijven? Van liedjes?
1: Daar ben ik altijd wel een beetje mee bezig. Maar ik kan het niet op commando.
0: Het komt als het komt.
1: Ik ga vandaag eens een liedje schrijven, dat kan ik niet. Maar ik heb wel leuke liedjes geschreven, toch?
0: Nee, zeker. Maar ik bedoel, ik weet dat jij ook, maar ook voor anderen. En dat jij altijd wel. Er ligt altijd wel een bloknootje in de buurt, toch?
1: Ja, maar voor anderen ben ik mee gestopt. Ik heb al moeite zat met mezelf.
0: Oh, hoezo dat dan?
1: Ja, het is nog niet zo makkelijk. Kijk, vroeger kon je gewoon een liedje schrijven en dan zet je op een album. En dan had je. Vroeger bestond een album meestal uit een stuk of 13, 14, 15 liedjes.
0: Ja.
1: En er stond één goeie op en de rest was. Niet alleen bij mij hoor, maar dat was bij iedereen.
2: Nee,
1: maar
2: die goeie was de single.
1: Ja.
2: En dan kochten mensen voor om die single kochten ze het album.
1: Maar tegenwoordig moet je gewoon een hit hebben.
0: Ja. Ja.
1: Want er komen elke week tussen de 100 en de 150 platen. Eigenlijk Nederlandstalige elke week uit. Hè?
0: Dus het is eigenlijk veel moeilijker om echt de hit te scoren. Of,
1: ja, vroeger, dat ik net zei. Ja. Een album bestond uit de 13 liedjes. Alle 13 kut en één goeie.
0: Ja, en dan is er, dan komt hij toch uit. Al win ik 10 miljoen. Ik zag jou inderdaad mooi met zo'n mooie check nog voorbij komen. Overal op social media en zo. Echt superleuk. Want die is wel gewoon, dat je denkt van nou, dat moet hem nou worden. Daar gaan we nu weer.
1: Ja. De vorige vond ik ook goed. Dus
0: nee, maar ik bedoel, met mijn nieuwe liedje dat je zegt van dat komt niet op commando. Ja. Dan moet, nu gaan we weer eens door met de volgende.
1: Ja. Ik zat aan de keukentafel en ik dacht, je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel geld nodig, laat dat voorop stellen. Maar al win ik 10 miljoen, ik blijf toch altijd dezelfde dingen doen.
0: Ja, ik blijf al doorgaan. Ja.
1: Ik blijf met dit, zolang ik dit leuk vind, blijf ik dit doen.
0: Wat is nou eigenlijk een typische René Schuurmans plaat? Wat moet er voor jou zeker in zitten?
1: Ja. Waar ik op geboekt word, zijn meestal de vrolijke nood. Er is al zo'n hoop ellende in de wereld.
0: Ja.
1: En mensen die zijn toch heel de week aan het werken. En het is allemaal hurry-up.
0: Ja,
1: en in het weekend gaan ze een biertje drinken. En dan zetten ze René Schuurmans muziek op. Of ze, nog beter, ze nodigen hem uit op het feestje. En dat is een beetje mijn...
0: Maar zijn er dingen die jij bijvoorbeeld echt afvinkt bij zo'n plaat? Dat er iets in moet zitten wat je echt belangrijk vindt?
1: Ja, ik probeer altijd in de brug dat hij nog een keer aanzwengelt.
0: Nog een extra boost.
1: Ja, maar ja, ik kan eigenlijk niet uitleggen hoe ik een liedje schrijf.
2: Is dat gewoon op gevoel?
0: Ja.
1: Ik kan het niet uitleggen.
0: Nee. Ja.
2: Het komt gewoon en dan is het er ineens. Ja. Ja.
1: En meestal als ik net geslapen.
2: Oh, echt ja?
0: Wat goed.
1: Maar dan moet ik eruit. Want ik heb al heel veel hits laten liggen. Omdat ik klui was om eruit te gaan.
2: Ja, een klein beetje slaaptekort had jou nog heel veel hits op kunnen leveren.
0: Ja, dat kon je zeggen.
1: Dat weet ik morgen vroeg ook nog wel. Nee.
0: Nee, dat gaat natuurlijk niet. Nee, dat snap ik.
2: En komt dan ook meteen het melodietje? Of komt dan een zin? Of komt dan... Is dat elke keer anders?
1: Ja, meestal tegelijk zo'n beetje, ja.
2: Ja.
1: Ik ga er niet helemaal het geheim van de smid.
2: Nee, dat hoeft ook niet. Nou, ik denk niet dat als jij vertelt hoe het gaat, dat wij daar vannacht hebben. Dat denk ik niet, hoor.
1: Nee. Ja, maar ik vind het heel leuk om te doen. En dan ga ik natuurlijk naar een producer en dan ga ik hem aankleden, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan ben ik van A tot Z bij. Dus dat liedje zit eigenlijk compleet in mijn hoofd. En dan...
0: Als je hem dan ook thuis nog even horen?
1: Nou, ik heb hem denk ik al 1000 keer gehoord.
0: Nee, thuis. Dat je echt thuis zegt van ik heb nu...
2: Nog even goedkeuring vragen.
0: Demootje en dit...
1: Ja, die afgekeurd zijn, die krijg je nog niet door.
0: Nee. Dat dacht ik al. Hey, wat wil je met al win ik 10 miljoen? Wat is echt de boodschap daarachter? Want dat vind ik toch wel heel mooi. Dat je... Hè?
1: Ja, de boodschap is... dat je... Net wat ik net zei, in deze tijd zeker. Er moet geen geld tekort komen, natuurlijk.
0: Nee, zeker.
1: Maar met 10 miljoen, dat verandert eigenlijk niet veel.
0: Nee, het is gewoon wat het is, toch?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, blijf gewoon ook lief veranderen en doe gewoon je ding.
0: Zullen we minstens even draaien? Kunnen we dan nog even doorkletsen? Ja. De nieuwe van René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen.

0: Ja, René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. We hebben het trouwens vaak met de artiesten ook over dat de liedjes zijn natuurlijk steeds korter.
1: Ja.
0: Dat is ook voor een artiest als jou misschien ook wel een beetje wennen natuurlijk. Omdat je al zo lang in het vak zit dat je eerst moet dan 3 minuten 40, 3,5 minuut kwam je uit. En nu gaat allemaal snel.
1: Ja, discoplaten vroeger, dat doe je door 6 minuten.
2: Ja. En dan had je nog een maxi-single, die duurde een half uur.
3: Als jij 25 minuten, half uur moet optreden, dan zitten zo 10, 12, 13 liedjes in met deze lengte.
1: Ja, maar dit is de eerste die iets korter is. Die andere zijn allemaal rond de
0: Dat klopt. Je hebt de echte Schuurmansplaats zijn wel ruim 3 minuten, toch?
1: Nou, de tijd verandert en ook de muziek die verandert constant, hè?
0: Ja.
1: Want ik weet nog wel, destijds toen ik begon, zeg maar, toen had je Emil Hartkamp, Hans Albers, had je nog vader Abraham, die kon ook goed liedjes schrijven.
0: Klopt, ja.
1: En tegenwoordig, ja, volgens mij werken er heel veel met AI.
0: Ja,
1: ik tot nu toe niet, hoor.
0: Nee.
1: Maar ik hoor het af en toe wel, dat het AI is.
3: Aan de teksten die dan...
1: Je kunt het horen op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Nou, ik zit even te denken. Op zich denk ik dat er ook een hele hoop in ieder geval een soort van basis wel erin gooien. Dus dat ze bij AI zeggen van ik wil een liedje, dan moet daar en daar over gaan. Dan komt er een tekstje en dan gaan ze daar een beetje aan schaven. Ja.
1: Ik denk, je moet eigenlijk zo zien, dat Timmerman die heeft een bottenzaag of hij koopt een zaagmachine. Het is eigenlijk een verlengstuk, denk ik. Maar ik heb er nog tot nu toe niet mee gewerkt.
3: Nee, ik zou het ook leuker vinden als ik het gewoon zelf heb bedacht. Dus
1: natuurlijk.
3: Je moet het nog
1: ben je er trots op,
3: honderden keren zingen waarschijnlijk, weet je wel. En dan is het toch leuk als je zelf gewoon daar ook de bloed, zweet en tranen in hebt gelegd.
1: Ja, wel trots. Dan ben je trots, toch trotser op dan dat het door AI gemaakt is.
0: Ja. En zeker in zo'n studio, want dan ga je hem inzingen en dan moet je een beetje gaan voelen. Wanneer denk je dan bij zo'n al win ik 10 miljoen van, nou, hij is nu, we zijn nu op de goede weg, hij is bijna af. Tijdens het inzingen?
1: Hij is eigenlijk nooit af.
0: Nee, hè? Nee, dat hoor ik wel vaker van artiesten, ja.
1: Nee, hij is eigenlijk nooit af.
3: Nee, pas je dan ook?
1: Ik sta nou dingen gaan veranderen. Maar
3: dat wilde ik vragen. Pas je dan ook nog wel eens gewoon iets later voor bij optredens de band dan net nog even iets aan dat je denkt, oh, dat trompetje wil ik toch nog net even zo?
1: Nee, dat doen we dan toch niet meer.
3: Nee.
1: Trouwens, in ieder geval, binnenkort is die diamant, hè, die later.
0: Ja, dat is een jacht, ja.
1: Of hadden we al gezegd?
0: Ja, zeker.
3: Maar ik ken nooit genoeg noemen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Nou, daar ben ik ook wel trots op, hoor.
3: Ja, dat snap
0: ik. Dat kan ik me voorstellen.
3: Maar het is gewoon een van de grootste Nederlandstalige hits ooit.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Trouwens, binnenkort sta ik ook met PSV Stadion. Hè? Ja. 26, 27 juni.
0: Bij ons in Brabant.
1: Ja. Die vrijdag zijn er nog op elkaar. Dat wordt ook leuk, hoor.
0: Dat wordt een feest, hè? Ja.
1: Nou, er komen een hoop voorbij.
3: En bij Brabantse vrienden? In Best?
0: Ook. Ook nog in september?
1: Ik weet begon niet wat er allemaal in het begin is.
0: Ja, wij zien jou.
3: Nou, ik zal het even mee doornemen waar je allemaal moet zijn.
0: Tilburg is ook een hele grote. Ja, het zijn allemaal wel
1: besloten.
3: Harderwijk en het Gold Festival in Helmond. En I'm Live in Vught. En Mega Piraat Verstijnen Sint-Michielsgestel.
0: Ja, dat is via allemaal een thuiswedstrijd. Je kunt op de fiets natuurlijk.
1: Nee, te voet.
0: Te voet? Is dat ook dichterbij dan ik denk? Ja,
1: dat is te voet.
3: Ach, mooi.
0: Hoe ziet het verder? Kun je binnen zomer ook nog wel een beetje ontspannen? Komende tijd. Je hebt natuurlijk nog steeds dat stukje vlak bij jou, wat je hebt met jouw eigen caravannetje en zo.
1: Ja, een landje heb ik nog.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, wat vet.
1: Ja.
0: Maar niet echt gewoon. Je gaat gewoon in de zomer knal je gewoon door.
1: Ja, het is alleen in het weekend, hè?
0: Vrijdag,
1: zondag ook.
0: Ja.
1: Nee, maar ik heb tijd genoeg.
0: Ja,
3: oké. We hoeven geen medelijden te hebben.
1: Nee, joh.
0: Zullen we dan nog wel even laten zon in je hart draaien? Want dat vinden we wel even...
1: Misschien gaat dan de zon al schijnen.
0: Ja,
3: dat zou mooi zijn.
0: En dan hoop ik dat dit natuurlijk weer een gigantische klapper gaat worden.
1: Ik hoop het
0: 10
1: ook.
0: Miljoen. En dan deze, dan zien we het binnenkort wel een mooie
3: uitreiking. Ja, bijna diamant hoor ik.
0: Status,
1: ja, als je de helft gaat doen van laten zon in je hart, dat vind ik altijd.
0: Dan ben ik weer. Kijk, bedankt René. Fijn dat je er altijd bent.
1: Dankjewel.
0: René Schuurmans, ga dus zeker luisteren. Zijn nieuwste single, al win ik 10 miljoen. En dan meteen als tweede plaat deze erachteraan. Dan heeft René binnenkort weer een mooie mijlpaal. Later zonder jacht.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
12: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
11: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen.

0: moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
2: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk. En ja, het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 9:03. Kei goedemorgen. Het is een rustige ochtendspits tot nu toe. Erwin van de ANWB, is het nog steeds zo rustig?
4: Het is nog rustiger geworden. Filevrij, maar er is een weg dicht door een ongeluk. De N389 Etteleur-Zevenbergen in beide richtingen. Tussen Prinsenbeek en Zevenbergen is namelijk een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg in beide richtingen dicht.
3: Dankjewel. Zometeen gaan wij naar ons ratje. Natuurlijk draaien we weer aan ons ratje. En dan mag je weer wat aanvragen.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
19: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd 1 dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Kei, goedemorgen.
2: Jordi Graat.

0: Kom, fijn dat je erbij bent op deze dinsdag, de 5e van mei alweer. Het is vandaag een dag met vooral in het oosten veel kans op buien. In het westen blijft het gelukkig wat meer droog, maar doe in ieder geval wel een jasje aan, want het wordt maximaal 14 graden vandaag.
1: Ja, en in dat weer moet je dan bevrijdingsdag vieren.
0: Het is niet anders.
1: Bevrijdingsdag allemaal. Ja. En het is ook de internationale dag van de hygiëne.
0: Nienke, het nieuws. Ja,
2: bij een felle brand op een parkeerterrein in Valkenswaard zijn afgelopen nacht een camper en een bakwagen volledig in de as gelegd. Een nabijgelegen schuurtje vatte ook vlam, maar brandde uiteindelijk niet helemaal af. En vanavond spelen twee teams tegen elkaar in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. RKC en Willem II die nemen het tegen elkaar op. RKC schakelde in een eerdere ronde Roda JC uit. Willem II die stroomt nu pas in, omdat ze als derde zijn geëindigd in de competitie.
0: We hebben ons gat, dat gaan we weer laten draaien. En dan komen we uit bij een categorie en we komen uit bij een letter. Dan mag je ons een klein beetje op weg helpen. Ja, we hebben altijd zoiets van, we willen met alle liefde iets voor jullie draaien. Maar ja, voor wat hoort wat een beetje. En dat doen we dan in door middel van het ratje. Want wat is de categorie?
1: De categorie is iets dat je hebt om je huis op te leuken.
0: Kijk.
1: Dus niet een tafel, want die staat er toch al wel. Maar iets aan de muur of iets op die tafel. Ja. Of een franje of een fritseltje.
0: Dat is wel een goeie. Wat is de letter?
1: De letter is de S van de S. Simon.
0: Als je iets weet, mag je nu gaan appen. 06-573-282. 203. Dus 06-573-282-103. En dan mag je iets aanvragen.
1: Ja, zeker. Je liedje aanvragen. En ik dacht, het is misschien wel leuk, want Afslag Zuid, die heeft donderdag Amazingers.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dat we die, dat je daar een beetje creatief mee bent, want de jury is, zoals altijd,
3: zeer soepel.
1: Zeer soepel. Maar als je dan een meezinger hebt, dan is het dubbele punten wel.
0: Oké, heel goed. Dus iets dat je hebt om in je huis, of iets dat je hebt in je huis om op te leuken met de letter S. Laat het vooral weten. 06-573-282-03. En vraag dan wat leuks aan. En dan komt dat vast goed. Karen komt met een schilderij. Ja, vind ik mooi.
1: Jazeker. Ja. En wat wil ze horen?
0: Ja, die wil Casey and the Sunshine Band horen. Maar niet That's the Way I Like It. Maar die wil deze horen. Please don't go.
1: Oh.
0: Is wel een mooie, hoor.
1: Als je dit donderdag weer aanvraagt bij Ronnie.
0: Dan,
1: en hij komt. Maak je kans op 100 euro, hè?
0: Voor te tanken.
1: Voor te tanken.
0: Dan ga ik sowieso iets inleggen.
1: Ik ga ook meedoen.
0: Want leven is al kei duur.
1: Dat is één keer tanken.
0: Ja. En die van mij rijdt 1 op 3, dus ik doe wel mee.

and only girl in the world hier in een keigoeie morgen. Deze werd aangevraagd door, even kijken, door Dennis. Die zei, en vond ik wel leuk, een snaarinstrument. Wel goed verzonnen. Iets dat je in huis hebt om op te leuken. Ik weet niet of je dan ook nog een snaarinstrument speelt, Dennis, maar sowieso kei bedankt. We gaan er nog even eentje doen, want dan zitten we alweer vlak voor de klok van 9:30. Zo snel kan het dan ook gaan. En die komt van Brian. En deze die kwam echt heel veel voorbij. Dus het was echt gewoon een beetje, ja, gewoon random iemand kiezen die daarmee kwam. Die zijn namelijk Sanseveria. En als je dan, ja, moet je een van de liedjes gaan kiezen. En dan uiteindelijk kwamen we bij deze uit. Bij René Vroger, Nobody Else.

0: René Vroger en Nobody Else hier in een kei goeiemorgen. Dank jullie wel voor al jullie verzoekjes. Wij gaan natuurlijk morgen gewoon weer een nieuwe slinger geven aan het rad na 9 uur. En dan mag je gewoon weer wat aanvragen. En wie weet komt dan jouw favoriet wel voorbij. Wie zal het zeggen? We moeten daar dus naar het nieuws. Ja, Niek, wat heb je voor ons in het bulletin?
1: Nou, gemeente en onzekerheid nu zijn op rood staan voor nieuwe stroomaansluitingen. En een vrouw in Amerika die had verdomd veel geluk.
0: Och jee, ja.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Full Fans doe je only fans. Zeg maar, alleen hekken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hek, dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
0: 1 minuut voor 9:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er is een ongeluk gebeurd met een motorrijder en een bakwagen op de N389 Etteleur-Zevenbergen. Daarom is de weg dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen in beide richtingen tot 1:00 vanmiddag.
0: Dankjewel.
6: Omroep-Brabant.
0: Het is vandaag een regenachtige dag. Helaas, zeg ik erbij. Ook morgen gaan we dit weerbeeld nog een beetje zien. Vooral in het oosten van de provincie. Veel wolken, veel regen. En het is 12 tot 14 graden. Dan gaan we naar het nieuws en dat krijg je van Niek.
1: Gemeenten die verkeren in grote onzekerheid over woningbouwplannen. Nu netbeheerder Nexus de seinen voorlopig op rood heeft gezet voor nieuwe stroomaansluitingen. Vooral gemeenten in het zuidoosten en noordoosten van Brabant worden getroffen. Daar is het elektriciteitsnet zo vol dat er na 1 juli voorlopig geen plek meer is voor nieuwe of zwaardere aansluitingen. Daardoor dreigen alleen al in Eindhoven 10.000 nieuwe huizen vertraging op te lopen. Een bestelbus van een schoonmaakbedrijf is gisteravond in vlammen opgegaan in Kaatsheuvel. Volgens buurtbewoners is op camerabeelden te zien dat iemand brandbaar spul bij het linker voorwiel legt, waarna de brand uitbreekt. De dader is er daarna vandoor gegaan. De eigenaar van het busje zegt een vermoeden te hebben wie daar achter de brandstichting zit. In Wageningen is gisteravond het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat is traditioneel het begin van de viering van Bevrijdingsdag. Meer dan 2500 lopers verspreiden het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Een van die lopers vertelt met wie hij in gedachten loopt.
7: Met mijn grootvader. Mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: Er zijn dit jaar natuurlijk ook weer ambassadeurs van de vrijheid. Deze keer zijn dat DJ La Fuente, Karsu, Rolf Sanchez en de Josti Band. Zij gaan per helikopter naar verschillende bevrijdingsfestivals. En dan weer zo'n verhaal waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Ja, het gaat weer over een loterij. Een vrouw uit het Amerikaanse Ohio die speelt al jaren mee met een bepaalde loterij, maar vorige week kocht ze per ongeluk een lot van een andere loterij. Nou, ze wilde dat lot eigenlijk helemaal niet hebben. Ze wilde het ook wel verkopen aan iemand. Uiteindelijk besloot ze hem toch maar te houden. Ja, dat is voor die vrouw maar goed ook, want op het lot viel, je raadt het al, de jackpot van bijna $2 miljoen.
0: Ik ga alleen maar oude loodjes halen of mensen aan mensen vragen of ze andere of mensen voor mij loten willen kopen.
1: Want, jij had vanmorgen ook wel zo'n verhaal over zo'n stel uit Frankrijk.
8: Ja, die op hun tweede date samen een lot invullen en 8 miljoen pakken. Wint er ooit iemand op een normale manier
0: gewoon
8: lot?
0: Ja, halen, maar blijkbaar niet.
1: Dat haalt dat het nieuws in ieder geval niet.
0: Nee, Niek, luister, als jij voor mij en Marcus even 2 loten gaat kopen, en dan geef je dat morgen aan ons, kan je best wel...
8: Of je houdt hem op het laatste moment toch zelf. Er moet wel een verhaal achter zitten.
0: Mocht jij een miljoen winnen, krijg je van mij 5.000 euro.
6: Jordi Graaf.
0: Is toch snel verdiend, hè? Pak ik de rest. Maar goed,
8: En wat krijg ik? Ja. Ik ben gewoon de...
0: Nou goed, we zullen zien.

Zo'n mooi plaatje dit, hè? The Judds en Why Not Me. Zometeen even terugblikken op de show van deze ochtend. We hebben weer genoeg meegemaakt de afgelopen 4 uur. Maar eerst deze. Een kei goeiemorgen van Somber.

0: Ja, Somber Homewrecker in een kei goeie morgen. We hadden weer genoeg te doen vandaag in deze show. Vandaag hadden we onder andere Dennis van camping La Santoire in de uitzending. Ja, de camping die is nog steeds niet verkocht, helaas. En de makelaar die ze daarbij hebben, ja, die had eigenlijk allemaal mooie woorden. Maar nu...
1: En die zei op dag 1 dat het hem 100% ging lukken. Dus die heeft natuurlijk tegen de nieuwe eigenaren ook gezegd... van joh, verkoop je huis en zeg je baan op, want het lukt me wel. Oh. Ja, alleen nu wordt het toch, hij zegt toch, ja, nu wordt het toch wel spannend. Want het lukt hem niet.
0: Nee, je kent Dennis en zijn man Jelle misschien wel van Ik Vertrek. Hebben een camping dus in het zuiden van Frankrijk. Gaan een jaar een sabbatical nemen. Maar ondanks dat er al nieuwe eigenaren zijn en alles... is de camping nog steeds niet officieel verkocht. Dus dat wordt heel spannend. We spraken ook met Guus. Hij organiseert het Brabantse Bevrijdingsfestival. Ja, dan moet heel veel geregeld worden. Ook op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld.
2: Wij hebben natuurlijk goed contact... met alle overheids- en hulpdiensten. En er is geen signaal waar we ons zorgen over maken.
0: En René Schuurmans was hier in de studio. Hij kwam op de koffie. Hij kwam met ons kletsen over zijn nieuwe single... Al win ik 10 miljoen.
3: Al win ik 10 miljoen. Ik zou niks anders doen dan wat ik heb gedaan.
0: Kei gezellig. Het was weer één groot feestje hier in een kei goeie morgen. Dit en nog veel meer zat erin. En wij zijn er dus gewoon iedere dag lekker. Tussen 6 en 10. Ook voor jou.
4: Een vrijdag. In de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: is junior. En leef. Want hij heeft natuurlijk een podcast met die zus. Ja. Want die zegt dat hij 13 was en dat hij gemaakt was door iemand van 18.
1: Ja, maar die komt er nu ook vooruit, toch?
0: Nou, ja. Dat was dus het hele ding. Die heeft dus helemaal trots op die Instagram gezegd. Hij wist dan volgens mij niet meer precies hoe of wat. Of wie het was en noem maar op. Dus zij had heel trots op die Instagram gezegd. Dat was ik. Nou, die heeft een partij gedoe over zich heen gehad. Dat wil je niet weten, jongen. Ja, maar goed. Ja,
1: had wel een goede smaak.
0: Ja, nou, het was een mooie vrouw. Ja, absoluut. Kan je anders zeggen.
2: Zeker. De ultieme Bonte 50.
0: Prince is deze week in de Bonte 50.
1: Ja, het is verrekte lastig, ik weet het.
0: Ik ga voor 2.
3: Oh, ik ga voor 1.
1: Ja? Oké, nou mooi. Zet ze erbij. Straks dan 1 van de 2 gaat weer door naar vrijdag.
0: Ja, het is een mooie week met Prince.
1: Want zeker,
0: die hebben echt
1: absoluut.
0: Al een paar mooie, prachtige liedjes overigens. En verder nog...
1: heel veel fijne muziek ook op deze 5e mei natuurlijk van de bevrijdingsdag. En dat merk je hier in het pand. Iedereen is bevrijd van zijn arbeid.
3: wij zijn er gewoon.
0: Wij zijn er. Het is
1: ik voel het onderweg nog behoorlijk druk, dus er zijn veel mensen
0: aan het kijken.
3: Wij zorgen gewoon voor een hele lage stroomrekening met Omroep Brabant.
1: Absoluut, zeker. Ja.
3: Alle lampen uit.
0: Wordt ook op bespaard. Ja. Ja, dat kan ook. Hè. Dan zeg je, hey Google, alle lampen uit.
1: Ja, pas maar op.
0: Ja, er zijn nu denk ik een paar huishoudens die kunnen mij doen. Ja. Nee, dus dat wordt één groot feest. Tussen 10 en 1 met onze John. En natuurlijk in de Bonte 50 Prins. Dus ben ik heel benieuwd waar iedereen voor gaat stemmen. Wij zijn er morgen weer tussen 6 en 10 met een nieuwe aflevering van een keigoeie morgen. Volgens mij komt Django morgen langs, hè?
3: Zeker.
0: Django Wagner komt hier morgen. Dus
3: Nieuwe single, heeft die gaat het ook doen allemaal.
0: Ja, dus die heeft volgens mij een gigantisch drukke agenda. Maar die komt in ieder geval hier even op de koffie. Dus dat vinden wij sowieso keileuk. En veel plezier met John zometeen. Ook met Koen en Ronnie nog vandaag. En maak er een mooie bevrijdingsdag van.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Het is code rood bij Dirk!
8: Wat zeg je?
7: Het is code rood bij Dirk!
8: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
7: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
12: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
13: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
14: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
15: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
16: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
17: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
18: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
14: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl. Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het

0: 1 uur vanmiddag.
1: Oké, hartelijk dank.
2: Zo meteen naar Brabantsmond voor deze 5e van mei. De bevrijdingsdag beginnen zo meteen met het lekker liedje. Dat is deze. Lost Frequencies. En Reality, zometeen in Brabantsmond.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
12: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
13: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
15: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
16: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
17: Met Rousseau chocolade.
16: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Brabants Bond. John van Groenhoven. Yeah.

0: brak eind jaren 80 wereldwijd door met Buffalo Stance. Een nummer dat hip-hop, pop en dance samenbracht. En dat heeft ook met haar achtergrond te maken. Ze groeide op in New York en in Londen.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: John van Groenhoven.
2: Onder Brabant.
0: Ja, goedemorgen. Het is bevrijdingsdag, de 5e van mei vandaag. Noël die is ook in onze provincie. En nou krijg ik een berichtje dat hij vlakbij La Fuente staat. Beter genoeg, als het goed is, staat hij naast hem in Geelse Rijen. Die gaat zo op pad om natuurlijk de bevrijdingsfestivals af te gaan. Noël, hebben wij contact?
4: Jazeker.
0: Kijk.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Ja, je moest even rennen. Ja, ik sta vliegbasis Geelse Rijen en daar staan vier van die enorme helikopters klaar. En naast mij La Fuente, want die is een van de ambassadeurs. Die mag zo meteen in die helikopter.
5: Ja.
4: La Fuente is met de zenuwen.
5: Gaat heel goed, heel goed. Ik onderga het hier. Gisteren was indrukwekkend en vandaag gaat het om het feest en de beleving. Dus ik onderga het hier. Het is wel een eer om hier te zijn, hoor, moet ik zeggen.
4: Beschrijf de helikopter eens waar je daar in gaat zitten.
5: Ja, het is wel even iets anders dan we gewend zijn. Het is nogal ruig. We hebben safety briefing gehad van 1,5 uur. Zoveel, aan zoveel dingen moet je letten. Maar ja, het lijkt met nog iets meer geweld te gaan dan we gewend zijn. Ze vliegen lekker laag met de deuren open. Dus het wordt bijzonder.
4: Jij gaat zo meteen als eerste naar Utrecht.
5: Ja, we beginnen in Utrecht. Daar gaan we ook naartoe om het officieel te starten. Met de premier en iedereen is daarbij. En daarna doen we er nog 3. Dus super bijzonder. Ja, is toch mega dit.
4: Het is natuurlijk bevrijdingsdag.
5: Ja.
4: Wat betekent die dag voor jou?
5: Ja, een bijzondere dag. Gisteren was heel mooi, heel, daar werd je heel stil van. En vandaag gaat het eigenlijk om het vieren ervan. En die afwisseling vind ik ook mooi. Vrijheid is dat je elkaar ziet staan, dat je op elkaar let, dat je dingen samen doet. Omdat samen altijd alles mooier is dan alleen. En dat is eigenlijk een beetje wat voor mij vrijheid is. Ja. Kunnen zijn wie je bent en kunnen zien wie de ander is.
4: Ja, ja, nou zo'n DJ-setje doe je natuurlijk regelmatig. Dat is niks nieuws. Maar hoe ga je dat vandaag een beetje naar die bevrijdingsdag trekken?
5: Er zijn meer platen dan jij denkt met de thema vrijheid. En eigenlijk dacht ik, is het niet leuk als ik eens ga kijken of ik veel platen aan kan raken en kan switchen naar La Fuente Energy, maar wel met het thema vrijheid. En dus ik denk dat mensen op het plein staan en denken, oh Dick, deze plaat, oh Dick. Maar op een gegeven moment denken, verrek, hier zit een soort boodschap in ook. Dus dat is leuk, extra bijzonder.
4: Vlieg jij zoals Brabander over Brabant heen? Waar ga je naar kijken?
5: Ja, zwaaien naar alle mensen. Hey, Brabant. Nee, is gezellig.
4: Maar je maakt geen stop in Den Bosch?
5: Nee, helaas niet. Ik mocht ze niet zelf kiezen, dus je wordt ingedeeld. Anders had ik natuurlijk sowieso als eerste Brabant gekozen. Maar ja, we beginnen in Utrecht. En veel dichterbij gaan we niet komen, helaas.
4: Dankjewel, succes zometeen.
5: Dankjewel.
4: Want John, ze gaan zo vertrekken, die helikopters. Ja, La Fuente dus niet in Den Bosch, niet op het bevrijdingsfestival in Den Bosch. Daar staat zometeen wel Carsou, een van de andere ambassadeurs. Ik moet op dit moment plaats gaan maken. Ik moet van de startbaan af, want ja, ze gaan zo vertrekken. De motoren gaan aan. Carsou, de Jossi-band, Rolf Sanchez en La Fuente gaan de helikopters in. En die gaan hier vanaf Geelse Rijen het land door.
0: Jawel, dankjewel en veel succes vandaag. Dank je.
3: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Dit is Brabant.

Oud Eagle-zanger Don Henley, The Boys of Summer op je radio Brabants Rond. Voor deze 5e van mei, de dinsdag. Ben heeft een lekker vakantie. Ik heb net nog eventjes verzuimd te zeggen als je denkt waarom is John op. We hadden natuurlijk even Noël van Hoofd, die staat in, of stond, beter gezegd, in de Gilserij op de vliegbasis daar. Om La Fuente uit te zwaaien, die daar in een legerhelikopter stapte. En ja, daar vertelde hij eventjes over dat het toch wel bijzonder is dat je daar een anderhalf uur briefing voor heeft gekregen. En je vliegt vandaag over en door Nederland om op verschillende festivals zijn geluid te laten horen. Dus het Brabantse geluid gaat vandaag gewoon lekker door Nederland heen. Over het Brabantse geluid gesproken. Cressip, nu op je radio. Everybody's gotta learn sometime.

0: liedje dat veel wordt gecoverd. Het origineel is van de Four Tops uit de jaren 60. En Cressip deed toch ook een duit mee in het zakje. Het mooie liedje. Everybody got to learn sometime. Te horen in Brabants Bond. Het maakt het 11:01. We gaan zo naar het nieuws met Niek. Niek, waar ga je het zo over hebben?
1: Ja, natuurlijk over Bevrijdingsdag. De ambassadeurs die gaan onderweg naar de festivals en een revolutie op toiletrolgebied.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
4: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
0: We gaan even naar de verkeersinformatie. De N389, dat is van Etten-Leur richting Zevenberg. In beide richting tussen Prinsenbeek en Zevenberg. Daar is een ongeluk gebeurd, daardoor is die weg dicht. Dat duurt nog tot 1:00 vanmiddag.
5: Omroep Brabant.
0: Ja, het is bevrijdingsdag vandaag en bewolkte dag. Vooral in het oosten is het nat, langdurige regenval. Het is ook een stuk frisser dan de afgelopen dagen, met 12 tot 14 graden op de thermometer. Dus jasje mee als je naar buiten gaat. We gaan naar het nieuws, krijg je van Niek.
1: Een motorrijder is vanmorgen om het leven gekomen bij een frontale botsing met een kleine vrachtwagen in Etten-Leur. Het gaat om een man van 33 uit die plaats. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Meerdere mensen hebben het ongeluk zien gebeuren. Voor hen is daarom slachtofferhulp geregeld. Provinciale weg N389 is voorlopig dicht. Het is bevrijdingsdag en dat betekent ook weer dat er ambassadeurs van de vrijheid met helikopters naar de bevrijdingsfestivals worden gevlogen. Helikopters zijn zojuist vertrokken vanaf vliegbasis Geelserijen. Een van de ambassadeurs is DJ La Fuente uit Eindhoven.
6: Een bijzondere dag. Gisteren was heel mooi, daar werd je heel stil van. En vandaag gaat het eigenlijk om het vieren ervan. Die afwisseling vind ik ook mooi. Vrijheid is dat je elkaar ziet staan, dat je op elkaar let, dat je dingen samen doet. Omdat samen altijd alles mooier is dan alleen. En dat is eigenlijk een beetje wat voor mij vrijheid is.
1: La Fuente is niet te zien op het bevrijdingsfestival in Den Bosch. Hij is te zien vandaag op festivals in Utrecht, Leeuwarden, Almere en Rotterdam.
0: En vooral ook te horen natuurlijk.
1: Zo is dat, zeker. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is gisteren een auto ingereden op voetgangers. Twee mensen kwamen om het leven. De auto werd bestuurd door een 33-jarige man. De politie gaat ervan uit dat hij bewust inreed op het winkelende publiek. Er zijn geen aanwijzingen dat er terroristische motieven meespelen. Je hoort NOS-correspondent Charlotte Waiers.
7: Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat er al een onderzoek loopt voor poging tot moord en doodslag. En voorlopig blijft het OM en blijven de politie terughoudend met het geven van informatie over de slachtoffers, totdat alle naasten zijn geïnformeerd.
1: Er zouden nog zeker 3 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Ja, de toiletrol is al tientallen jaren hetzelfde. Een kartonnen huls met eromheen vellen papier. Maar het lijkt erop dat dat gaat veranderen. Een bekende fabrikant van toiletpapier komt namelijk met een toiletrol zonder kartonnen huls. De fabrikant die heeft naar eigen zeggen een technologie ontwikkeld waardoor de rol ook zonder het karton zijn vorm behoudt en ook de laatste velletjes prima kunnen worden afgerold. Kan alleen in ons land al zo'n 3 miljard van die kartonnen rolletjes gaan schelen. Ja, die vaak toch gewoon bij het oud papier of het restafval belanden. Dus dat zou toch een goede ontwikkeling zijn.
0: Het is een goede ontwikkeling, maar het is wel shit voor de kinderdagverblijven en de kleuters.
1: Zo is het. Ja. Dat wel, ja.

0: het is populair onder DJ's en producers om lekker de samenwerking op te zoeken. Dat deed ook Felix John samen met Ray Dalton, hoorde je hem. En I feel call it love. In Brabantsmond.
1: John's platenkast.
0: Ja, het koffertje van Mol zit potdicht. Dus ik heb lekkere plaatjes meegenomen deze week uit mijn platenkast. Ik ga het hebben over Boy George, de iconische frontman van Culture Club. Hij had namelijk bijna in een andere band gespeeld. Hij leerde Malcolm McLaren kennen, de manager van Bo Wo Wo. En McLaren bedacht een plan om George bij de band te krijgen als vervanger van een leadzangeres Annabella. Of als extra zanger. Hij zou optreden onder de naam Lieutenant Lush. Het plan ging niet door en George richtte uiteindelijk zelfs een eigen band op en die later Culture Club zou worden. Victims is een van de nummers die Culture Club uitbracht. Misschien wel een van de meest emotionele nummers van de band. Komt uit 1983, laat een heel andere kant zien van hun vrolijke hits als Karma Chameleon of Do You Really Wanna Hurt Me. Het is niet echt een meezinger, maar een breekbare ballad over een relatie die langzaam uit elkaar valt. Boy George schreef het in een periode waarin het binnen de band en in zijn privéleven niet bepaald soepel liep. Dus een plaat met emotie. Victims.
1: Uit John's platenkast.

Zo, even een lekker stukje muziek van Jason Mraz die je voor hoorde. De Freedom Song op zo'n dag als vandaag, de 5e van mei, bevrijdingsdag. En dit was Cheap Trick, Surrender, in Brabants Bond. Op Omroep Brabant, een paar minuutjes voor 11 op weg naar alweer het laatste uurtje van deze ochtend. Ja. Dan vieren we dat het middag gaat worden, maar eerst nog even lekker een uurtje straks tussen 11 en 12. En natuurlijk daarin de ultieme Bonte 50 vandaag. Artiest Prins, of beter gezegd deze week de artiest Prins. Straks weer twee liedjes om uit te kiezen. Tot het nieuws, genieten van deze man Mark King met zijn band Level 42. Dit is Forever Now.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden... en een boete van ruim €40.000. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En dit is Omroep Brabant met nu de verkeersinformatie. Erwin de Hart van de ABB. Erwin, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ja, er staat nog steeds een afsluiting op het bord hier. De N389 Etteleur-Zevenbergen. Door een zwaar ongeluk is die dicht tot een uur of 1 vanmiddag tussen Prinsenbeek en Zevenbergen in beide richtingen.
4: Oké, dankjewel. Zometeen Brabants Mond. Laatste uurtje voor deze dinsdagochtend. Daarin natuurlijk een keuze voor de ultieme Brabants, of de ultieme bonte 50, zo moet ik zeggen. En lekker muziek komt eraan. Duran Duran samen met Nile Rodgers, de oude tipplaat. En deze. Die komt er ook aan. De zonnetje kunnen we wel gebruiken vandaag.

0: Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
2: Ontdek alle steeldeals bij jouw steeldealer.
3: Steel. Sterk werk.
0: Ook in de actie bij Dirk. Gotan chilisaus of sriracha's. 1,49. Lekker.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
15: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
14: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
15: Koppens biedt veel meer.
14: Kom langs in Volkel.
15: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
16: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
17: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
18: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
19: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Brabants Bond, John van Groenhoven.

0: Brabantsbond met John van Groenhoven op Omroep Brabant.
1: Ja, goedemorgen. Laatste uurtje voor deze dinsdagochtend. Duran zojuist met Free to Love. Niet alleen, samen met Nile Rodgers. Vorige week was het nog Omroep Brabant tipplaat. We hadden erop gestemd. Het is een heerlijk liedje. Een mooie samenwerking. Duran bracht in 2023 hun laatste album uit. Dat heet Dance Macabre. Ook daarop een nummer wat ze samen met die Nile Rodgers, die ken je natuurlijk van Chic, hebben gemaakt. Dat heet Black Moonlight, ja. Black Moonlight. En deze die is gewoon vers van de pers. Het is een lekker liedje. Ik vind het leuk. Je hoort ook echt het oude geluid van Duran Duran. En natuurlijk die kenmerkende sound van Nile Rodgers. Over kenmerkende sounds gesproken. Prince is deze week in de ultieme Bond 50 de artiest. Twee liedjes om uit te kiezen. Ik ga ze zo meteen aan je laten horen wat de keuze is voor vandaag. Na Sister Sledge.
0: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabantsbond.

0: We Are Family, Sista Sledge in Brabants Bond.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Jazeker, gisteren hadden we al de eerste twee liedjes van niemand minder dan Prince. Want die staat deze week centraal. 4 dagen lang zijn er 2 liedjes om uit te kiezen. 1 van die 2 gaat door naar vrijdag. En dan heb je uiteindelijk nog 1 keer de keuze. En dat ene liedje komt dan in de ultieme Bonte 50. Gisteren is gekozen voor Raspberry Beret. Vandaag komt er 1 liedje bij. De keuze uit deze 2.
1: De ultieme Bonte 50.

Jij mag het zeggen, een van de twee liedjes. Welke gaat het worden? 06-573-282-03. Ga je voor 1, dat is Kiss van Prince. Of ga je voor 2, dat is When Doves Cry. Geef het door via de app. En een van de twee gaat daarmee straks door. En die gaan we natuurlijk ook draaien in dit programma. Wat een heerlijke muziek heeft hij toch achtergelaten. Wat zou er van zijn als hij nu nog muziek zou hebben uitgebracht? Dat vraag ik me heel vaak af bij dat soort artiesten die er helaas niet meer zijn. Zometeen op je radio Lionel Richie. Maar eerst Bluff en niets dan dit. Nu op Omroep Brabant.

Niet de allergrootste hit, maar wel een lekker liedje blijft het. Penny Lover van Lionel Richie. Dat is natuurlijk een beetje in de stijl van hoe hij altijd zong bij de Commodores. Maar ook solo heeft hij gewoon heel lekkere liedjes gemaakt. Lionel Richie. Maar nu Pink in Brabantsbond. Dit is Trustfall.

0: muziek van Pink. Trustfall in Brabantsbond. Op Omroep Brabant. Zometeen gaan we naar het nieuws met Nick. Nico, ga je het over hebben?
1: Ja, en dan gaat het over een enorme drugsvondst in Spanje, waar Bolle Jos aan wordt gelinkt. En het is Bevrijdingsdag. Bevrijdingsfestival Den Bosch gaat straks van start.
2: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Ja, het is een beetje een grijze, grauwe dag. Op het verkeer is op dit moment jawel, wel iets te melden. Erwin?
6: Steeds dezelfde afsluiting van de N389 Etteleur-Zevenbergen in beide richtingen tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Gaat waarschijnlijk tot een uur of één duren. Er was een ongeluk gebeurd en de weg is dicht in beide richtingen.
0: Oké, Erwin, dankjewel.
7: Jo.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, een beetje grijze dag, zoals ik al zei. Het is bewolkt. Vooral in het oosten is het nat met langdurige regenval vandaag. Het is ook een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Jasje aan als je naar buiten gaat. Misschien wel naar het Bevrijdingsfestival in Den Bosch. 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht ook regen. Koelt verder af naar een graad of 8 en 9. En dit weer, dat houden we ook morgen nog eventjes. Ga dat nieuws, krijg je paniek.
1: De Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, zou betrokken zijn bij een enorme cocaïnevondst in Spanje afgelopen vrijdag. Dat vermoeden heeft de internationale politiedienst Interpol, schrijft de Telegraaf. De crimineel verblijft al jaren in Sierra Leone. Dat land weigert hem uit te leveren. De Spaanse politie vond de drugs op een schip dat ruim een week ervoor was vertrokken vanuit Sierra Leone. Een man van 31 uit Os is opgepakt voor het in brand steken van een bestelbus. Dat deed hij vrijdagavond in Berkel-Enschot. Politie kwam de verdachte op het spoor dankzij camerabeelden. Daarop was duidelijk te zien dat de dader naar de bestelbus liep, er een vloeistof overheen sprenkelde en hem daarna aanstak. Drie auto's konden net op tijd worden verplaatst. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Liujiang zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en 61 mensen gewond geraakt. NOS-correspondent Gabi Verberg.
9: President Xi Jinping heeft zich gisteravond al uitgesproken over dat alles op alles moet gezet moet worden om de situatie te controleren en om erachter te komen wat er is gebeurd. Nou, hij spreekt zich alleen maar uit als het om echt grote rampen gaat. Dus dit geeft echt wel aan hoe ernstig de situatie is.
1: Zo'n 500 reddingswerkers zijn naar het fabrieksterrein gestuurd om onder meer te zoeken naar vermisten. Het is vandaag Bevrijdingsdag en dat wordt op allerlei plekken in de provincie gevierd. Ook in Den Bosch, daar is het officiële festival voor Brabant. En daar zijn ook optredens van de ambassadeurs van de vrijheid. Je hoort de organisator.
10: Wij hebben dit jaar iets heel bijzonders, want wij delen het festivalterrein. Dus we zijn enorm duurzaam bezig. Vorige week stond hier Smerig. Nu staan wij hier met Bevrijdingsfestival. En volgende week staat hier Flemming. En door die oplossing hebben wij een enorm podium. Het is niet normaal. We hebben echt een hele spectaculaire dag voor de boeg.
1: Ja, het was dus daar echt een groot festival. Om 12 uur dan gaat het van start.
0: Ja, en dat is allemaal op Petelaarsgrond. Het is net iets buiten Den Bosch, maar het is heel makkelijk bereikbaar. Het is een heel gaaf terrein. En dat podium, ik kom daar regelmatig langs, hardlopen stukje. Het is echt heel gaaf. En ook dat ze dat duurzaam gebruiken. Hartstikke mooi. Dankjewel, Nick. Ja, voor alle informatie ga naar omroepbrabant.nl. Web en app natuurlijk van Omroep Brabant. Dan vind je het laatste nieuws straks. De ultieme Bonte 50. Uitslag.

0: doen ze altijd om radiopresentatoren en DJ's te testen en te pesten. Zo'n stilte inbouwen. Je denkt de plaat is al verlopen. Gaat hier wel lekker door. De Beatles, Free as a Bird, natuurlijk op deze 5e van mei, bevrijdingsdag in Nederland.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, het is spannend, dus toch nog maar eventjes de twee fragmentjes erbij pakken. Want het gaat behoorlijk gelijk op de twee liedjes van Prince. Ook op dag 2 is het moeilijk om een keuze te maken. Hoe kan het ook anders, want de man heeft zoveel mooie muziek gemaakt. Vandaag de keuze uit deze twee liedjes.
1: De ultieme Bonte 50.

Ik kan me voorstellen dat het lastig is om te kiezen. Ga je voor Kiss, dan app je 1. Ga je voor When Doves Cry, dan mag je 2 appen. En dan doe dat in de Omroep Brabant app 06-573-282-03. Zometeen de uitslag. Ga je voor Kiss, app je 1. Ga je voor 2, dan kies je voor When Doves Cry.

0: Sven van Steeg, Blikkendag natuurlijk.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, twee liedjes van Prince. Gisteren begonnen we met Raspberry Beret. Die staat in de shortlist, die gaat mee naar vrijdag. Welke komt daar vandaag bij? Is dat Kiss of is dat When Doves Cry? Nou, de stembus is dicht. Hartelijk dank voor alle appjes. Jullie waren het heel lang oneens. En ik moet eerlijk zeggen, gezien de uitslag, het zit redelijk dicht bij elkaar. Maar één van de twee wint. Welke is het geworden? Welke gaat mee naar vrijdag en maakt kans om uiteindelijk in die ultieme Bonte 50 terecht te komen? Nogmaals, dank voor het stemmen. Het is deze, When Doves Cry.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
3: Donderdag
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid. Oh ja, luister deze week naar Afslag Zuid. Doe mee met de kilometerweter en maak tijdens Amazingers kans op 100 euro autowastegoed en 100 euro tanktegoed.
3: Kom op, Raap.

natuurlijk als musicalster. Maar ze heeft gewoon leuk. Ze heeft ook een hele goede stem. Romy Montero is haar naam. Leven lang, nu single. We gaan richting de lunch, althans, als je al trek hebt. Zou kunnen iets voor 12, straks na 12. Nog een uurtje, Brabants Bond.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
10: Stihl, sterk werk.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
13: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
15: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
16: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
15: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
17: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
18: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
19: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
20: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
17: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar, mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijk gemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. We schakelen even met de ANWB. Daar zit Erwin de Hartste. Erwin, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nog steeds is de N389 Etteleur-Zevenberg in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Dat komt door een ongeluk.
1: Oké, dankjewel. Ja, zometeen Brabant rond met een man die bekend is van The Coming Art van Bronsgebied. En ook onder zijn eigen naam bracht hij muziek uit. Straks hoor je een liedje van hem. Welke het is? Nou, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek...

0: mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijtematen.
7: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
6: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
8: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
9: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Brabants Bond. John van Groenhoven.

0: heel klein mannetje. Jimmy Somerville, alias Bronski Beats.
1: Brabants Bond met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag. Ja, hij had onder verschillende artiestennamen een aantal dikke hits. Natuurlijk met Bronski Beat, ook Small Town Boy, was er zo eentje in 1983. We kennen hem natuurlijk ook van The Communards, Never Can Say Goodbye bijvoorbeeld. En ook onder zijn eigen naam, Jimmy Somerville, heeft hij een aantal liedjes uitgebracht. De man is echt klein van stuk, maar groot qua stem en ook nog eens heel hoog. Hij kan er behoorlijk wat octaven aan. En hij was in de jaren 80 met name populair om zijn liedjes. Goedemiddag, het is bijna 10:10. Het is dinsdagmiddag, de 5e van mei, bevrijdingsdag. Hele fijne dag toegewenst. Wat je ook gaat doen, misschien wel ga je naar het bevrijdingsfestival in Den Bosch op de Petterlaagse Schans. Dat is in onze provincie de place to be momenteel. Maar ook in andere gemeentes zijn natuurlijk allerlei festiviteiten rondom de bevrijding van Nederland. Tot 1 uur ben ik bij je met lekkere muziek. Zometeen Marco Borsato met Vrij Zijn speciale 5 mei versie. Maar eerst Louis Capaldi. Dit is Before You Go.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

tijd van de funk uit de jaren 60, eind jaren 60, richting de disco. En met name in steden zoals Detroit, New York, Philadelphia was die sound in de underground clubs veelvuldig te horen. Niet alleen in het weekend, maar door de hele week. Mensen die verloren gewoon hun baan omdat ze alleen maar bezig waren met het dansen op de dansvloer. Jorda, de Fatback Band in Brabantsbond voor deze dinsdagmiddag. Leuk dat je erbij bent.

again. James Morrison samen Nelly Furtado en Broken Strings. En Brabants Bond, nog snel even een liedje voordat we naar het nieuws gaan. Het nieuws van Halleveen, Jelly Roll nu op je radio. Dit is I'm Good.

0: I'm good. Ik hoop dat je goed bent op deze dinsdagmiddag. Iemand die goed is, is Jasper Stads.
1: Ja,
0: maak het bruggetje zelf maar.
1: Ja, goed.
0: Als jij hem, pik je hem.
1: Nee. Ik gun jou dit bruggetje.
0: Ja, oké, nou goed. Hey, waar ga je het over hebben?
1: Ja, bij een ongeluk in Etten-Leur is iemand omgekomen. En Isa uit Roosendaal, die bewijst dat alles mogelijk is.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
4: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
5: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
4: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
6: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
0: Omroep Brabant. Het is bewolkt, grijs, vooral in het oosten is het regenachtig vandaag. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 12 tot 14 graden. Zo meteen maar eens kijken met Weerplaza hoe dat het weer zich voor vandaag en morgen ontwikkelt. We gaan naar het nieuws, dat krijg je van Jasper Stads.
1: Goedemiddag, een man van 33 uit Etten-Leur is vanochtend omgekomen bij een ongeluk. Hij botste op de provinciale weg met zijn motor frontaal op een bakwagen. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Volgens politie hebben veel mensen het ongeluk gezien. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Gemeenten hebben geen idee of hun woningbouwplannen wel door kunnen gaan. Netbeheerder Enexis geeft voorlopig geen nieuwe stroomaansluitingen. Daarvoor is er geen plek op het stroomnet. En daardoor dreigen alleen al in Eindhoven tienduizenden nieuwe huizen vertraging op te lopen. Oekraïne en Rusland hebben allebei een staakt het vuren afgekondigd. President Zelensky zegt dat ze Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, dat is de dag van de overwinning in Rusland. Een belangrijke feestdag, zegt NOS-correspondent Christian Pauwen.
7: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen... Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
1: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen... dan zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Isa van 20 uit Roosendaal was altijd enorm fit. 5 dagen per week stond ze in de sportschool. Totdat het vorig jaar tijdens een skivakantie ineens helemaal misging. Ze miste een heuvel, vloog door de lucht en viel op haar rug. Ze had een dwarslesie en zou waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen. Maar Isa gaf niet op.
8: Daarna ging ik dus naar het revalidatiecentrum en toen merkte ik dat mijn linkerbeen wel iets deed. Dus dat gaf me heel veel motivatie om door te gaan en te laten zien dat ik het wel kan. Ondertussen kan ik wel stukjes lopen met een rollator of met krukken. Dus dan denk ik, nou, het is toch wel heel knap wat ik nu allemaal al heb bereikt. Dus daar haal ik wel dan kracht uit.
1: Maar ja, zondag dan doet ze mee aan de World Run Breda. Met Wings for Life haalt ze zo geld op voor onderzoek naar dwarslesies. Haar doel is om zelfs een kilometer te wandelen tijdens het evenement. Volledig zelfstandig. Zondag vanaf 1 uur, dan kan je het allemaal live volgen op Omroep Brabant Radio en TV.
0: Wat een dikke chapeau. Is het echt
1: bizar, toch?
0: Bizar. Hey, jij bent er zondag, hè?
1: Ja, ik ga ook meedoen met de World Run Breda. Ik ga zelf lopen ook.
0: Ja.
1: En het is een wedstrijd zonder finish eigenlijk. Het is een auto die achter je aan rijdt en die gaat steeds iets sneller rijden. En ja, ben je ingehaald door de auto, dan ben je gefinished.
0: Ja.
1: Dus op de radio ga je mijn verslag horen.
0: Tot je af bent.
1: Tot ik af ben, ja. Mijn doel is 20 kilometer, maar of dat gaat lukken, dat gaan we zien.
0: Gaan we zien en horen af aanstaande zondag. Dankjewel, Jasper. Straks weer een nieuwe update. Natuurlijk meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Straks het uitgebreide weer met Weerplaza. Maar eerst The Power of Love van Huey Lewis and the News.

0: titelsong van Back to the Future. Er zit helemaal niks aan Back to the Future in het hele liedje, maar het is gewoon een lekker liedje. Julius en The News, wel terug te horen natuurlijk in de film The Power of Love. We gaan naar het weerplaatsen. Ik denk dat veel mensen zitten luisteren. Floris Lafeber, goedemiddag.
1: Goedemiddag, John.
0: En heel veel mensen denken van, wordt het nog een beetje droog vandaag? Of kan ik nog even naar buiten?
1: Je hangt er een beetje vanaf waar je in Brabant bent. Want in het oosten van de provincie valt af en toe wat lichte regen of motregen. Maar verder naar het midden en westen, daar is het overwegend droog, maar wel bewolkt. En temperaturen die toch behoorlijk fris uitpakken, met 13 graden als maximumtemperatuur slechts.
0: Ja, dus even wennen, want het is toch even een extra dikker aangekleed of een jasje aan vandaag.
1: Ja, zeker. Ja, gisteren was het nog bijna 20 graden in de regio, dus het scheelt bijna 10 graden.
0: Een beetje een vloek op 5 mei, heb ik het idee. Dat kan, in mijn herinneringen is het toch vaak dit weer.
1: Ja, de afgelopen tijd is het vaker dit soort weer geweest. Maar ga je bijvoorbeeld naar het noordwesten van het land, in de regio rondom Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, daar is het momenteel zon overgoten met 16 of 17 graden. Dus in Brabant is het momenteel wat minder.
0: Nou, hebben zij weer. Hebben ze geluk.
1: Maar de komende dagen hebben wij meer geluk. Maar morgen nog niet, want ook morgen is het grijs in de provincie, met af en toe wat regen. Vanavond en vannacht is het in eerste instantie nog lang droog. Maar halverwege de nacht, na woensdag, gaat het op langere schaal of op uitgebreide schaal regenen in het oosten van de provincie. En die regen houdt ook morgenochtend nog enige tijd aan. En dan kan er in het totaal misschien wel meer dan 20 mm regen vallen. En dat alles bij temperaturen van hooguit 10 of 11 graden. In het westen is het morgen weer wat droger met zo nu en dan wat zonneschijn. En dan kan het daar 15 of 16 graden worden. Dus we houden de komende dagen wel eventjes te maken met een tweedeling tussen Oost- en West-Brabant. Maar vanaf donderdag wordt het overal droog in de provincie. Krijgt het zonnetje meer ruimte en dan wordt het wat warmer met 15 graden. En vrijdag en zaterdag kan het zelfs weer 20 tot 22 graden worden. Dus al met al ziet het weerbeeld er later in de week weer een stuk beter uit.
0: Nou, mooi. Dat is altijd fijn om toch positief af te sluiten. En we moeten er eventjes doorheen. Maar goed, voor de natuur is het dan ook wel weer goed om flink wat water erbij te krijgen.
1: Floris, ja, zeker weten, want het is heel erg groeizaam weer de komende tijd.
0: Ja, precies.
1: En, in het weekend in de warme en vochtige lucht komen ook weer stevige buien tot ontwikkeling.
0: Oké. Okay.
1: Die plaatselijk ook weer flink wat regenwater kunnen brengen. Dus al met al is het zeer groeizaam de komende tijd.
0: Halen en brengen, zeggen ze dan.
1: Hè? Halen en brengen.
0: Goed zo. Floris, fijne middag. Maak er een mooie bevrijdingsdag van en tot de volgende. Dankjewel. Ja. Hè. Hoi. Dit is Brabants Bond. Omroep Brabant. Nog tot 1 uur straks. Wij in de middag gewoon weer met Koen. En nog lekkere muziek. Anita Adams komt eraan na Freedom.

Aliet Adams, ooit begonnen in het achtergrondkoor bij Tears for Fears. Dan moet je weten dat zij natuurlijk een enorme solo-carrière al heeft intussen. En zij is goed bevriend met Cor Bakker. Daar treedt ze ook wel eens mee op. Sterker nog, ik heb haar daar eens een keertje mee op zien treden. Dat is echt superleuk. Samenwerking met Cor en Olita. Dat klinkt als een klok. Dit is Alex Warren op je radio. Dit is Ordinary.

0: Mr. Robbie Williams en Feel in Brabants Bond. Van harte welkom, Koen.
1: Ja, zei jij nou net dat wij hier officieel eigenlijk een vrije dag
0: zijn? Ja, want als jij hier over de afdeling... Nou, wij zijn nog behoorlijk aanwezig.
1: Ja, radio is
0: volle bak aanwezig. Maar dat is ook een beetje het enige hier in het pand.
1: Nou, niks kwaads over de collega's, maar ik vind het heerlijk.
0: Ja, het is lekker,
1: toch? Lekker rustig.
0: En je kan gewoon parkeren.
1: Ja. Inderdaad, gewoon bij de koelkast staan hier vier mensen voor. Dus ja. Nee,
0: en mensen denken, nou, zo, jullie zitten toch op de industrietrein, dan kun je het altijd parkeren. Maar je wilt niet weten hoe druk het hier af is. Dat is echt ongelooflijk.
1: De laatste keer heb ik een conflict met een collega gehad. Toen had ik hem op een plek gezet waar ik hem officieel niet mocht parkeren.
0: Oh, serieus?
1: Nou, toen had hij mij ingeparkeerd. Ja. Ik werd helemaal wild. Ik zeg, ja, als je nou je snelweg moet, weet je. Ja, maar dat mag niet. Dus, nou, er is bijna een soort van, let op, alle media om ons heen. Er is een parkeeroorlog bij Helmond Brabant.
0: Oh, oké. Naam en nummer?
1: Nee, ga ik niet zeggen. Nee, vind ik lullig. Dat heeft Jos niet verdiend.
0: Oh, sorry, Jos. Hey, we gaan het zo over, we gaan allemaal doen.
1: Nou, ik ga een hoop, best een hoop doen, want we hebben natuurlijk bevrijdingsfestivals in de provincie. En ik heb net Noël geappt, die is onderweg. En die wil zeker eventjes komen flitsen in de uitzending.
0: Okay.
1: En ik zei, maar ben je die alleen maar bevrijdingsfestival? Oh, okay. Dus I don't know where.
0: Okay. Die gaat allemaal van jouw zendtijd af, hè?
1: Oh, dat is goed. Oh ja, en trouwens, ik ga ook nog bellen, maar dat is pas later met Jeffrey Heesen. Over iets heel leuks.
0: Mooi. Veel plezier, zo meteen met Koen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: iemand die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. Kan je je vrij voelen in een file? Ja, dat is bijna eigenlijk een beetje een filosofische vraag.
12: Filosofisch, ja.
11: Ja, een filosofische vraag inderdaad. Maar ja, je hoeft hem ook niet te beantwoorden, Erwin. Nee. Want ze staan er wel, hè.
12: Het is maar hoe je het beleeft inderdaad, hè. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knopend Leenderheide en Knopend Baterdorp staat 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is 9 minuten. Tussen Baterdorp en Knopend Hocht 7 kilometer file. Daar is de vertraging 5 minuten. En nog steeds is de N389 dicht. Etten-Leur-Zevenbergen in beide richtingen tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Het komt door een ongeluk van vanochtend. Waarschijnlijk duurt het tot 4 uur vanmiddag het onderzoek.
11: Ja, dat is dat dodelijke ongeluk. Of dodelijke afloop in ieder geval. Heel terug. Alles daarover te lezen op de website omroepbrabant.nl. Erwin, ik dank jou zeer hartelijk. En we spreken elkaar straks.
12: Oké.
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras...
0: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haar.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging.

0: Sterk werk.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Dark is the Night van Shaka Taka, een liedje uit 1933 van deze Engelse groep. Nog steeds actief, binnenkort gaan ze zelfs naar Japan, daar nog steeds onverminderd populair. Maar het allerpopulairste kan via Spotify zien waar een groep het meest wordt gestreamd. De afgelopen maand was dat in Mexico City, misschien kwamen ze daar net vandaan, dat zou natuurlijk kennen. Shaka Taka en Dark is the Night.
1: De wijn van Iets na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een heel warm welkom, 14 over 1 op deze 5e mei bevrijdingsdag. En misschien ben je daar wel mee bezig, misschien ben je er ook helemaal niet zo mee bezig. Word je ermee om de oren geslagen door alles wat er gebeurt. En het is natuurlijk altijd goed om hierbij stil te staan, want het is allemaal niet vanzelfsprekend, dat weten we wel. Ik las vandaag overigens ergens iets dat maar 21% van de wereldbevolking of zo echt in absolute vrijheid leeft, zeg maar. Dat vond ik dan ook wel weer. Of het klopt, weet ik niet, maar ik las het en toen dacht ik wel, oep. Dat is inderdaad niet veel, 1 op de 5. Hey, iets heel anders, want ik hoor er echt bij als je denkt, goh, ik luister naar Omroep Brabant, die DJ's die zijn zo lekker toegankelijk en dichtbij en noem maar op. Nou, ik niet meer, want ik ben een celebrity geworden. Dan weet je dat ook meteen, ik ben heel belangrijk geworden, want ik ben namelijk officieel gehackt op mijn social media. Jazeker, tenminste gehackt. Ik heb een copycat. Ja, ik heb iemand die zich voor mij uitgeeft op Instagram. Ja, ik werd daar van het weekend opeens op geattendeerd. Toen dacht ik, nou hoor ik er toch bij, zeg. Bij de Eminence Griezen van de BN'ers, zeg maar. Want ik was ook gek. Er was echt iemand. En die gaf zich voor mij uit. Die linkte ook met mensen. Die heeft op een gegeven moment zelfs in zijn profiel erbij gezet dat hij DJ was van Wijn in de Middag op Omroep Brabant. En die ging allemaal mensen seksueel getinte berichtjes sturen. Dus ik kreeg dat op een gegeven moment teruggekoppeld via mijn officiële account, het Koen Wijn. En toen dacht ik, oké, het zal wel. Ik heb meteen natuurlijk gerapporteerd. Want dat moet je dan ook doen, hè. Dan moet je een story maken met jongens. Rapporteer dit, want dit ben ik niet. Ja, ik voelde me helemaal een ster. En ja, die seksuele berichtjes heb ik dus niet gestuurd. Ja, misschien dat er nu een heleboel vrouwen in Brabant heel teleurgesteld zijn. Snap ik, geen probleem. En ben je nou een hele mooie vrouw, dan mag je mij altijd nog wel een seksueel getint bericht terugsturen. Maar dat moet dan eventjes wel via mijn officiële account. @Koenwijn, dan komt het vast.

afgelopen weekend een gratis optreden bij de Copacabana in Rio de Janeiro. Er waren 2 miljoen bezoekers bij dat concert. En een droom die kwam daar mee uit voor deze Colombiaanse. Zometeen na het nieuws.

0: Patrick, ik denk Vrijheidsdag. Huppatee.
1: Eindelijk vrij.
0: Doe maar op de Nijs er ook bij. Zometeen, maar eerst het nieuws. Jasper, wat zit daarin?
2: Nou, verschillende universiteiten in Brabant. Die zijn misschien gehackt en het is nog harder huilen. En ik vertel je daar zo meer over.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
5: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
4: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
5: Koppens biedt veel meer.
4: Kom langs in Volkel.
5: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Even schakelen richting de ANWB. Erwin, jij weet waar op dit moment vertraging is op de weg.
7: Ja, en om te beginnen waar de zon schijnt, dat is hier in Den Haag. Ik had begrepen dat bij jou wat minder mooi weer is.
0: Ja,
7: hè?
0: Ik vind het hier wel grijs en saai, ja.
7: Nou, dan zal ik even gaan blazen en dan komt alles goed, denk
0: ik. Hartstikke mooi.
7: Nou, vooralsnog is door een ongeluk van vanochtend de weg nog dicht. De N389 Etteleur-Zevenbergen in beide richtingen tussen Prinsenbeek en Zevenbergen zou aanvankelijk tot een uur of één duren. Maar het onderzoek is toch uitgebreid en het duurt tot 4 uur vanmiddag.
0: Oké, we doen het ermee. Dankjewel in ieder geval.
8: Omroep Brabant.
0: En we hadden het al over het weer. Nou, hier is ook wel een tweedeling in de provincie. In het oosten valt geregeld regen, soms ronduit nat, terwijl in het westen dan weer droog blijft. En de temperaturen variëren daarom tussen de 11 en de 14 graden. Het nieuws dan, Jasper.
2: Goedemiddag. De universiteiten van Tilburg en Eindhoven zijn misschien gehackt. De hackersgroep die eerder achter de grote hack van Odido zat, heeft opnieuw toegeslagen. Dit keer zou de groep Shiny Hunters onderwijsplatform Canvas hebben gehackt. En daarbij zouden de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers zijn gestolen. Ook in Nederland. Zowel op de universiteit in Tilburg als in Eindhoven gebruiken ze het Canvas-systeem. Of de scholen ook onderdeel zijn van deze hack, dat kunnen ze nog niet zeggen. In een park in Eindhoven liep vanochtend een naakte man rond. Agenten zagen de man tijdens een surveillance rondje. De man was dronken. Hij heeft 2 boetes gehad. Eentje omdat hij naakt rondliep en 1 voor openbaar dronkenschap.
0: Dat was laatst ook al in Tilburg. Is dit een nieuwe trend aan het worden?
2: Naakt rondlopen?
0: Ja, want anders trek ik hier zo ook mijn kleren uit, hoor.
2: Ja, pas op, want dan krijg je ook een boete.
0: Oké, nou, dat laat ik ze wel aan.
2: Het schip waar waarschijnlijk een uitbraak van het Hanta-virus is, wil doorvaren naar de Canarische eilanden. Het ligt nu bij Kaapverdië, maar dat land wil alleen de 3 zieke mensen aan land laten. Op Tenerife kunnen mensen eventueel opnieuw worden gescreend. Volgens deze arts van het Erasmus MC moet de situatie in de gaten worden gehouden.
9: Deze type Hanta-virus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten we dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen tot wel 6 weken.
2: 3 mensen zijn inmiddels overleden. Het zijn een man en een vrouw uit Nederland en een Duitse vrouw. Het wordt weer huilen aan de pomp, want er is een nieuw record. Benzine is nu weer duurder dan ooit. De gemiddelde adviesprijs voor euro 95 ligt op zo'n 2,64 euro. Diesel is een stukje goedkoper op dit moment. De hoge prijzen komen nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten en het blokkeren van de belangrijke vaarroute, de straat van Hormuz. De hoge tankprijzen maken een ritje naar onze buren een stuk interessanter. In zowel Duitsland als België betaal je op dit moment minder dan 2 euro voor een liter benzine.
0: Ja, en je kan Koemijn tegenkomen in België. Dat is ook echt...
2: Jij gaat bij jezelf een toerist
0: uit. Ja, zeker. Nee, maar ik vind het heerlijk. Even lekker naar België, even tanken langs de Delhaize.
2: Ja?
0: Even daar lekkere spulletjes halen. Autootje wassen, want ja, ik had toch geld over, want ik heb goedkoop getankt. Autootje wassen.
2: Ik maak er echt een dagje van.
0: Ja, nee, in totaal ben ik hetzelfde kwijt, zeg maar. Maar dan had ik een hele tank voor hier. En daar heb ik boodschappen en...
2: Benzine en je auto gewassen. En nog ventfoto's
0: uitgedeeld. Ja, en precies ook dat. Ja. Natuurlijk. Dat is wel het grootste deel van de tijd. Jasper, dankjewel. Tot later. Straks is de radio weer even helemaal van jou. Hè? Nu een beetje, maar straks helemaal. Bepaal jij wat er op die radio komt. Dat straks pas. Eerst dus UB40.
8: Omroep Brabant.
10: recklessly. You lost that love, baby, recklessly. You lost that love,
11: you lost that love.

belangrijk liedje, hè, van Rob de Nijs. Gedurende de hele dag hoor je natuurlijk echt wel van die verwijzingjes richting Bevrijdingsdag. Dit ook, eindelijk vrij. Rob de Nijs, een redelijk recent liedje van een recent album, als je bedenkt dat hij een carrière van 60 jaar had dan. Want 2010, daar kwam het vandaan. Het nam het op in de States en deed dat heel veel met Daniel Loewes, die we natuurlijk kennen als frontman van Skik. Die was in veel gevallen de schrijver van de liedjes, maar ook Huub van der Lubbe deed mee, Jacques Poels deed mee, maar dit liedje kwam volledig uit de koker van Loewes. Eindelijk vrij dus, Rob de Nijs. Wat wil jij horen op de radio? Laat het me nu even weten. 06-573-28203. En dan zou het zomaar kunnen dat het binnen nu en 2 minuten al op jouw favoriete radiozender is. Zeker! Omroep Brabant natuurlijk, want daar zit je naar te luisteren. Dus laat het weten. 06-573-28203.

Ik heb iets binnengekregen waarvan ik denk, ja, goh, dit is eigenlijk wel heel mooi. Had ook gisteren gekund, maar het is vandaag. Het is vandaag natuurlijk Bevrijdingsdag. En op Bevrijdingsdag moet je je vrijheid vieren, maar moet je je ook wel beseffen hoe zinloos oorlog kan zijn. En daarom denk ik, goh, dan zou die eigenlijk best mooi passen. In 1985. Het wel om bekende album. Brothers in Arms. Als laatste liedje daarop stond de single Brothers in Arms. En ik kreeg hem binnen van Lando. Lando, ik vind het wel een mooi. Dus ik ga hem ook doen.

0: dit uur mee af te sluiten, toch? Curtis Mayfield en Move On Up. Lekkere trompetjes. Op naar 2 uur.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
7: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
13: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
14: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
15: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
16: Pijnenburg Schoenen, je dag loopt goed.
15: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
17: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
18: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
19: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
20: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
17: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Katrien, dankjewel. Erwin, even kijken bij de ANWB. Hoe ziet het er allemaal uit op de weg?
8: Ja, het ziet er grijs uit natuurlijk, de weg. Want het is asfalt en dat is grijs. Ja. Hier en daar schijnt de zon. Niet overal, heb ik begrepen. Er staat een file op de N279 Roermond richting Den Bosch tussen Boerdonk en Veghel 2 kilometer. De vertraging is haast 20 minuten. De N389 Etteleur-Zevenbergen is tot een uur of 4 dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Door een ongeluk in beide richtingen.
0: Ja, toen Joap Reesema liedje Grijs zong, toen heeft hij het ongetwijfeld over asfalt gehad. Nou snap ik, ja. Het valt allemaal op zijn plek.
8: Geweldig.
0: Hey, ik dank jou zeer hartelijk. Tot later.
8: Ja, fijn dag.
0: Houdoe. Zo meteen maar eens schakelen met een van de bevrijdingsfestivals die ons land rijk is. En die siert in Den Bosch. Nou, zometeen live verslag naar vandaan.
22: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
23: Trulies met Grenke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf...

0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
14: Dit zit.
13: Voordelig en snel.
14: Dit zit.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Stijn in de middag.
1: Geniet met volle teugen.
2: Brabant.
1: Wat wil je van mij? Hanna is mee samen met de Meteoren. Die Hanna, dat is Hanna Schoonenbeek uit Emmen. Die gaat keihard natuurlijk in die muziekbusiness. Maar op zich wel een leuk linkje. Ik had het vorige uur over Rob de Nijs, die samen met Daniel Loewes werkte voor zijn album. Ook zij werkte samen met Daniel Loewes. Niet super lang, maar hij had wel een belangrijke rol in haar carrière. Want hij koppelde haar weer aan Ilse Lange. En Ilse Lange is uiteindelijk ja, eigenlijk een soort van haar platenbaas. Hè. Zij doet ze klinkt ook wel een beetje als Ilse Lange. Heeft zelfs een subtiele zachte G of zo hoor ik een beetje bij Hanna mee. Dat bevalt mij dan weer uitstekend. Nou, haar hoorde je aan het begin van de uur 2 hier bij Omroep Brabant. Wijn in de middag en weet je wat, even het sfeertje wat anders. Want we gaan eventjes lekker relaxed richting een festivaletje. Het weer zit niet helemaal mee, maar ja goed, 5 mei, dat is mooi. En dan is er ergens in de provincie natuurlijk wel muziek. Zijn er dingen te doen? En zo ook in Den Bosch. Noël van Hoofd, jij staat op de Petelaarse Schans, hè?
3: Ja, goedemiddag Koen. Ja, want hier is het bevrijdingsfestival van Brabant. En hier worden vandaag zo'n 20.000 bezoekers verwacht. Het loopt hier al lekker vol. Sinds 12 uur is er muziek. En zometeen, het is nu wachten op het bevrijdingsvuur. Want die komt er zometeen vanuit Wageningen aan. En dan wordt hier zo'n hele grote fakkel. Zo heel groot, dat bevrijdingsfestival logo wordt dan ontstoken. En hier zijn ook heel veel jonge bezoekers al. Waarom ben jij hier?
4: Gewoon om te zuipen en te feesten.
3: Maar wat is dat vrijheid voor jou dan?
4: Ja.
3: Want weet jij wat Bevrijdingsdag inhoudt?
4: Ja.
3: Vertel.
4: Gewoon zo van de doderdenking en zo, toch?
3: Ja.
4: Ja, en dan kunnen wij gewoon even zuipen en feesten allemaal.
3: Ja. Maar denk je dan ook vandaag een beetje waarom we hier allemaal staan?
4: Ja, gewoon voor die doderdenking en zo.
5: Ja, want
4: wij vinden het natuurlijk heel erg wat er is gebeurd. En we willen heel graag het vieren dat ze zijn bevrijd. Dus we zijn super blij dat ze nu zijn bevrijd. En daarom zijn we er nu.
3: Ja. En kom je nog voor iemand?
4: Ja, voor artiesten. Maar we weten niet precies wie belt. Joyce Lieve. Hoe spreek je dat uit? Jo Silvio.
3: Oké, kijk, Koen. Hier staan ook mevrouw. U bent denk ik hier samen met uw zoon, denk ik. Waarom bent u er vandaag?
6: Ja, we wilden gewoon bandjes kijken en de vrijheid vieren, toch zo?
4: Ja.
3: Is dat dan belangrijk om dat door te geven?
6: Dat is zeker belangrijk. Ik ben er zelf mee opgegroeid. En ik vind het heel belangrijk om door te geven. Ja.
3: Want wat krijg jij te horen over zo'n dag, over Bevrijdingsdag?
7: Echt van alles. Echt zoveel.
3: Ja? Wat houdt Bevrijdingsdag in?
7: Dat om te vieren dat Nederland vrij is gemaakt in 1945.
3: Precies. En is dit dan de plek om dat te doen, om dat te herdenken, om dat te vieren met z'n allen?
6: Ja, muziek en dansen is daar de beste manier voor, denk ik. Ja.
3: Wat betekent vrijheid voor u?
6: Gelukkig zijn met mijn gezin en hem zien opgroeien.
3: Ja. Kijk, dat is heel belangrijk. Nou, Koen, hier komt zometeen het vuur aan. Ik zou zeggen, draai nog een plaatje, misschien wel 2. En dan gaan we zo eens eventjes luisteren hoe hier het bevrijdingsvuur wordt ontstoken en hoe dat gebeurt in alle provincies op dit moment in Nederland. En dan is het Bevrijdingsfestival Bevrijdingsdag echt aan vandaag.
1: Ja, kijk, hartstikke mooi. Dan komen we zo inderdaad even terug richting Den Bosch, waar dat allemaal gaat gebeuren. Overigens vind ik het antwoord op de vraag van wat is voor jou vrijheid? Zuipen we dan helemaal?

0: of Turn the Flame On, net zo je wil. Want daar zitten we natuurlijk een klein beetje op te wachten in Den Bosch bij het Bevrijdingsfestival. Maar wel van hoofd is daar. En jij luistert volgens mij naar allemaal mensen die worden geïnterviewd. En alles heeft te maken met die vlam.
1: Als je eenmaal een best bent.
2: Ja, de vlam komt er nu aan. Hij wordt doorgegeven vanaf het podium naar het midden van het terrein. Die vlam heeft 125 kilometer al afgelegd vanuit Wageningen. Meneer, hoe was die tocht?
3: Heel regenachtig in het begin.
2: Ja.
3: En daarna, ja, miserabel, miserweer.
2: Je ziet dat die vlam, wat betekent die voor u?
3: Ja, veel voor de vrijheid.
2: Ja, de vlam gaat nu raar. Wordt achtervolgd door alle wandelaars, ik moet zeggen hardlopers van de atletiekvereniging uit Best. En hier staat Sarg Kasper, die we kennen van die mooie borden en Instagrams met allemaal sarcastische opmerkingen, ook met carnaval. En die mag nu het bevrijdingsvuur ontsteken. Hij heeft een hele grote stang met het vuur. En wordt nu afgeteld.
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: En daar gaat het vuur.
1: En daar brandt hij.
2: Mevrouw, is bevrijdingsdag nu echt begonnen?
5: Zeker. Ja? Prachtig.
2: Wat voelt u nu?
5: Trots.
2: Waarom dan?
5: Gewoon omdat we hier met z'n allen staan. En dat we dit gewoon mogen vieren met z'n allen. Ondanks alles wat er nu in de wereld aan de gang is.
2: Ja.
5: Heel trots dat we hier met z'n allen zijn. Dat we dit de moeite waard vinden om hiervoor allemaal hier naartoe te komen.
2: Dit is radio. Beschrijf dat vuur eens.
5: Het is een teken vrijheid wat je krijgt op 4 mei als je de dodenherdenking doet. Die heb ik hier ook op mijn tas zitten.
2: Ja.
5: En de vlammen die zitten daar omheen in het bovenste stuk. Ja, die branden gewoon prachtig. Gewoon te wakkeren. Zo moet het zijn.
2: Kijk, te stralen.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ja. Ja, dat zie je goed.
2: Ja, het is een bijzondere dag, bevrijdingsdag. Dus u zegt ook al, niet helemaal vanzelfsprekend natuurlijk meer. Eens even kijken, want ik zie hier ook een hele hoop jonge gasten. Wat betekent voor jou vrijheid?
6: Vrijheid, ik heb geen idee.
2: Geen idee?
6: Nee.
2: Nee, vooral 2 biertjes denk ik, want daarmee Koen loopt hier richting het podium. Ik zie hier ook een mevrouw met hele jonge kindjes hier. Waarom is het belangrijk vandaag?
7: Nou, ik denk vooral om ze een stukje mee te geven wat vrijheid betekent. Ja. Dat je dat mag vieren met elkaar.
2: Want hoe oud zijn ze?
7: Ja, ze is net 5. Ja. Dus begrip begint te komen, wat betekent vrijheid en hoe doen we dat dan?
2: Net zei je wat jonge bezoekers tegen mij, vrijheid is zuipen.
7: Oh nee.
2: Wat vindt u?
7: In mijn geval niet, ik begrijp dat. Maar in ons geval is dat samen genieten van het feit dat we de ruimte hebben om te mogen doen wat we graag willen doen met elkaar.
2: En hoe ziet dat vuur eruit?
7: Ja, prachtig toch?
2: Ja,
7: heel mooi. Ja?
2: Top, dankjewel. Ja, het gaat hier dus nu echt beginnen, de optredens. Zometeen een van de ambassadeurs, Koen Karsou, komt hier optreden. Er worden nu nog heel wat foto's gemaakt bij het vuur met al die lopers uit Best, die dus 125 kilometer hebben afgelegd met het vuur vanuit Wageningen hier naar Den Bosch. En volgens mij gaan we straks nog eventjes in Afslag Zuid, Koen, eventjes kijken hoe het hier bij Karsou is.
8: Juist, nou hartstikke goed, Noël. En ontzettend mooi gedaan ook. En mooi hoe mensen zich dan die vrijheid verwoorden. Ik zit daar echt ademloos naar te luisteren. En ik vind zelfs grappig dat mensen zeggen, ja, vrijheid is voor mij zuipen. Misschien is dat een heel stomme antwoord in menig oor. Maar ergens raakt het ook wel weer iets heel vets of zo. Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval goed dat er over na wordt gedacht. En dat de vraag gesteld blijft worden. Zeker in deze roerige tijden. Straks inderdaad bij Afslag Zuid nog heel even checken hoe het daar is in Den Bosch. Nu in ieder geval het vrijheidsvuur dat ontstoken is door Jasper Schilder. Karsou die gaat optreden. Merel komt daar ook nog voorbij. En ook Case Choice en Postman. Zomaar wat bekende namen die dus het Bevrijdingsfestival in Den Bosch zullen sieren. Nu iets heel anders. Namelijk Peter Frampton. En als je de weg niet weet, dan vraag je hem. Alhoewel, de vraag is of hij het eigenlijk weet. Want hij vraagt er ook om. Show me the way. En je hoort het nu allemaal hier bij wij in de middag op.

0: show me the way, Peter Frampton. Het is bijna 2:30. En zometeen na 2:30 dan... hoor je Rod Stewart. En deze prachtige... van Chris Martin en Dua Lipa. Maar dat zometeen pas allemaal. Wat eerst het nieuws en wat zit er in dat nieuws, Jasper?
1: Nou, de Campina-fabriek in Veghel die krijgt miljoenen. En je hoort zo onze eigen ambassadeur van de vrijheid, La Fuente.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
4: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in

0: Exclusive.com. Over de Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Even kijken naar de situatie op de weg. De N389 die is al de hele dag afgesloten. Etten-Leur richting Zevenbergen. En de andere kant in vanwege een ongeluk. En de verwachting is dat die om 4 uur weer geopend wordt.
2: Omroep Brabant.
1: Ja, dan een verschil tussen west en oost vandaag in het weerbeeld. In het oosten valt geregeld regen. Soms is het ronduit nat, terwijl in het westen het voornamelijk droog blijft. Maximaal een graad of 14, daar hebben we het over vandaag. En dan het nieuws, Jasper.
3: Goedemiddag. Een mega-investering bij Friesland Campina. Ook de zuivelfabriek in Veghel krijgt er miljoenen bij. Campina wil de fabriek daarmee moderniseren en klaarmaken om mee te kunnen liften op het succes met proteïneproducten. La Fuente heeft net zijn eerste bevrijdingsoptreden gehad. De DJ uit Eindhoven is dit jaar een van de ambassadeurs van de vrijheid. In Gilsen vertrok hij vanochtend met de helikopter het land in, maar niet naar Den Bosch.
4: Helaas niet. Ik mocht ze niet zelf kiezen. Nee. Dus je wordt ingedeeld. Anders had ik natuurlijk sowieso als eerste Brabant gekozen. Maar we beginnen in Utrecht. En veel dichterbij gaan we niet komen, helaas.
3: Nee, want op dit moment vliegt hij vanuit Utrecht richting Leeuwarden. Vanavond staat hij dan ook nog in Almere en Rotterdam. Op bevrijdingsdag wordt er niet alleen maar feest gevierd, maar ook geprotesteerd. In Utrecht was premier Jette te gast en daar voerden mensen actie voor een boycott tegen Israël. Op borden, ook gericht aan onze premier, staat onder meer dat de rode lijn is overschreden.
5: Op dit moment horen wij niets van onze regering. Het is toch wel redelijk dat zij aan het wegkijken zijn. En dat kan niet. En een grote groep Utrechtse burgers die verzamelt zich om stil een signaal uit te geven op deze feestdag.
3: Premier Jette ging volgens RTV Utrecht kort met een aantal actievoerders in gesprek. Je kan straks een opleiding volgen om te leren hoe je in de Efteling moet werken. Het pretpark start samen met de Rooie Pannen een horecaopleiding. Bedoeld voor iedereen die graag in de horeca wil werken, maar daarbij wel een diploma wil. Met opleiding zit je maar weinig in de schoolbanken. 4 dagen per week werk je in een van de restaurants in de Efteling en doe je in de praktijk ervaring op. De 5e dag, dan krijg je wel college. Het is trouwens niet de eerste Efteling-opleiding bij de Rooie Pannen. Eerder opende de school in Tilburg ook al een nagebouwde Efteling hotelkamer waar studenten ervaring op kunnen doen.
1: Het lijkt haast wel een sprookje, maar het is dus echt zo.
3: Het is echt zo.
1: Ik zat nog een beetje na te denken over die mevrouw die je net liet horen over dat protest in Utrecht. Hè?
3: Ja.
1: Die legt eigenlijk heel netjes en kordaat uit waarvoor zij daar staat. En zijn ook in gesprek geweest met de premier. En ik dacht, dit is toch eigenlijk gewoon de manier waarop je moet protesteren?
3: Ja, zij stonden daar gewoon niet herrie te maken, geen overlast. Maar ze stonden op de plek waar de premier langs zou komen.
1: Ja.
3: Op borden, met maar dat duidelijke boodschap.
1: Kijk, en ik snap best dat sommige mensen denken, ja, maar zo krijg je je punt niet gemaakt. Maar ik denk juist dat je zo je punt wel gemaakt krijgt.
3: Deze mensen waren in ieder geval in gesprek met de premier.
1: Ja, maar als, want er zijn natuurlijk ook we kennen het hier allemaal van de AZC's en dat soort dingen, dat er geprotesteerd wordt. Dan wordt er met dingen gegooid en mee wordt bekogeld en zo. Dan gaat toch niemand zeggen, oh jongens, maar wat is jullie punt? Dan gaat iedereen die gaat dan het hebben over het schandalige gedrag. Terwijl aan deze mevrouw is gevraagd, wat is uw punt?
3: Ja.
1: Ik vond dat wel heel mooi. Ik zat er nog eventjes over na te denken. Ik denk, huppatee, zo kan het ook. Jasper, dankjewel, tot volgende uur. Zometeen Dua Lipa en Chris Martin met het prachtige Homesick. Echt prachtig.

0: als je het hebt over stemmen die mooi bij elkaar kleuren, dan zijn dat wel de stemmen van Dua Lipa en Coldplay voorman Chris Martin. Homesick. Hey, ik heb even een... Wacht, zou ik hem zo kunnen bereiken? Dat weet ik eigenlijk niet. Ga het eens proberen. Ja, kijk, kijk nou. Kijk. Ja, nou zet hij zijn koptelefoon op. Zit hier in de studio naast me. Ja. Dat ik kon horen als luisteraar, maar hij zegt ik kom eraan acuut. Wat is het namelijk wel een dingetje? Nu heb ik natuurlijk eigenlijk altijd op dit tijdstip heb ik de meezinger van de middag.
1: Oh.
0: En dat gaan we zo meteen ook doen. Maar dat is deze week wel heel speciaal, de meezinger van de middag. Want...
1: Nou, vooral de meezingers natuurlijk, die wij donderdag zeker hebben in Afslag Zuid.
0: Ja, wat, en ik denk, God, laat ik haakje heel even hier de rode loper uitrollen voor
1: wat
0: jou.
1: Mooi man, wat tof. Want... Zitten we in de uitzending trouwens?
0: We zitten in de uitzending.
1: Oh, leuk, ja, hallo.
0: Ik vind dat namelijk heel leuk. Ik word daar heel vrolijk van.
1: Nou ja, en ik hoop de rest van Brabant ook. Ik heb het zelf ook, want ik denk, weet je, je kent allemaal wel die situaties dat je in de auto zit, of misschien nog even de laatste loodjes op je werk, weet je wel, dat de radio even een tandje harder gaat. Het eigenlijk bijna alle licht al uitspringen, omdat iedereen weg is.
0: Ja.
1: Je denkt, ik pak even mijn momentje. Iedereen heeft wel zo'n liedje waarbij je gewoon volle bak losgaat.
0: Ja.
1: Ongegeneerd, of het nou zuiver klinkt of vooral heel vals. We hebben allemaal zo'n liedje. En dat soort liedjes, die hoor je dus donderdag tussen 5 en 7 tijdens de avondspits, gewoon om lekker vrolijk, huppakee, misschien al richting een vervolgd weekend te gaan, wie weet.
0: Nou, ik heb dus ook zo'n liedje.
1: Ja?
0: Luister.
2: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: En die verwacht je misschien niet.
1: Is de dijk.
0: Ja, maar hier kan ik echt hard op losgaan. Vind nou, ik heerlijk.
1: Trek de microfoon even dicht aan als je wil.
0: Zeker weten. Dit is als ze er niet is.

0: to you and alive.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: Ja, vandaag wel een... vandaag trouwens deze hele week een hele mooie tipplaat. Marlon Pichel, daar zou je misschien niet zoveel zeggen. Maar hij doet het samen met Danny Vera. Het is werkelijk iets heel moois wat ontstaat. Eerst apart, daarna samen. En die samensmelting die is erg mooi. De strijkers erbij. Nou, ik kan er van alles over vertellen, maar je kan er gewoon beter naar luisteren. Afgelopen weekend stond hij nog in Tilburg. Danny Vera zal hij ongetwijfeld hebben gememoreerd aan dit liedje. Misschien zelfs wel gespeeld, I don't know. Maar nu hoor je het als tipplaat bij Omroep Brabant. Het heet Try Again en geniet.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
13: Katrien, dankjewel. Daarvoor de N389 Rettenleur richting Zevenbergen. Allebei de kanten op tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Het staat hartstikke dicht. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Een heel treurig ongeluk. Meer daarover op omroepbrabant.nl. En naar schatting is die weg over een uurtje, dus om 16:00 weer open. Zometeen dan ga ik wel wat leuks doen. Dit was natuurlijk geen leuk bericht. Ik heb sowieso Amy McDonald voor je en R.E.M. Maar daarna ga ik richting de zomerhit van dit jaar. Oké, ik neem een klein voorschotje, want het is nog geen zomer. En of het dan ook de hit is, je weet het niet. Maar alle seinen staan wel op groen. En daar heeft een bijzondere man aan meegewerkt. Over welk liedje ik het heb en over welke man, dat hoor je zometeen.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben.
17: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
19: onlineveilingmeester.nl.
20: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl.
20: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan, met een zeker voordeelcontract.

0: Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: De REM, Rapid Eye Movement en Man on the Moon. Het is precies 3:15.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, en daar ben je live getuige van. Inderdaad, hier lekker op Omroep Brabant. Ik kijk naar buiten. Het weer is niet al te best. Maar goed, we moeten het ermee doen. In het westen van de provincie schijnt het wel wat beter te zijn dan in het oosten van de provincie. Laat daar nou juist Den Bosch liggen. Waar dat bevrijdingsfestival is en 20.000 man worden verwacht. Ja, dat is dan wel weer heel sneu. Maar goed, en je bier raakt nooit leeg. Dat is weer een voordeel. Het is een beetje omdenken. En gezellig zal het er sowieso wel zijn. En gezellig ga ik het ook maken. Want als je dit hoort...
3: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Dan... maak je het normaal gesproken automatisch af natuurlijk. Het wordt getipt als dé zomerhit van dit jaar. Cheerio van Justin De Wild. De Veenendaler die weet niet wat hem gebeurt. Hij heeft zijn agenda ramvol staan. En dat is deels dankzij niemand minder dan onze eigen Jeffrey Heesen. Goedemiddag, Jeffrey.
4: Een hele goede middag.
0: Ja, want jij bent één van de schrijvers van deze zomerhit. Ik ga het gewoon zeggen, ik neem een voorschotje van deze zomerhit, hè?
4: Ja, ik denk dat je dat gerust mag zeggen. Je kan nergens binnenkomen of buiten lopen of in de auto staat er bij iemand op, weet je wel. Je wordt alleen maar geconfronteerd met het liedje. Dus ik denk wel dat je dit de hit van het jaar mag noemen.
0: Ja, het is inderdaad ongelooflijk. Want het gaat dan opeens ook heel snel. En dan hoor je het dus ook daadwerkelijk overal. Hoe is dit allemaal zo gegaan?
4: Nou, ik sprak af met Jurian Morren. Jurian Morren is een van de schrijvers van dit liedje ook. Om een sessie te doen met Gineke Vossen. En dat was gewoon op een leuke doordeweekse dag, een zonnige dag, met een lunchje erbij in de Wisselstudio's in Hilversum.
0: Een schrijfsessie, zo van, goh, we gaan eens wat maken.
4: Ja, een schrijfsessie die ik al 200 keer heb gedaan, zeg maar.
0: Mm-hmm.
4: En dit was een hele leuke sessie. Dit was een gezellige sessie. Het liedje viel ook vrij snel, moet ik zeggen. Hier en daar wat discussietjes. En dan staat de demo. En wij luisterden de demo. En wij keken elkaar aan en zeiden van... ja, als dit opstaat op het festival of in de kroeg of waar dan ook... dan gaat het gewoon aan.
0: Ja.
4: Weet je wel, we hadden gelijk het gevoel dat het iets zou kunnen worden... Niet helemaal gelijk van, dit zou zomaar eens top 40 kunnen zijn en de zomerhit van 2026. Want daar zijn we heel voorzichtig in dat soort voorspellingen. Alleen, het voelde helemaal fantastisch, dat liedje. Dat had een vibe. En onderweg naar huis ook, weet je wel, van Hilversum. Nou, ik kom dan uit de Os, hè. Ja. Gezellige Brabant. Dus 20.000 keer het liedje opgezet in de auto en dan thuiskomen en dat gewoon nooit meer uit je hoofd krijgen.
0: Nee, maar en wanneer speelde dit allemaal? Welk tijdsbestek hebben we het over dat het nu een hit is geworden en toen het op papier stond?
4: Ja, en dat moet ik even denken, want er zijn natuurlijk best wel wat dingen naar de rand ook gebeurd. Dat zou zomaar een jaar, of misschien wel anderhalf jaar geleden kunnen zijn. Maar dat moeten we even midden laten. Maar,
0: ja,
4: weet je, ik maak natuurlijk heel veel muziek en natuurlijk ook voor mijn eigen, dat weten jullie ook.
0: Ja.
4: Maar het is, soms heb je gewoon van die sessies die vallen. En die vallen gelijk en die vallen goed. En daar is dit zo'n liedje van.
0: Ja, want ik ben vanochtend een beetje door de bak heen gegaan. En toen dacht ik zet even op een rijtje wat van Jeffrey Heesen zijn hand komt. En dan heb ik het vooral over de muziek die je zelf hebt gezongen. Luister even mee.

0: En toen dacht ik, Jeffrey, dit is inderdaad echt de Hazen sound eigenlijk. Klopt dat wel een beetje, of niet?
1: Nou ja, die hoor ik al 10, 11 jaar, de Hazen sound. En dat is inderdaad, is dat ook zo. Ik krijg heel eerlijk gezegd ook heel veel de vraag van waarom heb je dat weggegeven?
0: Ja, nou, inderdaad.
1: Jij wilde hem stellen, ik voelde hem al. Nee, ja, weet je wat het is? Ik ben op het moment dat ik een sessie inga, en als de sessie niet voor mezelf bedoeld is, want dat beslissen wij natuurlijk heel snel, hè. We gaan iets voor chef maken, zeggen we dan.
0: Ja.
1: Dat was niet helemaal aan de orde. We maakten het liedje en ik wist gewoon heel snel, ja, dit gaan we aan iemand anders voorleggen. Ja, dat is... Dat voelt dan ook gewoon zo. En ik heb ook helemaal niet zoiets van, oh, had ik het zelf maar gehouden. Want hey, wie weet, worden bij mij helemaal niet zo'n hit. Hè? Dat kan zomaar. Het is gewoon, Justin is gewoon die gezellige jongen. Waar ik al 4 singles meer heb voor mogen maken. En ik heb altijd gezegd tegen Justin, dat kan je hem navragen. Justin, jij gaat hem ooit raken. Vraag me niet hoe. Maar jij hebt iets over je heen. Daar hoort een liedje bij. En als je dat liedje hebt, dan gaat het gebeuren, zeg maar.
0: Ja. En dit is dan dat liedje. Maar ik spreek even namens alle Nederlanders, hè, wij Koningin de Nederlander, wij kennen Justin de Wild eigenlijk nog helemaal niet zo. Maar dat is dus die gezellige buurjongen die op elk feestje zijn dingetje aan het doen is.
1: Ja, precies. En al best wel een mooie tijd. En Justin is ook echt van kind af aan begonnen. Hij is zelf nog maar 22, dus een hartstikke jonge vent, maar... Dat is echt een jongen die geboren is voor het vak, zeg ik altijd. Dat roep ik al zo lang. Want ik heb al 2 jaar geleden of 3 jaar geleden schreef ik zijn eerste singles. En dat is gewoon de jongen die gewoon alleen maar wil zingen, optreden, mensen blij maken. En gewoon heel de avond op pad wil zijn, zeg maar, ja, met zijn muziek. En dat wordt dan zo fantastisch bekroond. En daar ben ik ook super trots op, dat ik die ooit heb mogen, ontdekken vind ik een gek woord, maar dat ik die ooit heb mogen helpen aan een van zijn eerste singles, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, want je schrijft ook nog, je hebt al geschreven voor anderen, een beetje uit mijn hoofd, correct me if I'm wrong, maar Roy Donders, Monique Smit, Wil Pigmans, heb je volgens mij ook al wat voor gemaakt, nou, voor jezelf uiteraard, maar is dat dan, kan het bij iemand net iets meer aansluiten, dus dat dit zeg maar een klik is voor hele lange tijd met Justin?
1: Ja, dat hoop ik natuurlijk altijd, weet je wat wel is, als ik kijk naar mezelf, ik heb heel veel met dezelfde mensen muziek altijd gemaakt door de jaren heen. Op een gegeven moment dan wil je ook eens een keer links en rechts gaan kijken. Dat doet Justin ook. Die heeft heel veel sessies ook met andere boys en mensen. Weet je, dat is gewoon normaal. Ja, ik vind het natuurlijk wel te gek dat ik voor nu toch achter dit liedje, zeg maar, ben gekropen. En dat het in die zin gelukt is met hem, zeg maar. Ja. En daar ben ik natuurlijk onwijs trots op. En ook gewoon laten we niet vergeten, Jurriaan Morren en Gineke Korte die de medewerking ook geleend hebben aan het liedje. Dat is gewoon een fantastisch team, blijkt wel. En dit is ook ons eerste liedje samen in deze samenstelling, zeg maar. Dus ja, dat wij in ieder geval met z'n drieën ook samen gaan zitten, wat meerdere keren, die staat ook wel vast.
0: Heel
1: en ik hoop natuurlijk voor de toekomst heel veel voor Justin. Dat lijkt me fantastisch natuurlijk. Maar die jongen die weet gewoon niet wat hij meemaakt.
0: Ik geloof dat hij al 230 optredens had staan nu in zijn agenda.
1: Ja, maar dat gaat zo hard nu. En dat borrelt van alle kanten. Het ontploft, zeg maar.
0: Ja.
1: Het is gewoon geweldig. En ik vind het voor hem heel mooi dat hij dit meemaakt als artiest. En ik vind het, ik dan als auteur, is dat, maakt het cirkeltje een beetje compleet voor elkaar.
0: Is er nog een detail in het liedje dat je zegt, ja, kijk, daar hoort de achterloze luisteraar, die hoort dat niet, maar hier hebben we of zo lang over gedaan, of dit is echt een huzarenstukje, of hier ben ik heel trots op? Of...
1: Nou ja, ik ben trots op heel het liedje. De opbouw van het liedje van... Dat snapt gewoon iedereen, weet je wel. Iedereen die je aanspreekt op straat, die snapt gewoon dat je dan los moet gaan. Er is één discussie geweest in de studio. Discussie is een groot woord, maar... Het ritme van de glazen klinkt als muziek in mijn oor. Dat stukje vond ik op zich niet zo heel cool. Want ik vond hij moest het heel snel gaan zingen op de plaat. Want ik zong natuurlijk de demo als eerst in.
0: Ja.
1: En ik zeg, jongens, een zanger gaat het niet zo lekker zingen. Het ritme van de glazen klinkt als muziek. Ik zeg, het is allemaal te snel achter elkaar. Maar ja, goed, op een gegeven moment was het 2-1 in de studio. Dus we hebben het zo gelaten. Maar dat is voor nu. We hebben van de week met elkaar gebeld.
0: Ja,
1: dan hadden we het nog over dat moment. Ja, dat maakt nu helemaal geen s'nachts meer uit natuurlijk.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik ga er nu wel een beetje op letten. Vind ik alleen maar heel leuk. En dat is iets aparts. Maar inderdaad, ik ga er ook helemaal los op. En we kunnen er ook maar gewoon beter naar luisteren dan over lullen. Maar ja, ik vond het verhaal erachter wel ontzettend leuk, Jeffrey. En nou ja, ik ben ook weer ontzettend trots op jou als Brabander inderdaad, dat jij hier aan bij hebt gedragen.
1: Dat vind ik dus mooi.
0: Hartstikke mooi.
1: Ik vind het ook mooi dat ik door jullie gebeld word. Een keer niet voor mijn eigen muziek, zeg maar door dit soort dingen. Dat is toch rijp te gek eigenlijk.
0: Zeker,
1: mooi.
0: Zeker. Nou ja, sharp is a knife. Hartstikke mooi, dankjewel. En het allerbeste. En ik ga vaak aan je denken door Justin de Wild, Jeffrey. Hey, tot later, hè. Yo, houdoe!

0: plaatje. Bruno Mars deed het samen met Rosé en de Apata. Zo meteen Gloria Gaynor. En ook Samba. Dat hoor je allemaal na het nieuws, want Jasper die is er eerst nog om te vertellen wat er in dat nieuws zit. Vertel eens.
1: Nou, de gegevens van duizenden Brabantse studenten liggen misschien op straat. En de president van Frankrijk blijkt een groot talent.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Omroep Brabant.
0: Een tweedeling in de provincie in het oosten. Geregeld regen en nattigheid. En in het westen is het droog. Maximaal een graad of 14. En dan het nieuws, dat krijg je van Jasper.
6: Goedemiddag. De universiteiten van Tilburg en Eindhoven zijn misschien gehackt. De hackersgroep die eerder achter de grote hack van Odido zat, heeft opnieuw toegeslagen. Dit keer zou de groep Shiny Hunters onderwijsplatform Canvas hebben gehackt. En daarbij zouden de gegevens van wereldwijd zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers zijn gestolen. Ook in Nederland. Zowel op de universiteit in Tilburg als Eindhoven gebruikten ze het Canvas-systeem, ook op Fontys hogescholen. Of de scholen ook onderdeel zijn van de hack, kunnen ze nog niet zeggen. Een auto is vanmiddag tegen een schutting in Breda gebotst. Het gebeurde toen de vrouw achter het stuur onwel werd. Mensen die het zagen gebeuren schoten meteen te hulp en belden 112. De auto en de schutting raakten zwaar beschadigd. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Bevrijdingsdag zou een officiële vrije dag moeten worden. Dat zei premier Jetten na het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Utrecht.
7: Een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd: laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dat ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat, weer bespreken, dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
6: Sinds 1990 is Bevrijdingsdag een officiële feestdag, maar je baas bepaalt of je ook echt vrij bent. Veel mensen krijgen maar eens in de 5 jaar betaald vrij. En de president van Frankrijk blijkt best wel een goede zanger. Er gaat een filmpje rond waarin Emmanuel Macron naast een pianist gaat zitten en een stukje Charles Aznavour meezingt. Bohème zingt hij hier mee met de piano. Het gebeurde allemaal tijdens een staatsbezoek in Armenië. De premier van dat land die drumde zelf nog een stukje mee met de Franse president.
0: Klinkt inderdaad, klinkt echt niet gek.
6: Nee, toch?
0: Nee, dit is inderdaad best wel leuk. Nou, hartstikke mooi. Hey, dankjewel, Jasper. Heb jij trouwens ook nog verborgen talenten?
6: Nee, helaas.
0: Oké.
6: Okay. Moet lang nadenken ook.
0: Ja.
6: Nee, ik denk nog steeds na.
0: Ja.
6: Nou, je mag helemaal meezingen.
0: Nee,
6: valt
0: mee. Dit is Gloria Gaynor. And reach out, I'll be there.

Tear You. We gaan het tempo een beetje opgooien met David Guetta en Teddy Swims. Die hebben een liedje gemaakt, Meer Dan Briljant. Gone, Gone, Gone. En zometeen maar eventjes vragen aan Ronnie. Wat ga je doen in Afslag Zuid?

0: dan dit, hè. Gone, gone, gone. Dit ook, maar dat komt uit de computer.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Ja, dat is wel de grote vraag.

0: zeker de vraag. Eerst, gaat het gewoon lekker met je, of niet?
1: Ja, zeker. Hoezo zie ik er zo beroerd uit?
0: Nee, helemaal niet. Maar druk.
1: Druk, ja, keidruk, man.
0: Ja, dus... Ja.
1: Weet je, half Nederland ligt op zijn gat vandaag, op 5 mei. Ja. Tenminste, niet half Nederland.
0: Ja, dan werken wij extra hard natuurlijk.
1: Wij zijn, ja, precies. Ja. Iemand moet het doen, hè?
0: Dat is inderdaad wel waar. Dat is inderdaad wel. Nou, ik moet zeggen, ik val mee. En het is gezellig in de app. Dus wat dat betreft, ik denk ook wel dat het wat te maken heeft met het weer. Dat minder mensen er toch op uitgaan. We hadden ook eventjes Noël. Ik kan me voorstellen dat jullie er ook nog wel eventjes
1: Jazeker, we gaan straks nog even schakelen naar Bos City.
0: Ja, precies. Maar daar merkte je ook gewoon wel. Ja, gingen natuurlijk een hoop mensen zuipen. Voor.
1: Ja.
0: Ook wel mooi. Wat betekent vrijheid voor jou?
1: Zuipen!
2: Zuipen!
1: Vrije dag.
0: Ja, en ergens filosofisch zit daar wel weer wat in.
1: Het zorgt wel voor verbinding en een gevoel van vrijheid.
0: Ja, nou ja, precies.
1: Het is maar zoals je het zelf interpreteert, toch? Hè?
0: Ja.
1: Prima.
0: Hey, ik heb voor jou de vrijheid genomen om jouw een mooie keuze aan te bieden.
1: Ik ga natuurlijk voor daar meezingen, dat snap je wel. Ik weet niet welke of die dat is.
0: Nou ja, luister maar. Okay. Ik ben benieuwd. Ja. Het hele korte fragment.
1: Jawel, zeker. Jawel, ja. Daar kan ik wel mee.
0: Oké, okay, nou, hartstikke goed. Dan horen we zo meteen wat jij niet gaat kiezen. Maar eerst gaan we richting Genesis en Throwing It All Away.

0: Genesis en Throwing It All Away. Het is nog 9 minuten en dan is het precies 4 uur. En dan begint Ronnie met zijn shift, zoals dat dan zo mooi heet.
1: Yep.
0: Ja, ik zag je druk bezig. Dus je bent een beetje op en neer aan het rennen.
1: Zeker.
0: Je bent dingen aan het regelen. Je hebt dingen geregeld voor Afslag Zuid, neem ik aan.
1: Dat hoop ik wel, ja, dat het geregeld is.
0: Ging het alleen maar over de Amazingers voor komende
1: zondag? Nee. Want Ruby en Sascha, die wij vorige week spraken in onze uitzendingen, die zijn een tijdje geleden, 3 weken geleden, zijn die op het vliegtuig gestapt naar Bilboa.
0: Ja.
1: Bilbao in Spanje, om vervolgens terug te skileren naar Breda.
0: Je moet er wel zin in hebben.
1: Nou, dat. Vorige keer hebben ze dat richting Berlijn gedaan. Toen dachten ze, we kunnen eigenlijk nog wel terug, maar we hebben geen tijd meer, dus we moeten maar iets zoeken wat de dubbele afstand is.
0: Hebben ze sowieso een hele getrainde kont.
1: Precies dat.
0: Dat hebben al die skilers.
1: En ongelooflijke, denk ik, kuiten. Zo. Stevige kuiten. Als het goed is, komen ze aan in Breda. En onze stagiaire Femke, die is erbij, dus die gaat ze straks opvangen. Dus dat gaan we zeker even horen in onze uitzending. Verder gaan we het hebben over agressie in supermarkten. En ook vooral van iemand die op de werkvloer dat ervaart daar. En hoe dat er allemaal aan toe gaat. Waarom mensen boos worden. Wat ze noemen het allemaal op. En verder onze kilometerweterspel. Virtueel gaan we langs een aantal woonplaatsen van Afslag Zuidluisteraars. Tel de kilometers bij elkaar op. En heel simpel. Maak ons op €100 tanktegoed aanstaande donderdag tijdens de Amazingers.
0: Juist. En dat is in deze tijd is dat gewoon goud.
1: Nou, is lekker toch,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, zeker. Oké, nou hartstikke mooi. Dan is er nog 1 keuze. Die mag jij in volledige vrijheid maken. Billy Joel of James B. Zegt u het maar, meneer.
1: Dan wordt het toch echt Billy Joel?
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Goed. Dan krijg je die van mij. You're only human. En dan wens ik je zo meteen heel veel plezier bij je. Als

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
12: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
11: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Dank u. Dan eens even kijken hoe het met de files gesteld is. Robert Vriezen van de ANWB. Goedemiddag.
16: Hi Ronnie, goedemiddag. Nou, het gaat hartstikke goed hoor op de wegen in het zuiden van het land. Ik heb er wel eentje gevonden. Een file dan wel te verstaan op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Want tussen Best en Moergestel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Met 10 minuten vertraging.
4: Dank u vriendelijk. Tot later wellicht.
16: Tot later.
4: Hoi hoi. Wij gaan starten met een nieuwe Afslag Zuid, want het is gewoon alweer dinsdag vandaag. Sterker nog, het is 5 mei, het is bevrijdingsdag. En wat tof dat de radio lekker aanstaat op de allergezelligste zender van Brabant. Omroep Brabant Radio, met zometeen James Blunt en Stay the Night.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
18: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Trulease met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
23: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed met de

Exclusive.com. Over de exclusive. Stijlvol onderweg. Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl. Bij Kees.

0: Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
1: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Afslag Zuid. Ronnie.

0: kamer voor je geboekt, hoor. Dus het kan allemaal, inclusief ontbijt ook, hè. Stay the night, James Blunt.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronny Balk.
0: Ja, en dat op de dag waarop ook wel een aantal mensen gewoon lekker vrij zijn vandaag. Het is dinsdag, het is 5 mei, het is bevrijdingsdag in Nederland. Yo! Laten we de vrijheid vooral ook vieren, daar maar mogelijk. En zeker ook koesteren, want dat is namelijk op heel veel andere plekken in de wereld helaas niet normaal. Vrijheid, hè? Hier gelukkig nog wel. Overigens zijn er op dit moment, zag ik, nog ruim 800.000 mensen in Nederland die de bevrijding daadwerkelijk hebben meegemaakt.
3: Oh, wow.
0: Dan heb ik het over de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat is minder dan 5% van de bevolking. En dat wordt natuurlijk alleen maar minder, want die mensen worden ouder.
3: Ja, dat is logisch.
0: En die gaan ook dood een keertje natuurlijk. Dus, maar in eerste instantie dacht ik 800.000 mensen, dat klinkt nog best veel.
3: Ja, klopt.
0: Maar dan 5%,
3: denk je, niet zo.

0: Nee.
1: Ik was er in ieder geval niet bij. Jij ook niet. Want wij zijn van een latere lichting, zullen we maar zeggen. Vandaag op deze dinsdag, de dag waarop we ook zeker aftellen naar Meezingers. Nog twee nachtjes slapen en dan mag je donderdagmiddag tussen 5 en 7 helemaal los. Lekker meebleren met liedjes die daar uitermate geschikt voor zijn. Hebben we met zorg voor je geselecteerd. En het gaaf is, misschien win je ook nog wel gewoon even 100 euro tanktegoed in het kader van ons kilometer beter spel. Daarvoor gaan we zo meteen ook weer even naar een nieuwe locatie. Leg ik je nog even alles uit. En er komt ook nog een aanhaakmoment. Nou, straks alle details. En 100 euro tanktegoed is uitermate handig, want het is namelijk vandaag ook de dag waarop bekend werd dat de adviesprijs voor benzine in Nederland vandaag weer verder is gestegen. En daarmee is benzine op bevrijdingsdag duurder dan ooit. Dat blijkt uit de cijfers van het consumentencollectief United Consumers. Inmiddels bedraagt de geadviseerde prijs van de grote oliemaatschappijen gemiddeld €2,63 per liter.
0: Hoera.
1: Dat. En de adviesprijs voor diesel die bleef stabiel op €2,58 per liter. Nou. Wat een koopje. Het is ook geen record, want diesel is uiteindelijk nog duurder geweest. Maar €2,63, jongens, voor een liter benzine. Je raakt toch gewoon onwel van dit soort mededelingen, of niet?
0: Je wil gewoon niet meer.
1: Bah. En het is ook de dag vandaag, en dat is altijd leuk, dat is eigenlijk elke dag, dat we onze AI-muziekgenerator weer even de opdracht hebben gegeven om een liedje voor ons te componeren. In te zingen eigenlijk, laat ik het zo maar zeggen. Die tekst is elke dag hetzelfde. De tekst is elke dag, oh, wat is het toch fijn, met Ronnie en Marjolein. Ze zijn weer op je radio. Are you ready? Let's go. Ik ben heel benieuwd wat AI er vandaag van gebakken heeft. En ook wat jij ervan vindt trouwens, Marjolein.
0: Ik ook.
1: Ik heb namelijk ook geen idee. Maar ik ga gewoon op de knop drukken. Even luisteren.

0: een beetje showbiz-achtig dit, hè?
1: Je swingt de pan uit.
0: Nou, ik vond het eigenlijk wel prima.
1: Ik vind het ook leuk.
0: Nou, straks nog een keer.
2: Welkom bij Afslag Zuid. Omroep.
3: Girl. And have we got news for you?
4: You better listen.

0: is eigenlijk zo lekker, hè? Gewoon de werkdag een beetje uitneuren hier. Olivia Dean en Man I Need. Donderdag iets leuks, hè? En dat is nog maar 2 nachtjes slapen. Dan is het zover. Dan gaan wij en jij hopelijk ook helemaal los. Dan gaan we zorgen dat het tijdens de avondspits een groot feestje gaat worden. Dat proberen we natuurlijk elke dag. Maar donderdag doen we er nog even een scheppie bovenop. Zeker muzikaal gezien. Want dan hebben we 2 uur lang liedjes die je heerlijk kunt meebleren. En het ene liedje ligt je misschien beter dan het andere liedje. Dat maakt verder ook allemaal niet uit. Maar feit is in ieder geval dat we 2 uur lang lekkere meezingers voor je hebben. Dus donderdag lekker luisteren tussen 5 en 7. Ook naar Afslag Zuid en de Amazingers. En ja, ik zei het gisteren al, in de aanloop naar die Amazingers spelen we deze week de hele week een leuk spel.
1: De Afslag Zuid Kilometerweter.
0: Precies, de Afslag Zuid Kilometerweter. Met toch eigenlijk wel als belangrijkste mededeling. Je kunt gewoon €100 tanktegoed winnen. Wanneer heb jij voor de laatste keer getankt, Marjolein?
2: 2 dagen geleden.
0: En met zakdoekjes erbij ook, denk ik.
2: Nou ja, want ik had niet eens. Hij was niet eens helemaal leeg. Oh, en ik zat op dik €70.
0: Oh ja, het doet zo'n pijn. Hè. Het gaat zo ontzettend hard. Dus hoe lekker is het dat je gewoon even €100 tanktegoed kunt winnen? Nou, het principe van het spel is eigenlijk vrij eenvoudig. Je moet gewoon alle kilometerstanden die we doorgeven elke keer bij elkaar optellen. En die kilometerstanden die ontstaan naar aanleiding van appjes die wij vorige week gehad hebben. Van jullie als luisteraar om te laten weten waar je woont. We gaan een soort virtuele route deze week maken door Brabant naar allerlei woonplaatsen van die keigezellige Afslag Zuid-luisteraars. Misschien zit jij er ook wel tussen als je je woonplaats vorige week hebt doorgegeven. Dat doen we 2 keer per uitzending. Dus we gaan 2 keer per uitzending van het ene naar het andere punt. En dan krijg je ook uiteindelijk de volgens Google Maps kortste route in kilometers van ons gecommuniceerd. Nou, en die kilometers tel je steeds bij elkaar op. En uiteindelijk heb je dan donderdag natuurlijk een eindstand van die kilometer teller. En als je die doorgeeft, dan word je misschien wel de kilometer weter. Nou snap ik dat je niet altijd 24/7 kunt luisteren.
2: Dat lukt niet.
0: Dus wij hebben bedacht dat we ook af en toe gewoon maar een soort aanhaakmomentje moeten creëren.
2: Klopt.
0: En dan gaat er iets ontzettend hard loeien. Ja. Dat ga ik nu ook niet doen, maar dan hoor je een sirene. En dan krijg je eigenlijk de tussenstand van de kilometer teller op dat moment.
2: Precies.
0: Toch?
2: Dus dan kan je eigenlijk, als je dat goed onthoudt, weer verder spelen.
0: Alleen wanneer dat is, dat weten we niet. Het gaat ergens is tussen nu en 7 uur. Dat is ook geheim. Dat weten wij zelfs niet, want we horen dan gewoon een alarm loeien. En dat is voor onze teken om even de tussenstand te communiceren. Nu nog niet. We zijn gisteren geëindigd in
2: Oorschot. Bij Mandy.
0: Bij Mandy inderdaad, ja. Maar we kregen vorige week ook een audio-appje van Sharky.
3: Hey, Ronnie. Ik woon in Helmond, Matje. Goedjes, Shark.
0: Hey, Matje. Leuk dat je luistert, Matje. Nou, Sharky woont volgens mij in Helmond.
2: Dat klopt, Helmond.
0: Dus laten wij in dit geval, Marjolein, dan van Oorschot naar Helmond gaan.
2: Dat is goed. En dan kijk ik op Google Maps en dan pak ik gewoon de kortste route, dat is 34 kilometer.
0: Oké, belangrijk dus om te noteren. 34 kilometer. Want dat komt erbij op onze kilometerteller. Dus we gaan van Oorschot naar Helmond. Plus 34 kilometer. No

0: komt uit Utrecht. Groeide op in Bussum. Zat vroeger als klein kind. Nou ja, klein kind. Van 8 tot haar 15e zat ze bij Kinderen voor Kinderen. En in 2004 brak ze door met dit liedje in Nederland. Haalde ook gewoon een hitparadenotering. Dat is toch hartstikke tof, hè? Dat allemaal gerealiseerd wordt hier zo. En uiteindelijk werd ze ook nog tv-presentatrice. Ze heeft volgens mij So You Think You Can Dance gedaan op RTL, als ik me niet vergis. Kids Top 20, Zep, dat soort programma's allemaal. En ze kan dus ook gewoon lekker een moppie zingen. We hebben zojuist de afstand afgelegd, hè? De eerste voor vandaag in het kader van de kilometerweter. Schakel je net in vooruit, dan mats ik je nog even. Je kunt er 34 kilometer bij optellen. Op de kilometer tellen voor de eindstand straks. Want we zijn van Oorschot naar Helmond gegaan. Van de Mandy naar Sjaak, om er precies te zijn. En dat is volgens Google Maps de kortste route van Oorschot naar Helmond. Dus plus 34 kilometer. Waarvan acte. We gaan naar Jasper, want die heeft zich gemeld. Dat betekent dat nieuws eraan zit te komen. Wat heb je voor ons zo, Jasper?
1: Ik lijst je zo de organisator van het bevrijdingsfestival in Den Bosch horen in Brabant. Kijken hoe het daar is vandaag. En een opvallende regel bij de voetbalclub Volendam.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SWK Benelux.
3: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Nou, het is 16:30 geweest. We gaan even snel naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Want het is mijn vakantie. Er is ook niet zo heel veel te beleven, denk ik. Maar toch een file dan?
6: Ontzettend mijn vakantie, kun je wel zeggen. Ja, toch een file op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Wel geteld 5 kilometer tussen Oosterhout en Breda-Noord. Kleine 10 minuten vertraging daar.
0: Dat was alles?
6: Dat is alles.
0: Nou, tot later wellicht weer, Robert. Ja, hoi, hoi.
7: Omroep Brabant.
0: Nou, vandaag in het oosten van onze provincie geregeld regen. In het westen is het wat vaker droog. Temperatuur varieert afhankelijk van waar je bent. Tussen de 11 en 14 graden. En vanavond en vannacht is het vooral in het oosten nog nat. Temperatuur zakt de komende nacht naar een graadje of 8. En dan voor het nieuws naar Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Vorig jaar was een recordjaar voor het bevrijdingsfestival in Den Bosch. Zo'n 33.000 bezoekers kwamen toen op het festival af. Toch hebben veel bevrijdingsfestivals door het hele land het lastig om het hoofd boven water te houden. Ook in Brabant.
8: Veel van onze omzet komt uit drankomzet. En daarnaast hebben we natuurlijk een fondswerving. En krijgen we een bijdrage van de overheid, provincie en de gemeente. Het weer zit gelukkig mee. Dus we hopen echt dat we dit jaar zo richting de 20.000, 22.000 bezoekers gaan. Dat zou echt heel erg mooi zijn.
1: Maar dat zijn er nog steeds 10.000 minder dan vorig jaar. En dat merkt het festival meteen. Daarom werken ze dit jaar samen met Flemming, die volgende week op hetzelfde podium een groot concert geeft. Zo kunnen ze een deel van de kosten delen. Het cliché is vaak: meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, dat is zondag in Breda zeker het geval. Dan is de World Run. Tijdens die hardloopwedstrijd wordt er met Wings for Life geld opgehaald voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Ook voor Carla uit Veldhoven betekent meedoen zondag veel. Zij hoorde een jaar geleden dat ze borstkanker heeft.
9: Rennen heeft mij overeind gehouden. Met bergen en dalen het hele jaar doorgegaan. Stapje voor stapje er doorheen gegaan. Ik had zoiets, ik ga ervoor, want je weet het nooit. Het leven is kort en misschien kunnen het wel je laatste stappen zijn.
1: De energie en kracht die ze uit het hardlopen haalde gaat ze zondag dus inzetten voor het goede doel. De World Run Breda kan je zondag vanaf 1 uur live volgen op Omroep Brabant Radio en TV. 5 Nederlanders zitten vast na een mega cocaïnevondst in België, schrijft het Vlaamse VRT. 2 weken geleden werd er meer dan 200 kilo van die drugs gevonden in een loods in de buurt van Antwerpen. De Belgische politie kreeg op 22 april een tip dat er opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein stonden, nadat de avond ervoor er een container was gelost. De Nederlanders die zijn opgepakt zijn tussen de 22 en 31 jaar. Het is niet duidelijk waar ze vandaan komen. En de spelers van FC Volendam die worden soms streng toegesproken door hun trainer. Niet omdat ze slecht spelen, maar omdat ze te veel op hun telefoon zitten. Mm. En dus heeft de club met de spelers afspraken gemaakt over hun schermtijd. Een van de spelers zegt dat hij op sommige dagen wel 5 tot 6 uur op zijn telefoon zit. Hartstikke slecht voor de focus, vindt de trainer. Helemaal omdat Volendam op het punt van degraderen staat. De laatste eredivisiewedstrijden zijn dus keibelangrijk. Hoeveel de spelers nog op hun telefoon mogen, dat weten we niet. Maar het is in ieder geval een stuk minder dan die 6 uur.
0: Ik vind het bloedirritant, zo'n trainer. Ik denk echt, man, dat zijn volwassen kerels, toch?
1: Ja.
0: Ik denk, man, bemoei je met je eigen zaken.
1: Moet je je voorstellen dat Maarten tegen jou zegt, hey, Ronnie, leuk, ja, hier is zo. Ja. Hey, focus.
0: Ja.
1: Jij zit te veel op je telefoon inleveren.
0: Ja, donder op. Serieus. Ja. Ik denk echt, is dit echt? Maar ja, dus. Het is
1: ja,
0: echt.
1: Dit is echt waar.
0: Wat vind jij ervan dan?
1: Is toch ja, ik kan me ergens wel voorstellen dat ja, je gewoon zegt, hey jongens, we zijn hier Sky belangrijks bezig. Jullie krijgen hier veel voor betaald.
0: Nou, dat
1: focus.
0: Wel. Dat wel. Maar wie zegt dat het aan dat die slechte focus, dat ligt aan het telefoongebruik?
1: Ik vind dit een beetje hetzelfde als dat je bijvoorbeeld ook wel eens banen hebt waar ze zeggen, jij mag niet op wintersport. Want dan is het te gevaarlijk. Voor het weet breek je iets. Hebben we, en je werk is belangrijk. Dus ja. Dat mag niet. Dat vind ik een beetje in dezelfde categorie vallen.
0: En daarom gaan wij ook niet op wintersport.
1: Nee.
0: Dat mag niet voor de baan. Oké, dankjewel Jasper. Tot over een uurtje weer. Wij gaan zometeen even schakelen richting Noël, want die is ergens in de provincie. Maar waar? Sowieso daar waar een feestje te vieren is in het kader van de Bevrijdingsdag. Eerst nog even Bluff and the Counting Crows en snap ook voor je The First, The Last Eternity. Ken je die nog?

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijden, ik ben wie doe.
2: Donderdag
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Omroep Brabant.

0: mooie combi dit. De Counting Crows samen met de Bluff in dit geval. En Holiday in Spain. Nou, als je mijn vakantie in Spanje viert, dan zal het weer denk ik een stukje beter zijn dan vandaag in onze provincie. Want ja, het is 5 mei en dan hoop je toch eigenlijk op een klein zonnetje. Maar ik zie het hier vooralsnog bij de studio van Omroep Brabant Radio niet.
1: Ik denk veel poncho's op de bevrijdingsfestival.
0: Nou ja, je weet het niet. Misschien wel bij Noël, want onze verslaggever Noël van Hoofden, die is bij het bevrijdingsfestival in Den Bosch. Schijnt daar het zonneke wel toevallig, Noël, of niet?
2: Nee, het is grijs, maar je hoort het misschien op de achtergrond. Kassour is aan het optreden. En dat zorgt wel voor een beetje een mediterraanse, warme sfeer hier op de Petterlaarse Schans in Den Bosch. Naast mij staat Guus Verschuur van de organisatie. Hoe is het op dit moment, het festival?
3: Het is hier fantastisch. Het is enorm druk. Op de achtergrond speelt onze ambassadeur Karsu. Die is net aan haar set begonnen met 8-koppige band. Het is supergezellig. We hebben een fantastisch publiek. Hele fijne acts. Al buitengewoon. Staat het ramvol. Als je van een housefeestje houdt, dan moet je daar nu naartoe komen. Überhaupt, als je nu nog thuis zit, pak de fiets, pak de auto en kom als een gek naar de Petterlaarse Schans.
2: Het is gratis, hè?
3: Het is gratis.
2: Ja.
3: Het is gratis. Wat doe je nog thuis?
2: En jong en oud, is er valt wel op?
3: Ja, het is een heel divers publiek. Net als onze programmering.
2: Precies. Nou, dankjewel. Ik ga even kijken in het publiek. Want hier staat inderdaad van jong tot oud. Even kijken. Mevrouw, waarom bent u hier vandaag? Even voor de radio.
4: Omdat ik wil vieren dat we vrij zijn. En vooral kunnen genieten van onze eigen mening. Dat we kunnen gaan en staan waar we willen. En om dat met allerlei mensen te doen, dat vind ik geweldig.
2: Ja, u zegt al allerlei mensen. Het valt me op. Iedereen is er ook, hè? Van jong tot oud.
4: En ik kom zelf uit een bos in de omgeving. Maar je ziet hier allerlei soorten mensen. En dat maakt het heel bijzonder. Dat iedereen, waar die ook vandaan komt, wie die ook is, hier kan zijn.
2: Dat is bevrijdingsdag.
4: Voor mij wel.
2: Ja, nou, heel mooi. Even kijken. Ik ga nog even op zoek naar iemand wat jongens. Hallo, waarom vieren jullie vandaag bevrijdingsdag hier?
5: Sorry.
2: Waarom vieren jullie bevrijdingsdag hier vandaag?
6: Omdat het een feest is.
2: Ja?
6: Ja, natuurlijk.
2: En dat lukt met Karsu?
6: Absoluut. Dus het swingt behoorlijk.
2: Ja?
6: Ja, zeker.
2: Wat betekent vrijheid voor jou?
6: Dat vind ik moeilijk om te omschrijven, maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat we het kunnen vieren op de manier zoals we het willen. In de wetenschap dat het niet overal in de wereld zo is.
2: Ja, dat is het dus hier op de Petterlaarse Schans. Bomvol agenda met optredens op verschillende podia. Er zijn hier ook allerlei workshops, allerlei mooie standjes. Met allerlei diverse goederen ook. Het bevrijdingsfestival in Den Bosch. 20.000 bezoekers worden er verwacht. En ik zag net al, de parkeerplaats moet al een stuk verder weg parkeren. Dus het is een succes.
0: Nou, het klinkt ook als een groot feestje. Nou heb jij vanmorgen natuurlijk La Fuente ook uitgezwaaid, Noël, op vliegbasis Schilzerijen. Die staat daar niet, geloof ik, in Den Bosch, hè, vandaag.
2: Nee, die is en daarna onder andere doorgegaan naar Lelystad voor andere bevrijdingsfestivals. Ja, hij mocht zelf niet kiezen, dat vond hij wel jammer. Want anders had hij, zo zei hij, zeker voor Brabant gekozen, voor Den Bosch. Maar hij is vertrokken in Brabant en komt hier pas vanavond laat, na middernacht, terug als de bevrijdingsfestivals erop zitten.
0: Nou, helder, dankjewel Noël van Hoofd op het bevrijdingsfestival in Den Bosch. Daar dus geen La Fuente. Hij heeft hem vanmorgen uitgezwaaid, hij ging met zo'n lekkere helikopter het land door. Land dus niet in Den Bosch. Nou, laten wij dan toch maar een klein feestje gaan vieren met La Fuente hier op de radio. Want hij hoort er natuurlijk wel gewoon een beetje bij. Dus daarom, hier in Alfslag Zuid, ons eigen bevrijdingsfestival met La Fuente. En I want

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: John Anderson en What a Way to Surrender. En daarvoor I Want You. Dat was er natuurlijk eentje van La Fuente. Ja, dan vliegen de dakpannen van het dak natuurlijk. En La Fuente vanmorgen uitgezwaaid op vliegbasis Schilderijen. Die stapt in de helikopter. Uitgezwaaid door onze eigen verslaggever Noël van Hoofdtaar. En hij gaat een aantal bevrijdingsfestivals af in Nederland om daar zijn kunstje te doen. En dat is altijd wel een geslaagd kunstje. Want als La Fuente er is, dan is het dik vet feest, kunnen we wel zeggen. Helaas landt die helikopter van hem niet in Den Bosch. Maar daar zijn allerlei andere leuke artiesten. En je hoorde Noël van Hoofd net vanaf die locatie daar, de Petterlaarsschans. Waar overigens dan dus aanstaande zaterdag Fleming op het podium staat. Hè? Om de kosten ook een beetje te delen, wat Jasper daar straks al vertelde. Dus dat hebben ze hartstikke slim aangepakt. Mocht je nog op pad gaan, namens ons natuurlijk heel veel plezier. En een fijne bevrijdingsdag nog, want die is natuurlijk nog lang niet voorbij. Straks gaan wij richting Breda na vijven. Want Ruby en Sascha, die vertrokken 3 weken geleden met het vliegtuig naar Bilbao. Vanuit Eindhoven om van daaruit dan weer terug te gaan naar Breda. En dat doen ze op de Skielers. Dat vertelden ze vorige week al even hier in Afslagzuid. Nou, onze stagiaire Femke die vangt ze op in Breda. En hoe het allemaal met de dames gaat, dat horen we straks na 5 als je de radio lekker aan laat staan. En we gaan het ook nog hebben over bodycams. Er komt een soort van test bij Albert Heijn, dat het personeel bodycams krijgt. En dat is niet voor niks. Dat heeft alles te maken met de agressie en de intimidatie in de winkels. Is het echt zo erg? Dat gaan we straks eens even checken bij een Brabantse Albert Heijn.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is tijd voor de Goed Nieuws Show voor automobilisten in onze provincie. Er staan geen files, dus je kunt overal gewoon lekker doorrijden. Nou, is dat fijn of niet? Gaan wij lekker starten zometeen met uur nummer 2 op deze bevrijdingsdag van Afslag Zuid. Nog tot 7 uur. Ik heb zometeen Just Stone voor je. Van liedje van The Zeros. Nog niet zo lang geleden. You Had Me.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Trulease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
20: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
19: En voor de aangepaste fiets van Maria.
21: En zo kan ik er weer op uit.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
22: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Kom thuis aan het water.
24: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
26: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
25: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs?

0: alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
3: Oh joh, wat gezellig.

0: Joss Stone, You Had Me.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, ik zei net, een liedje uit de Zero's, dat is nog niet zo lang geleden. Maar als je dan even een keer met je ogen knippert en even gaat rekenen, dan denk je, ja, hallo, maar de Zero's die begonnen wel 26 jaar geleden.
2: Ja, potverdorie.
0: Kun je veel aan doen in 26 jaar,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, de boel.
0: Dus eigenlijk toch nog best wel lang geleden
2: toch
0: weer.
2: Toch wel weer, ja.
0: Maar in mijn beleving is dat liedje nog helemaal niet zo oud.
2: Nee, ik denk dat veel mensen dat net zo voelen, hoor.
0: Ja, dus we voelen ons allemaal gewoon nog jonger dan we eigenlijk zijn.
2: Zo is het.
0: Daar is het. Maar Jolijn, die praat ons even bij.
2: Ja, voor het eerst ooit is in Nederland een gigantische zeeslak ontdekt. Of nou ja, gigantisch. Bij Tholen vonden duikers een exemplaar van zo'n 10 centimeter lang.
0: Zo.
2: Maar dat is dus voor een zeeslak heel groot. Er zijn inmiddels meerdere gevonden en ze lijken zich zelfs hier voor te planten. De soort komt al wel langs andere Europese kusten voor, maar hier nog niet. Volgens biologen is het een bijzondere, maar ongevaarlijke nieuwkomer. En de Pussycat Dolls hebben bijna hun hele tour in Noord-Amerika afgeblazen. De groep zegt dat het een moeilijke beslissing was, maar geeft niet echt een duidelijke reden waarom. Nou, de media wordt gespeculeerd en dingen.

0: denken ze dat het komt door tegenvallende kaartverkoop. De groep maakte onlangs nog een comeback als trio na jaren afwezigheid. In Europa gaan de shows wel door. Ze komen ook naar Amsterdam op 27 september. Ik heb even voor je gekeken. Hier gewoon een lekker gevulde zaal.
1: Oké, okay, gelukkig.
0: Er zijn nog wel wat kaartjes beschikbaar,
1: ja,
0: okay, maar
1: prima.
0: Gaat prima.
1: Maar ik denk dat de kaartverkoop zal wel een reden zijn. Toch? Anders ga je het toch niet doen? Ja. Of een van de drie moet niet lekker in hun vel zitten. Maar ja, dan ga je ook niet naar Amsterdam komen uiteindelijk. Nog.
0: Nee, en ik dacht eerst, oh, heeft dat iets te maken met een politiek statement?
1: Oh,
0: maar dan laat je het weten.
1: Ja, lijkt me ook, want anders heeft het geen nut.
0: Nee, precies. Nee. Dus ik kan alleen maar dit bedenken.
1: Ja. Ja.
0: En een vrouw uit Florida heeft $14 miljoen gekregen voor een schadevergoeding. Heeft te maken met een ijsje. Zij was het ijs aan het eten, maar daar zaten spijkers en scherven in.
1: Hoe dan?
0: Dat had zij nog niet door, dus dat heeft ze doorgeslikt.
1: Ja.
0: Toen liep zij echt wel zware en blijvende verwondingen op. Ze werd daar uiteindelijk zelfs onvruchtbaar van.
1: Zo, die knetters.
0: Dus de rechter die heeft nu geoordeeld dat de gevolgen zo ernstig zijn dat zij recht heeft op die enorme vergoeding.
1: En hoeveel was dat?
0: 14 miljoen euro. Of nou ja, dollar.
1: Ja, precies. Maar dat is wel echt Amerikaans natuurlijk ook wel weer.
0: Ja.
1: Aan de andere kant denk ik, ja, als die vrouw een kinderwens zou hebben...
0: Dan kan geen geld daar tegenop.
1: Nee, dan kan je 20 miljoen, dan blijf je nog ongelukkig.
0: Ja, dat is echt wel dat is heel moeilijk.
1: Ik zit even na te denken, hoe zou dat in mijn hoofd werken? Stel je voor dat ik inderdaad onvruchtbaar zou worden. Mm-hmm. Dat ik in de schoenen van die vrouw zou staan. En dat is gewoon mijn grootste wens. Ik wil graag kinderen.
0: Ja.
1: En doordat dit voorval kan dat niet meer. Die organisatie maakt mij 14 miljoen over. Wat doet dat met me? Ik denk, ja, weet je, dan denk ik, ik blijf gewoon ongelukkig. Want ik heb nog steeds geen kind.
0: Ik denk dat ik zelfs heel boos ook nog wel extra weer word.
1: Ja, dus of het helpt, nou ja, weet je, misschien heeft ze er een iets makkelijker of leuker
0: Laten we hopen dat het leven in ieder geval makkelijker ervan wordt.
1: Dat.
0: Maar dat kost sowieso verwerken.
1: Absoluut, absoluut. We gaan zo meteen richting Breda. En dat is niet voor niks, want er zijn...

0: lekker, want zo zijn de 90's dus gewoon weer even terug op je radio, hè? Staccato en here we go again. Allee. Nou, het is 13 voor half 6. We gaan straks nog een keer van de ene naar de andere plek verkassen in het kader van ons kilometer weterspel. We hebben al een nieuwe plaats aangedaan weer. En dat alarm dat heeft nog niet geloeid, dus er komt nog ergens een aanhaakmoment met een tussenstand van onze kilometerteller. Goed blijven luisteren. Het gaat nog gebeuren tussen nu en 7 uur. Dan Ruby en Sasha. Ja, ken je ze nog? Ze vertrokken 3 weken geleden met het vliegtuig naar Bilbao in Spanje om van daaruit terug te gaan naar hun woonplaats Breda. En dat hebben ze gedaan op de Skeelers. En dan hebben we, dames en heren, je hoort het al een beetje, over een reis van 1400 kilometer. Nou, onze stagiair Femke, die ving ze op in het Valkenbergpark in Breda vanmiddag.
1: Ja, Sasha en Ruben, jullie zijn binnen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Hoop mensen, champagne, emotie. Hoe voelen jullie je?
3: Nou ja, helemaal goed eigenlijk. Ik ben helemaal niet meer moe.
4: Waar gaan we naartoe? Let's go.
3: Nee, ja, gisteravond was ik echt wel moe. Alleen nu met al die mensen, ja, daar krijg je wel echt energie van. Ja, echt bizar hoeveel mensen hier stonden.
1: Valt er niet moe ook te zeggen voor jullie voeten?
3: Ja, in principe wel. We zijn ook al een keer naar Berlijn geskilled. Nou, toen hadden we echt van die beren enkels, zeg maar. Maar dat valt nu reuze mee. Dus we hebben van tevoren meer getraind. En dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen voor onze voeten. Ja.
1: Was dit dan ook een minder zware tocht? Of een zwaardere tocht dan Berlijn?
4: Nou, minder zwaar, dat zal ik niet zeggen. Ik denk dat je ook gewoon... Je hebt het al 2 keer gedaan, dus je weet wel een beetje wat er te wachten staat. Dit hadden we natuurlijk ook nooit zo kunnen weten dat het zo uitpakte. Maar,
3: nee, het was wel zwaarder dan Berlijn. Ja. Het was wel meer omhoog en omlaag. En in Berlijn had je dan een berg en dan bleef je daar een half uur op en dan ging je naar beneden. Maar nu was het echt op en neer, op en neer. En dan soms zo stijl dat je echt je schoenen aan moest doen. En dat je gewoon, als je liep, de berg aan kon raken, zeg maar. Het is gewoon echt zwarte piste. Ja.
1: Jullie krijgen ondertussen even een biertje aangeboden. Eén en al gezelligheid hier. Hebben jullie die route dan van tevoren ook helemaal uitgestippeld? Of hoe werkt dat?
3: Ja, dat is eigenlijk, hebben we wel gedaan. Alleen dat is eigenlijk niet te doen. Want als je dan knip je het zeg maar op in dagen. Ja, en dan zie je dat je gewoon 13 bergen overheen moet. Dus dan moet je ter plekke toch even gaan kijken van oké, hoe kunnen we die een beetje ontwijken? Moeten we hem bijstellen? Dus dit keer hebben we niet alle hotels geboekt.
4: Nee.
3: We hebben een dag van tevoren of op de dag zelf pas gekeken eigenlijk hoe het beste richting Nederland konden.
1: Waren de gebrekkige weken dan ook het bizarste wat jullie hebben meegemaakt? Of zijn er nog andere verhalen?
4: Oh, anders verhalen. Achterna gezeten door honden, door een pitbull. Over een Duitse herder bijna in mijn kuiten. Over slangen heen gereden bijna.
3: Bij een oud vrouwtje thuis geslapen wat je echt niet wilde. De douche kon niet op slot, je kamer kon niet op slot. Dat was vreselijk.
4: Ook 5 andere mensen die daar in huis zaten. Oh. Je flikkerde bijna uit bed, lag je in een greppel. Ja, het was... Nee. Nu kunnen we erom lachen. Nu kunnen we erom
3: boten
4: lachen.
3: Boten gemist, bussen gemist. Echt van alles. Maar al met al... Het valt eigenlijk in het niet met wat voor ervaring dit is.
4: Ja, het is echt, echt super tof.
1: Ja, want wat heeft het jullie dan allemaal gebracht, deze ervaring?
3: Nou ja, kijk, als je op vakantie gaat, dan ben je toch bezig van... Oké, maandag gaan we dit doen, dinsdag gaan we dat doen. Waar gaan we dan eten? En daar maak je allemaal druk om. En nu... Ja, het is gewoon heel simpel werk, want je hoeft alleen maar te skileren en een keer langs het tankstation, maar meer dan dat kun je ook niet druk maken.
4: Het is alleen maar gewoon van A naar B skileren en dat is ook gewoon het enige wat je hoeft te doen. Ja. Fucking rustgevend. En je komt in zulke mooie dorpjes, je weet god niet waar je bent, maar zo fucking mooi allemaal. Dus, pardon my language. Echt heel mooi. Dus we zijn echt op mooie plekken geweest en ik dacht altijd Zuid-Frankrijk, ja, dat trekt me niet zo. Nou, ik ben in staat om volgende week terug te gaan, want Zuid-Frankrijk is echt de shit.
3: Ja, zeker.
1: Ja, en dan heb je alles gezien. Spanje, Frankrijk, door allerlei landen geweest. Dan kom je terug in het mooie Nederland, in het Breda. Dan word je hier opgewacht door familie, vrienden, de burgemeester. Hoe is dat?
3: Ja, echt bizar. Ja, we zeiden al, we waren een klein beetje bang. Mijn moeder zei van, ja, er staan hier maar een paar mensen. Dus toen dacht ik, oh jee. Ja, dat is ook wel gênant als er maar 3 mensen staan. Ja, toen kwam je hier aanrijden. Het leek wel een festival. Niet normaal.
4: Ik moest gewoon huilen.
3: Ja.
4: Ik moest gewoon huilen.
1: Ja, en met jou nog meer mensen.
4: Oh ja?
3: Ja, ik heb ook moeders zien huilen volgens mij.
4: Oh ja, dat heb ik helemaal niet gezien, joh.
3: Maar ik ben wel heel blij dat ik mijn dochter al eerder vandaag had gezien. Want die vond het wel overweldigend. En als ik haar nu voor het eerst had gezien, dan was ik echt om hoeven gezakt.
1: Is ze trots op mama?
3: Ja, zeker, zeker. Ze heeft het ook op de opvang verteld. En we hebben
4: iedere dag een videobeld, hè?
3: Ja,
1: goed contact onderhouden met thuisfront. Wat fijn.
3: Ja.
1: Vorige keer was Berlijn 700 kilometer. Dit keer was Bilbao bijna 1400 kilometer. Als je het weer dubbelen gaat doen, je komt uit in... Lapland, Casablanca, Athene.
3: Ik ben er wel achter, het gaat niet per se om de afstand. Ik hoef nu niet 3 maanden of zo te gaan skileren. Maar het gaat meer om, het lijkt me gewoon heel erg leuk om al die routes. Is het wel leuk, is het niet leuk? Als iemand op vakantie gaat in, Zweden, kun je daar skileren, ja of nee? Het is wel leuk om dat in kaart te brengen voor mensen.
1: Dus er zijn nog plannen voor de toekomst?
4: Zeker. Er zijn zeker plannen voor de toekomst,
3: ja. Als je 2 keer bluf zegt, dan ga ik morgen Scandinavië, hoor.
1: Nou, we horen het graag van jullie.
4: We houden jullie op de hoogte.
1: Ja, ga er lekker van genieten. Proost, het lijkt me op.
5: Cheers! Het gezelligste einde van je dag.
6: Afslag Zuid.
5: Van 4 tot 7 op

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Nou, de dames Ruby en Sascha zijn dus weer naar veilig geland, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat is niet allemaal, want ze zijn deze kant op komen rollen vanuit Bilbao. Ze pakten het vliegtuig 3 weken geleden en zijn op de skilers richting Breda gegaan. Daar kwamen ze aan in het Valkenberg Park in Breda. En werden ze met open armen ontvangen. Onder meer door onze stagiair Femke, die je net hoorde in gesprek met de dames. En ook zelfs door de burgemeester die daar op ze stond te wachten. Dus dat was wel echt heel erg tof. En wat dat betreft ook wel een goede dag vandaag natuurlijk. 5 mei, ook wel wat mensen die vrij zijn. Dus het ontvangst was groots daar. Vorige keren gingen ze op de skilers richting Berlijn. Ja, en toen kwamen ze daar in Berlijn aan. En ja, daar stonden natuurlijk een handjevol familieleden. Maar hier in het eigen home, zal ik maar zeggen, Breda, dan is het toch wel vet als iedereen daar lekker op je staat te wachten. Straks dan gaan we ongetwijfeld nog een afstandje afleggen in het kader van de kilometer. Weter, welke afstand, dat hoor je vanzelf als je de radio aan laat staan. Maar eerst naar Jasper, want die heeft het nieuws voor ons.
1: Ja.
0: Wat zit erin, Jasper?
1: In Den Bosch, daar vieren ze vandaag de vrijheid. En meer dan 1,3 miljoen mensen in Londen, die willen allemaal hetzelfde. Vertel je zo wat.
2: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
7: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
8: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: 17:30 geweest. Hoe is het met de files in Brabant? Robert Vriese, daar heb jij antwoord op, hè, op die vraag.
11: Jazeker. En niet zo'n fijn antwoord. Want op de A58 is een ongeluk gebeurd. De weg Eindhoven-Tilburg. Ongeluk tussen 2 personenauto's en een motorrijder bij Moergestel. De weg is dicht, dus je zal moeten omrijden richting Tilburg. Dat gaat via Den Bosch over de A2 en de A65. Verder 10 minuten vertraging op de A16. Breda-Rotterdam bij Dordrecht. En 10 minuten extra heb je nodig op de A58. Vanuit Tilburg naar Eindhoven rijd ik namelijk ook langzaam over 5 kilometer tussen Moergestel en Oorschot.
0: Dank u.
12: Omroep Brabant.
0: Nou, in het oosten van Brabant geregeld regen. In het westen is het wat vaker droog. Temperatuur varieert van 11 tot 14 graden, afhankelijk van de plaats waar je bent. Vanavond en vannacht is het vooral in het oosten nat. En de temperatuur zakt vannacht naar een graad of 8. Het nieuws krijg je van Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Het Bevrijdingsfestival in Den Bosch denkt dat zo'n 20.000 mensen dit jaar de vrijheid vieren op het festival. Dat zijn er een stuk minder dan vorig jaar. Maar volgens de organisatie ligt dat vooral aan het weer. Deze mensen vertellen wat vrijheid voor hen betekent.
13: Veilig voelen en open zijn.
14: Dat jouw Silvio hier lekker staat. Dat we lekker een biertje kunnen drinken met z'n allen.
13: Vrijheid. Dat is dat je gewoon vrij kan leven, kan doen wat je wil.
15: Bier drinken. En kunnen doen wat je wil. Wat je zelf wil.
1: Ja, het Bevrijdingsfestival in Den Bosch duurt nog tot 11 uur vanavond. In een park in Eindhoven liep vanochtend een naakte man rond. Agenten zagen de man tijdens een surveillance rondje. De man was dronken. Hij heeft 2 boetes gehad. Eentje omdat hij naakt rondliep en 1 voor openbaar dronkenschap.
0: Wat is de hoogste eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag eigenlijk. Zou ik niet weten.
0: Kijk hoe je vraag voor vrijdag misschien.
1: Nou, wellicht.
0: Niet dat ik plannen heb, hoor.
1: Nou ja, hè.
0: Ik vraag dit voor een vriendin.
16: Ja, dat zou ik ook zeggen.
1: En waar was je vanochtend?
0: Ik was hier gewoon. Ik was veilig hier, met mijn kleren aan ook nog zelf.
1: Ja, nee, oké, niet in Eindhoven toevallig. Nee, nee. Ik weet dat jij graag wandelt.
0: Sorry.
1: Dan een mega-investering bij Friesland Campina. Ook de zuivelfabriek in Veghel krijgt er miljoenen bij. Campina wil de fabriek daarmee moderniseren en klaarmaken om mee te kunnen liften op het succes van proteïneproducten. Bevrijdingsdag zou een officiële vrije dag moeten worden. Dat zegt onze premier Rob Jette na het ontsteken van het bevrijdingsvuur vanochtend in Utrecht.
17: Een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd: laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dat ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat weer bespreken, dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
1: Sinds 1990 is bevrijdingsdag een officiële feestdag, maar je baas bepaalt of je ook echt vrij bent. Veel mensen krijgen maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Dat marathons populair zijn, dat merken we elk jaar al in Brabant. Bijvoorbeeld in Eindhoven, daar zijn er ruim 30.000 tickets voor de marathon elk jaar in no time uitverkocht. Maar het kan altijd meer. De marathon in Londen die breekt zijn eigen record met meer dan 1,3 miljoen inschrijvingen.
0: We kunnen vast niet allemaal meerennen, denk ik.
1: Er is geen andere marathon die daarbij in de buurt komt. En de kans dat al deze mensen ook echt een startnummer krijgen is inderdaad heel klein. Ja. Tijdens de laatste editie in Londen, een paar weken geleden, stonden er zo'n 60.000 deelnemers.
0: Wat een verschil. Wat een verschil. Dus ja. Echt heel veel mensen die moeten gemaild worden van luister, het gaat hem niet worden dit jaar.
1: Ja, het wordt echt loten.
0: Maar jij bent ook een marathonloper. Is dit ook iets wat op jouw bucket...
1: marathon.
0: Nou ja, van de halve marathon van Londen, staat die op jouw bucketlist?
1: Nee, ik heb niet het idee van ik wil heel graag in het buitenland lopen.
0: Waarom niet? Is toch prachtig?
1: Nou ja, je brengt me op ideeën.
0: Ja, misschien. Ik weet niet hoe je in je vrije dagen zit natuurlijk. Maar
1: God, eerst is Breda. Komen de zondag natuurlijk. Hebben we de World Run. En dan hebben we nog de halve marathon van Eindhoven in oktober.
16: Daarom. Doe je die allebei?
1: Ja.
16: Oh, ja,
1: komende zondag is voor Omroep Brabant. Doen we natuurlijk live verslag van de World Run Breda. En de World Run in Breda is zonder finish.
16: Ja, dat is toch met die auto?
1: Je hebt daar de catcher car en die gaat op bepaalde tijden rijden. En als je ingehaald wordt door die auto, dan ben je af. Ja. Ben je gefinished. Ik heb het even uitgezocht. Ik moet natuurlijk ook verslag doen. Ja. Dus ik moet wel rennen dat ik kan praten. Maar de hoop is tussen de 20 en de 25 kilometer.
0: Oké, nou knap.
16: Ik vind het heel grappig dat je rennend verslag gaat doen.
0: Ja.
1: Ja,
0: die man
1: dat
0: die
1: is nu nog een heel goed idee.
0: Maar ik zou er wel heel rustig van worden van zo'n wagen die achter je aanholt. Je denkt van, goh, hoor je in de pot, haal ik dit wel, weet je wel?
16: Ik zou het heerlijk vinden. Want ik denk, ja hoor, want het is dan niet, het voelt niet als falen.
0: Okay.
16: Want dan denk ik, ach, hoe langzaam ik ook ben, die auto komt vanzelf. Nou,
1: en het is een goede doelenloop, hè. Dus goed. Het gaat niet om hoeveel je loopt, maar het feit dat je loopt.
0: Ja. Precies, nou, dat is zondag dus. Dat we eigenlijk nu de tussenstand moeten geven van onze kilometerteller in het kader van het spel De Kilometerweter. De alarm kan wel loeien, maar wij moeten eerst onze administratie er even bij pakken. Dus even geduld. Zometeen krijg jij van ons de tussenstand op de kilometerteller in het kader van De Kilometerweter. Jawel! Dus de radio aanhouden, zometeen die tussenstand. En je weet het, hè, donderdag maak je kans op 100 euro tanktegoed in het spel De Kilometerweter. Ik zou blijven luisteren.

0: prachtig. Coldplay en We Pray. Donnie de Koning, die is van weer Plaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Volgens mij hing het aantal druppels dat je vandaag op je bolletje kreeg... Hangt aardig af van de locatie waar je bent, toch in Brabant?
1: Ja, klopt inderdaad. Vandaag overdag viel het uiteindelijk allemaal wel mee, hoor. Maar de meeste bewolking hadden we inderdaad wel in het oosten van de provincie in het westen. Soms nog zelfs even wat zonneschijn. Maar vanavond komt vanuit het zuidoosten dat neerslaggebied wel weer dichterbij. En daardoor gaat het zeker in het oosten van de provincie echt wel langduriger regenen. Gebeurt eigenlijk dan vannacht al bij minima rond 8. En ook morgen overdag is dat het geval. Het in het oosten van de provincie dus regenachtige periode. Maxima slechts rond 1 graad of 10. Dus echt wel heel erg koud voor de tijd van het jaar. Maar in het westen dan is het droger. Wel veel bewolking, maar dan wordt het nog wel 14 of 15 graden.
0: Ja, en daarna?
1: Ja, daarna wordt het donderdag en vrijdag droger. Met temperaturen die ook steeds verder de lift ingaan. Op donderdag 15 of 16 graden. Vrijdag zelfs 1 graad of 18. En in het weekend dan gaan we zelfs boven de 20 graden uitkomen. Met op zaterdag 22 of 23 graden. Zondag 19 of 20 graden. En op beide dagen dan wel kans op stevige buien. Dus de radar moet je dan goed in de gaten houden.
0: Ja, dus en het zonnetje laat zich ook niet zien in het weekend?
1: Jawel, ik denk tussen de buien door zeker wel. Dus daarom moet je toch even naar die apps even goed in de gaten houden.
0: Nou, goed, we zijn erbij. Dankjewel, Donnie. Fijne avond gewenst.
1: Fijne avond.
0: Hoi, hoi.
2: De Afslag Zuid. Kilometerweter.
0: Nou precies, dat is het spel dat we deze hele week spelen. In de aanloop naar Amazingers. Aanstaande donderdag tussen 5 en 7. Allemaal liedjes die je lekker kunt meelallen. Op dit tijdstip zit je dan misschien wel lekker in de auto. En ben je aan het meezingen met, waar weet ik veel. Lekker liedje van Queen, Anita Meijer.
3: Toto.
0: Samuel wel.
3: Weet ik. Schuurman.
0: Het kan van alles zijn natuurlijk. Het worden sowieso hele leuke liedjes. Maar net loeide het alarm.
3: Ja.
0: En we hebben voor de mensen die het niet hebben meegekregen... daar straks verteld dat we 1 keer per uitzending... per Afslag Zuid, ergens tussen 4 en 7, dat het alarm van zich laat horen. Dat gaat loeien. En dan krijg je de tussenstand op dit moment van onze kilometer tellen. Want we gaan namelijk de hele week kriskras door onze provincie... langs allerlei woonplaatsen. Virtueel doen we dat. Van de Afslag Zuid-luisteraars die ze vorige week hebben doorgegeven. Nou hebben we al wat plaatsen gehad, Marjolein.
3: Ja, dat klopt.
0: Voordat we zometeen de tussenstand van de kilometer tellen doorgeven. Ja. We zijn begonnen hier bij de studio in Son.
3: Ja, toen gingen we naar Aad. Dat was in Oosterhout.
0: Ja.
3: En toen naar Oorschot, want daar woonde Mandy.
0: Ja.
3: En toen waren we wel weer klaar bij Mandy. En toen gingen we naar Sjaak en dat is in Helmond.
0: Precies, en want Sjaak die liet ons vorige week weten.
4: Hé, hey, Ronnie, ik woon in Helmond, maatje. Groetjes, Sjaak.
3: Ja, kijk, maatje.
0: Dan moeten we even
3: dan
0: langs,
3: komen
0: hè, maatje. Hoppakee. Die route tot nu toe, wat heeft dat uiteindelijk op de kilometerteller aan kilometers gezet, Marjolein?
3: Die staat nu op 131 kilometer.
0: Ik schrijf het meteen even op, hoor.
3: Precies, ja, het is een goed moment om te luisteren nu, want het betekent dat je mee kan spelen voor die 100 euro tinktegoed.
0: Precies, donderdag gaat hij eruit. En vanaf nu gaan we dus wederom een aantal andere plaatsen aandoen. Hè. 2 per aflevering van Afslag Zuid. We hebben er inmiddels 1 gehad vandaag, dus er komt er straks nog eentje bij. Maar de tussenstand op de kilometerteller op dit moment dus. Noteer hem of onthoud hem. 131 kilometer. Ja. We gaan zometeen naar iemand in Veldhoven. En dat heeft alles te maken met agressie in de

0: Kwart voor zes op Brabant Radio en Jigsaw. You blow it all sky high. De Albert Heijn, bleek vandaag in het nieuws, gaat op een aantal plekken in Nederland een pilot starten met bodycams. Dat is dus blijkbaar echt nodig, omdat winkelmedewerkers vaak te maken krijgen met agressie. Denk dan ook aan fysiek en of fysiek geweld en of intimidatie. Ja, de vraag is: is het echt zo erg gesteld in de winkels? Hoe is dat hier in Brabant? Nou, laten we dat eens even vragen aan Ruud van der Velde. Hij is teamleider bij de Albert Heijn in Veldhoven. Ruud, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Hallo.
0: Juich jij dit initiatief een beetje toe, die bodycams? Bijvoorbeeld bij jou in de Albert Heijn.
1: Ja, ik ben hier wel heel tevreden over, inderdaad. En er zijn hele leuke klanten, dat sowieso. Maar er zijn ook wel wat klanten die steeds brutaler worden of zelfs agressiever, ja.
0: Ja, want wat zijn bijvoorbeeld bizarre situaties die jij daar in je winkel hebt meegemaakt? Of misschien collega's van je?
1: Ja, ik heb wel eens ooit een klant gehad die geen saldo had. En ik denk dat zij ook aan de medicijnen zat. Dat was in ieder geval niet helemaal 100, die mevrouw. Maar echt heel veel geschreeuw naar mijn collega's toe. Uitschelden, met de dood bedreigd. En vervolgens probeerde ik dat te sussen. En toen stonden we echt met de neus tegen elkaar aan. En heeft zij mij ook op een gegeven moment in mijn gezicht getuft.
2: Oh, zo vies is dat.
1: Ja, dat is echt wel het een van de ergste dingen die ik me kan herinneren. Dat vergeet je ook niet snel met zoiets.
2: Wat doen omstanders dan in zo'n situatie?
1: Eigenlijk helemaal niks.
0: Dat is toch bizar eigenlijk?
1: Ja, laatst is er wel een militair geweest. Die had een winkeldief, daar redden we achteraan. En die had hem getackled. Maar echt als er geflipt wordt of als er iemand aan het schreeuwen is, dan is iedereen een beetje aan het kijken van, oh, dit is niet mijn zaak. Dit ga ik niet oplossen.
0: Nee, mensen zijn toch wel een beetje bang, begrijp ik dan. Die willen daar hun vingers niet aan branden.
1: Nee, dat durven ze niet. Nee.
0: Nee. Waar zijn die mensen eigenlijk boos over die zo flippen?
1: Dat een product niet leverbaar is, of dat het flessenautomaat kapot is. Of dat de bonusaanbieding die ze heel graag hadden gewild van vorige week was. Dat soort hele kleine dingetjes eigenlijk.
0: Nou, en is dat ook een bepaald soort mens? Ik bedoel, herken je die al op het moment dat die binnenkomt? Of word je nog elke keer verrast in dit soort situaties?
1: Nou, ik word toch wel vaak verrast, hoor. Het zijn ook vaak soms zelfs ook vaste klanten die dan denken van, oh, ik mag iets meer, want ze kennen mij. Dus je wordt echt verrast door wie er op je afkomt.
0: Ja, hoe vaak maak je dit mee zo in de week?
1: Ik denk zeker wel twee keer, drie keer in de maand. Dat ik echt, en ik werk twee dagen zelf in het weekend.
0: Ja.
1: Maar het is wel twee keer in de maand is het sowieso raak. Ja.
0: Bizar toch? Maar krijgen jullie daar ook een training voor? Want ik neem aan dat je toch ook wel een klein beetje met dit soort klanten moet leren omgaan ook.
1: Ja, we krijgen vanuit Albert Heijn, die regelt dat heel goed. Krijg je training, krijg je cursus om te gaan met agressie of afwijkend gedrag. Maar ik moet zeggen, mijn geduld, ik heb wel heel veel leren geduld te hebben sinds ik bij de Albert Heijn werk.
0: Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk ook een hele schone zaak als je dat hebt. Maar er wordt ook gewoon op een gegeven moment een grens. Er is een grens, hè, bij iedereen. Op een gegeven moment denk je ook, nu is het klaar gewoon. En dan is het ook wel prettig als je die mensen op een aangename manier naar buiten kunt werken, zal ik maar zeggen. Zonder dat er inderdaad een knokpartij ontstaat. Zijn dat dingen die je dan ook leert in zo'n cursus?
1: Ja, vooral het deescaleren van de situatie en zorgen dat het een beetje gesust wordt. Vooral inderdaad zo snel mogelijk de klant naar buiten toe werken. Op een vriendelijke manier natuurlijk. En zorgen dat het voor iedereen veilig blijft.
0: Ja, is het erger geworden de afgelopen jaren?
1: Ik denk dat het met de corona was wel echt de piek. Toen had iedereen wel echt een heel kort lontje. Maar bij ons zijn er nu bijvoorbeeld ook weer beveiligers in de winkel. En het wordt wel steeds meer op gehandhaafd.
0: Maar even serieus, een beveiliger in de winkel, gewoon daar waar je boodschappen doet, dat is toch eigenlijk de idioot voor woorden, of niet, Ruud?
1: Ja, het is echt, ik vind het hartstikke, het is verschrikkelijk dat het moet. Maar ik vind het fijn dat Albert Heijn het serieus neemt.
0: Zeker.
1: Voor iedereen in de winkel, maar ook voor mezelf. Ik ben er gewoon blij mee. Het is toch een stukje wat, dan denk ik, oh, dat kan de beveiliger dan mooi afhandelen. Kan ik met mijn werk verder.
0: Ja, maar ik denk ook wel bij mezelf, die bodycams, hè, voor een deel natuurlijk ideaal, want het heeft ook wel een preventieve werking. Maar mensen die echt flippen op zo'n moment, die hebben ook schijt aan zo'n bodycam, toch, denk ik?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik ben wel blij dat ze dan wel iets makkelijker gepakt kunnen worden. En dat de politie er dan iets verder mee, iets hopelijk sneller mee de zaak kan oplossen.
0: Ja, snap ik. Is er al enig zicht op bodycams voor jullie in Veldhoven?
1: Ik heb er zelf nog niks over gehoord, hoor. Maar mocht de pilot goed lopen, dan zullen wij dat ook wel snel krijgen.
0: Ja, ik denk dat de lontjes van de mensen de komende maanden niet minder gaan worden. Dus ik denk dat de kans groter is dat je er één krijgt dan dat je er één niet krijgt in dit geval, voor mijn gevoel. Maar misschien heb ik het mis. Dit weekend gewoon weer werken, Ruud?
1: Jazeker, ik ben er dit weekend weer.
0: Succes, hopelijk met een heleboel vrolijke mensen daar in Veldhoven.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, bedankt.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: 60 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
1: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
2: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
1: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
2: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
3: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
4: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het hantavirus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan voor de verkeersinformatie naar de ANWB. En daar zit Robert Vriezen. Goedenavond, Robert.
10: Goedenavond, Ronnie. Ja, ik heb niet echt heel veel werk vanmiddag. Op de A50 rijdt het wel langzaam vanuit Eindhoven naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij Ravenstein. 10 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. De andere kant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg is een ongeluk met 2 personenauto's en een motorrijder gebeurd bij Moergestel. Voor bergingswerkzaamheden is de weg daar dicht en zou je moeten omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65.
9: Dank u en sterkte als je in een van die files staat of om moet rijden in dit geval. Radio lekker aanhouden op Omroep Brabant, dan hoor je zo direct onder meer Tavares en It Only Takes a Minute. En ik heb ook nog No Doubt voor je binnen enkele ogenblikken hier op de radio met It's My Life.
11: Ciao. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
15: europakinderhulp.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
24: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
25: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
28: Nou, alweer. Ronnie!

0: Girl to Fall in Love was er een van Tavares.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen heel veel mensen, inclusief Marjolein, blij maken. Want de Taylor Swift staat namelijk klaar.
2: Ach, heerlijk.
0: Dus je dagelijkse dosis Taylor Swift komt eraan. Maar eerst even wat werk te verzetten, Marjolein. Want ons even bij.
2: Dat ga ik doen. Grote winkels in België mogen vanaf 2027 weer tabak verkopen. Het huidige verbod is volgens de rechter discriminerend, omdat kleine winkels het nog wel mogen verkopen. De regering krijgt de tijd om met nieuwe regels te komen, maar dat gaan ze niet doen. Daardoor vervalt het verbod automatisch. Wel blijven sigaretten straks uit het zicht in de winkel. En Dolly Parton heeft haar concerten in Las Vegas afgezegd vanwege gezondheidsproblemen. De 80-jarige zangeres zegt dat ze meer tijd nodig heeft om te herstellen. Al weten we niet precies wat ze heeft. Haar medicatie slaat wel aan, maar het maakt haar ook duizelig. En dat gaat niet samen met optreden op hoge hakken, zegt ze zelf. Ondanks alles blijft ze wel werken aan nieuwe projecten.
0: Oké, het gaat helemaal niet zo goed met haar volgens mij, dan heb ik het idee, toch?
2: Nee, ik denk het ook nee. En ik kan me voorstellen, op die leeftijd duurt het allemaal wat langer inderdaad, voordat je er weer bovenop bent.
0: Ja, en ik ben eigenlijk wel fan van Dolly, toch?
2: Ach, ik ook. We love Dolly.
0: Ik hoop echt dat ze toch binnen de kortste keren toch alles weer rond heeft en gewoon lekker op de plankenkast staat.
2: Ja, nou, een poosje geleden was ze nog heel fier. Toen werd ze dus 80 en toen vroeg ook wel natuurlijk de media aan haar van nou, en
0: hoe lang
2: nu?
0: Door
2: en, pensioen.
0: Ja.
2: En zij zei, pensioen jongens, ik ben nog maar net begonnen.
0: Precies. Ik ben net uit mijn puberteit. Ik ga er nu even lekker tegenaan. Dat.
2: Precies. Dus hopelijk is ze gauw weer de oude. En er is weer zo'n lijstje waarvan je denkt, ja, wat moeten we ermee? Dit keer is de lijstje over welke landen hebben de meeste vreemdgangers.
0: Oh, wacht even.
2: Ja, perfect.
0: Even een beetje...
2: Nou ja, ik weet niet hoe romantisch het is om vreemd te gaan.
0: Eigenlijk niet, hè? Nee. Eigenlijk moet ik een ander soort muziekje, dat je denkt van een beetje tegen het smeren gaan misschien.
2: Ja, denk je. Ja, beter. Alhoewel, dit is misschien nog te lief misschien voor mensen die vreemd gaan.
0: Ik ga nu op zoek naar een smerig muziekje.
2: Ja, dankjewel. Ik wil graag een smerig muziekje. Want in Thailand, daar gaan de meeste mensen vreemd. Daar is het meer dan 50% van de mensen. Gevolgd door Denemarken en Duitsland. Die zitten net onder de helft. Daar zegt iedereen wel eens ontrouw te zijn geweest. Ja, volgens onderzoekers komt dat door hoe er in die landen wordt gekeken naar relaties en hoe makkelijk contact te leggen is via apps.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, tegelijk zeggen ze er ook bij, het is wel een zelfrapportage. Het is natuurlijk een enquête. Dus het ligt er maar net aan hoe eerlijk mensen durven te zijn.
0: En wie er ook reageert natuurlijk.
2: Nou ja, dat misschien ook.
0: Ja,
2: uiteindelijk heb ik natuurlijk ook even gekeken naar waar wij staan. Wij staan een beetje zo gemiddeld in de Europese ranglijsten met 35% van de mensen die vreemd gaat.
0: Hoe vaak ben jij in je leven vreemd gegaan, Marjolein?
2: Nul.
0: Echt waar?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Jij?
0: Wat goed van je.
2: Hou even op. Nee.
0: Wat goed.
2: Nee. Wij zeggen altijd, vreemd gaan is gewoon iemand die te laat communiceert.
0: Oké.
2: Okay, dan gaat de boel toch al lang mis?
0: Jazeker.
2: Dan denk ik, joh, maak het dan gewoon uit.
0: Gelijk.
2: Wat dan? Hoeveel heb jij op de kerfstok?
0: En nul.
2: Ja.
0: Denk je dat ik nou 5 durf te roepen?
2: Nou ja, ik zou het ook niet meer doen als ik jou
0: die strenge blik voor jou.

0: Taylor Swift, als ik jou was, zou ik de radio nu een tandje harder zetten. Want donderdag gaan wij weggeven een waardeshik met een tanktegoed van 100 euro.
1: De afslag Zuid, kilometerweter.
0: Ja, en om daarvoor in aanmerking te komen, moet jij eigenlijk de afslag Zuid kilometerweter worden. En dat betekent eigenlijk niet veel meer dan dat je de eindkilometerstand weet van de kilometerteller aanstaande donderdag. We gaan deze hele week kriskras door onze provincie. Vorige week vroegen we aan je, app ons even je woonplaats door. En dan pikken we die van een aantal afslag Zuid-luisteraars eruit. En die gaan we deze week eigenlijk gewoon een beetje afrijden. Zo hier en daar. Niet allemaal natuurlijk, dat gaat niet. Maar twee per uitzending. En we zijn vandaag al op bezoek geweest bij Sjaak, kan ik me nog herinneren. Die, die woonde in Helmond. We kwamen vanuit Oorschot, hè?
2: Ja, klopt ook.
0: Die woonde daar ook alweer.
2: Mandy.
0: Mandy. En ja. Gisteren zaten we in Oosterhout. En, nou goed, we hebben in ieder geval al een prettige route gereden. En we zijn nog niet klaar. Sterker nog, we gaan nu wederom verkassen. Want we waren, zoals ik al zei, bij Sjaak in Helmond. En waar gaan we nu naartoe, Marjolein?
2: Ik heb Bas uitgekozen. Bas Delhey, die zei, jongens, kom maar langs, hartstikke gezellig. Ik zit in Boksmeer.
0: Boksmeer. Dus we gaan nu van Helmond naar Boksmeer. Belangrijk is om deze week dus goed te luisteren en alle kilometers die we maken bij elkaar op te tellen, zodat je uiteindelijk donderdag exact de stand weet van de kilometerteller. En zo hier en daar, dus één keer per uitzending, dan loeit er een alarm. Ja, dat heeft straks al geloeid. En dan krijg je van ons een tussenstand. Afstand, volgens Google Maps, de kortste van Helmond naar Boksmeer, Marjolein?
2: 34 kilometer.
0: Dus die kunnen we erbij optellen.
2: Ja, en ik kreeg al een appje van Alex. Die vroeg inderdaad wat jij net zei. Ja. Doen jullie toeristische route of hoe zit dat?
0: Nee.
2: We pakken de kortste route van plek A naar B volgens Google Maps.
0: Precies dat. Dus dat wil zeggen dat als we van Helmond naar Boksmeer rijden, er 34 kilometer op de teller gaat bijkomen. Nou, die mag je bij de vorige kilometerstand dus optellen. En die heb je dan straks in het vorige uur nog even gekregen, hè, de tussenstand. Dus wellicht heb je die gehoord. Zo niet, dan adviseer ik je om, als je nog wil aanhaken, morgen ook goed te luisteren. Want ook morgen weer ergens tussen 4 en 7 uur loeit dat alarm en krijg je een tussenstand. En kun je gewoon aanhaken voor dat tanktegoed ter waarde van 100 euro. Nu er dus bij 34 kilometer.

0: Larsen en Words. Zometeen het nieuws. Het nieuws krijg je van Jasper. Wat heb je zo direct voor ons, Jasper?
1: Ik heb het over Defensie, want die geeft toch toe dat er een fout is gemaakt. En de Franse president die blijkt talent te hebben.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
0: Het is 6:55. Goed nieuws voor de mensen die op het asfalt rollen nog. Ja, als het goed is, is het rijden, want er zijn nergens vertragingen gemeld. Dus lekker doorrijden.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, qua weer vanavond en vannacht is het vooral in het oosten van onze provincie nog wat nat. Temperatuur zakt vannacht naar een graad of 8. Morgen opnieuw regen in het oosten van Brabant bij een temperatuur rond 9 graden. En wat droger en 14 graden in het westen van onze provincie. En vanaf donderdag een paar dagen droog en geleidelijk weer wat warmer. En voor het nieuws naar Jasper Stads.
1: Goedenavond. Het grote oefenwapen van het leger dat dinsdag werd gevonden op de Oorschotse Heide had daar nooit mogen liggen. Dat geeft Defensie nu toe. Jos uit Best die vond het grote geweer per toeval. Eerder zei Defensie dat militairen wel vaker wapens laten liggen tijdens een oefening. Maar daar komt een woordvoerder nu op terug. RKC Waalwijk en Willem II nemen het over een kwartiertje tegen elkaar op in de kwartfinales van de play-offs. Je hoort verslaggever Leon Voskamp.
8: Willem II is licht favoriet gezien de derde plek op de ranglijst. RKC Waalwijk eindigde als zesde. Maar ja, voorspellen is heel erg lastig. Want in de play-offs, daar gebeuren altijd gekke dingen.
1: Vanavond dan spelen de eerste divisieclubs in Waalwijk. Zaterdag dan is de return in Tilburg. Een zorgboerderij, daar heb je vast wel eens van gehoord. Maar in Volkel hebben ze een zorgdierentuin. Tientallen mensen met autisme helpen daarmee.
9: Vieze plekken aan het weghalen hier binnen het huisje. En dan kunnen straks doe ik een beetje nieuw zaagsel erbij. En dan, dan hebben ze weer lekker schoon bedje.
10: Gassie, dat is niet echt het meest leuke werkje dit.
9: Nee, ja, maar hoort erbij.
1: Ja, de dierentuin bestaat al ruim 20 jaar. Het is een idee van een psychiater die zag hoe deze mensen vaak tussen wal en schip vallen. Op een vrijdagdag wordt er niet alleen gefeest, maar ook geprotesteerd. In Utrecht was premier Jette te gast en daar voerden mensen actie voor een boycot tegen Israël.
11: Op dit moment horen wij niets van onze regering. Het is toch wel redelijk dat zij aan het wegkijken zijn. En dat kan niet. En een grote groep Utrechtse burgers die verzamelt zich om stil een signaal uit te geven op deze feestdag.
1: Premier Jette ging volgens RTV Utrecht kort met een paar actievoerders in gesprek. De president van Frankrijk blijkt best wel een goede zanger te zijn.
0: Hey.
1: Er gaat een filmpje rond waarin Emmanuel Macron naast een pianist gaat zitten en een stukje van Charles Aznavour meezingt. Ja, het gebeurde allemaal tijdens een staatsbezoek in Armenië. De premier van dat land die drumde zelfs nog een stukje mee met de Franse president.
0: Is het geen AI dit toevallig?
1: Nee, het was tijdens een staatsbanket. En daar was een pianist en die speelde een stukje Aznavour. Want die dacht, Franse president,
12: ja, leuk.
0: Ja.
1: En Macron ging er eens even naast zitten. En laat horen hoe die de Charles Aznavour in zichzelf naar boven haalt.
12: Ik hou hiervan.
0: Ja, maar wie had dat gedacht van Macron? Ik niet.
12: Oh, ik vind het ergens wel bij hem passen.
0: Ja?
12: Ik vind het wel een leuke vent.
1: Ik heb ergens het idee dat iedere Fransman dit kan. Alsof Fransen geboren worden als... chansonnet.
0: Alleen de tongval al, dat is eigenlijk al voldoende. Weet je, een beetje toon houden, dan kunnen we dat toch allemaal.
12: En dan klinkt het gewoon leuk. Ja. Maar ik vind het ook, dat maken zulke mensen ook een beetje normaal.
0: Ja, gewoon menselijk ook wel. Ja. Die hebben ook gewoon andere kwaliteiten.
12: Precies. Dan alleen maar dat. Even een liedje lallen.
0: Geen AI. Over AI gesproken, Marjolein.
12: Ja.
0: Wij hadden natuurlijk in het begin onze opening zitten.
12: Oh ja, die
0: alle twee duimpje omhoog, hè. Dus zullen we hem gewoon nog een keer doen, maar?
12: Zin in. Oh, ja.

0: jaren 80 een album, een LP destijds. Hè. Zo was dat natuurlijk. Dat heette Can't Slow Down. Daar stonden een paar hele grote hits op. Waaronder Hello, Is It Me You're Looking For? Maar ook All Night Long. En ook dit liedje, Lionel Richie en Running With The Night.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Yep, het is weer zover. Jij bent onze muziekkeurmeester. Een hele belangrijke muziekkeurmeester. Want jij gaat eigenlijk min of meer zometeen mede bepalen of dat wij een liedje helemaal gaan draaien. Ja of nee. Ik laat je zo direct een klein stukje van een wat ouder liedje horen. Het is er een uit de jaren 80. En de vraag is eigenlijk gewoon heel simpel. Komt die wat jou betreft door de muziekkeuring, door de muziek-APK? Kan die nog? Vind je het leuk om hem misschien gewoon nog een keer helemaal te horen? Nou, als die door een meerderheid wordt goedgekeurd, dan ga ik hem zometeen natuurlijk uiteraard helemaal draaien. En ik heb vandaag een liedje van een zanger-songwriter uit Los Angeles. Zijn naam is Robbie Nevil. Het was een man die songs aan onder andere The Pointer Sisters, L.D. Barge, Earth, Wind & Fire, Babyface, Jessica Simpson en ook Destiny's Child leverde.
2: Grote namen.
0: Ja, absoluut. En hij had zelf één hitje. Een klein hitje in de jaren 80, in 1986. En wel met dit nummer.

C'est la vie, Robbie Neville. Nummer 16 haalde die in de hitparade 1986. Nou, jij bent de muziekkeurmeester in Brabant. Zeg het maar, wat vind jij? Komt die door jouw persoonlijke muziek-APK, ja of nee? Nou, duidelijk hè? Ja, duimpje omhoog. Nee, een duimpje omlaag. Straks ga ik aan die bel trekken. En vanaf dat moment zijn er eigenlijk, het klinkt bot, maar geen duimpjes meer welkom. Dus komt het liedje van Robbie Neville dat je net hoorde door jouw persoonlijke muziek APK. Ja, dan duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. Dan keur je hem natuurlijk af. En we gaan straks duimpjes tellen. En als we meer duimpjes omhoog hebben dan omlaag, dan gaat hij zo gedraaid worden.

0: Donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
3: Donderdag van 5.

0: Dusty Springfield in Private.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, zo af en toe leggen we je een oud liedje voor. Met daarbij de vraag, komt die door jouw persoonlijke muziek-APK, ja of nee? Ik trek alvast aan de bel, want duimpjes zijn namelijk niet meer welkom. Dat moet nog even geturfd worden. Dat wordt as we speak gedaan. Want ik liet je namelijk een liedje horen uit de jaren 80, 1986. Van een man die ook heel veel liedjes schreef. Onder meer voor L.D. Barge, Earth, Wind & Fire, The Pointer Sisters, Babyface, Jessica Simpson, Destiny's Child. Maar hij had in de jaren 80 en 1986 zelf ook een klein hitje. Zijn naam is Robbie Nevil en dit was zijn hitje.

0: jullie zijn de muziekkeurmeesters van Brabant. Dus ik vroeg je een duimpje omhoog te sturen als je hem goedkeurt. En een duimpje omlaag als je hem afkeurt. Nou, wij hebben alle data verzameld. En die gaan we in de computer stoppen. En die gaat ons vertellen of dat die is goedgekeurd. Of dat die wordt afgekeurd door jullie.
1: Het nummer is... goedgekeurd.
0: Oké, okay, nou mooi. Dat betekent dat we hem dan toch gaan draaien uiteindelijk. Dus dankjewel allemaal voor jullie stemmen. Het is allemaal genoteerd. Het wordt in de computer gestopt. En ja, die computer die heeft het eigenlijk altijd bij het rechte eind. Meer duimpjes omhoog dan omlaag. En dus goedgekeurd. Dit liedje uit 1986. Destijds een bescheiden hitje voor Robbie Nevil.

0: Meer duimpjes omhoog dan omlaag en dus goedgekeurd en helemaal gedraaid door 1986. Bescheiden hitje van Robbie Neville en C'est la vie. Volgende week hebben we weer een ander liedje dat we, zal ik maar zeggen, op de soort van brug rijden. En dan mag je er even aan snuffelen, even onderkijken, overheen wrijven, weet ik wat. En dan bepalen of die goed of afgekeurd wordt uiteindelijk. En of dat we hem dus helemaal draaien. Nou, dit was hem op deze bevrijdingsdag. Afslag Zuid. Ik vond het leuk. Leuk dat je erbij was ook. Morgen zijn we er uiteraard weer, hè, met wederom een aantal afstanden die we gaan afleggen in het kader van de kilometerweter. Niet geheel onbelangrijk. Om te luisteren dan weer. En je krijgt dan ook weer een aanhaakmoment. Want donderdag hebben we natuurlijk de Amazingers. En dan maak je ook nog eens kans op 100 euro tanktegoed. Morgenochtend vanaf 6 uur zijn Jordi en Mark er weer. Met een kei goeie morgen. En onder meer bezoek morgen van Django Wagner. Dus dat wordt gezellig.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de Zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De Zinkspecialist.nl.
14: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar... alleen hekken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hek? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
15: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
16: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
15: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
17: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houtuin.
4: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
19: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
2: Donderdag
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.
4: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
5: The air attack warning sounds like... This is the sound...

0: Power Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij een tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
3: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
2: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het gevoel van hier.
2: Ja, het is een groot happening.
3: Elke dag.
1: Overal. Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en ligt regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ich bin wie du.
0: Donderdag van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: morgen mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
0: Morgen van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
3: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika.